0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

frisse 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Israël heeft vrijdagavond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Een medewerker van het Franse persbureau AFP stelde ook vast dat er 2 gebouwen in de stad Tyrus zijn getroffen door Israëlische aanvallen. Die stad ligt in het zuidwesten van het land. Volgens het leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel wel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal alleen. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties nu de VS wereldwijd tarieven hebben opgelegd. In de Canadese stad Montreal staken de strippers dit weekend. Ze voeren actie tegen de criminalisering van sekswerk en ze willen betere en veiligere werkomstandigheden. De timing van die actie is niet toevallig gekozen. Dit weekend is er de grote prijs van Canada Formule 1 in Montreal. En dus zijn er ook meer toeristen in de stad en dus ook meer potentiële klanten. Volgens de strippers gaan de stripclubs waar ze werken niet altijd correct met hen om. En ook de wetgeving is dubbelzinnig. Het is legaal om seks aan te bieden, maar het is volgens de Canadese wetgeving illegaal om te betalen voor seks. Dat creëert heel wat onduidelijkheid en stigma, klinkt het nog. Het is helder vannacht, met tegen de ochtend kans op wat wolken en minima rond 10 graden. Overdag wordt het warm en zonnig, met maxima tot 31 graden. En ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts blijft verder stijgen. Het record van vorig jaar is gebroken, zo meldt Onderwijs en Vorming. Voor het ingangsexamen arts hebben zich bijna 7000 mensen ingeschreven, voor het ingangsexamen tandarts zo'n 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de quota opgetrokken. Vorig jaar was er ook nog veel te doen om kandidaten die ChatGPT zouden hebben gebruikt tijdens dat ingangsexamen. Dat zal nu niet meer gaan, want de examens zullen op papier worden afgenomen. In Texas heeft SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, rond 12:30 vannacht Belgische tijd de Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht van de derde versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering ook niet helemaal vlekkeloos. De boosterraket ontbrandde na het loskoppelen niet volledig. En dat is wel nodig voor een gecontroleerde terugkeer. SpaceX wil de raket namelijk zo ontwikkelen dat elk onderdeel herbruikbaar is. Daardoor zouden lanceringen veel goedkoper worden. Bij het Starship zelf ontstaken ook maar 5 van de 6 motoren. De nieuwe rakettest werd met extra aandacht gevolgd vanwege de beursgang van het ruimtevaartbedrijf volgende maand. Formule 1 dan ook nog. George Russell heeft de polepositie veroverd voor de sprintrace van de Grote Prijs van Canada. In Montreal was hij amper 68.000ste sneller dan zijn ploegmaat Antonelli. Het duo van Mercedes mag zaterdag starten voor de wagens van McLaren, Ferrari en Red Bull, die toevallig ook elk achter elkaar eindigden in de sprintkwalificaties. De sprintrace is zaterdag, gevolgd door de echte kwalificaties, en de Grote Prijs vindt dan zondagavond plaats. Helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken, minimaal rond 10 graden de komende uren. En dan krijgen we een warme en zonnige dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het aantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts blijft verder stijgen. Het record van vorig jaar is gebroken, zo meldt Onderwijs en Vorming. Voor het ingangsexamen arts hebben zich bijna 7000 mensen ingeschreven. Voor het ingangsexamen tandarts zo'n 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de quota opgetrokken. Vorig jaar was er ook nog veel te doen om kandidaten die ChatGPT zouden hebben gebruikt tijdens het ingangsexamen. Dat zal nu niet meer gaan, want de examens zullen op papier worden afgenomen. De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het Ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de Verenigde Staten op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft gisteravond ook nog voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Voor de toeristische sector aan de kust wordt het een bijzonder druk Pinksterweekend, mede door het mooie weer natuurlijk. Vele mensen met een appartement zakken af naar de kust. De hotels doen ook goede zaken, sommige zijn volgeboekt en de strandbars hebben grote voorraden ingeslagen. Vele mensen snakken naar de zon na het slechte weer van de laatste tijd, dat zegt Frank Tiers van de Blue Buddha Beach Club in Oostende.
1: Dat is leuk, ja, als je ziet dat de mensen gelukkig zijn, dat ze genieten van de zon, genieten van een drankje en de omgeving. Dat is altijd leuk. Hè. We zien ook ons personeel is ook blij dat ze volk zien. Dus we zijn in een klaar voor de start, denk ik. Ja. Laat het weekend maar komen.
0: Zei ik al dat het mooi weer gaat worden. Helder vannacht. Tegen de ochtend kans op wat wolken. Rond 10 graden vannacht. En dan krijgen we dus een warme en zonnige dag. Met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Aan de kust wel wat koeler door de zeebries. En ook de dagen erna wordt het zonnig en warm. Fijne nacht nog, en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

met Matthijs Bijnens. Voorzitter van de sociale huisvestingmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, wil ondervraagd worden in het Brusselse parlement. Dat heeft hij laten weten in een mededeling. Mostefa kwam in opspraak na een panoreportage over cliëntelisme en politieke inmenging bij het toekennen van sociale woningen in Anderlecht. Het parket opende ook een onderzoek na de reportage en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. Mostefa wil reageren en vraagt nu zelf om gehoord te worden in de commissie huisvesting van het Brusselse parlement. Bij een gasontploffing in een mijn in China zijn zeker 8 mensen omgekomen. 38 mijnwerkers zitten nog vast. Op het moment van de ontploffing bevonden zich 247 mijnwerkers ondergronds. Over de precieze oorzaak van de ramp is er nog geen officiële informatie. Israël heeft vrijdagavond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Een medewerker van het Franse persbureau AFP stelde ook vast dat er 2 gebouwen in de stad Tyrus zijn getroffen door Israëlische aanvallen. Die stad ligt in het zuidwesten van het land. Volgens het leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel wel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de belemmeringen voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld, nu de VS overal tarieven heeft opgelegd. Het is helder. De komende uren tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf de ochtend wordt het dan warm en bijzonder zonnig met maxima tot 31 graden overdag. En ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: WorkSmarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Ah, wakker worden in een verlengd weekend met de zon en zometeen met een topplaat uit de jaren 90. Ja.
2: Elke dag.
1: Je zou verminderen met een dikke smile op je gezicht wakker worden, toch?
3: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn voor het tweede jaar op rij meer kandidaten voor het toelatingsexamen arts, tandarts en dierenarts. Het record van vorig jaar is al opnieuw gebroken. Voor het ingangsexamen arts zijn er bijna 7000 mensen ingeschreven, voor dat voor tandarts ongeveer 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de maximum aantallen opgetrokken. Vorig jaar was er veel te doen om kandidaten die artificiële intelligentie gebruikt zouden hebben tijdens het ingangsexamen. Dat zal nu niet meer lukken, want de examens zijn op papier. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij, Anderlechtse Haard, wil ondervraagd worden in het Brussels parlement. De man, een schepen van de PS, kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. Het parket opende een onderzoek na de reportage en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. De voorzitter van de huisvestingsmaatschappij vraagt nu in een mededeling zelf om gehoord te worden in de commissie huisvesting van het Brussels parlement. Israël heeft gisteravond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Ook in het zuidwesten van Libanon waren er aanvallen, zegt het Franse persbureau AFP. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen getroffen zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Vanochtend kans op wat wolken en het wordt vooral een erg warme dag. 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. En het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2, wat een weekend.
0: Sharon Slegers.
1: Ja, goedemorgen. Als je nog maar net wakker wordt, het is plots hoogzomer geworden, hè?

0: beter die komende zomerse dagen vieren dan met dit soort muziek. Loes Poormans is daar ook heel blij mee. In Turnhout, die laat weten. Goedemorgen Sharon, dat noem ik erin vliegen. Het zal wel zijn. Jij wordt wakker en ik zorg ervoor dat je dat doet met veel goesting in de rest van dat verlengde weekend. En dat gaat gemakkelijk met deze muziek, hè? Gala en Freed from Desire. Goedemorgen.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.

0: En hoe dan ook. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Vertel eens, heb je gisteren al een terrasje gedaan? Ben je al een ijsje gaan eten? Wat kan je al afvinken op de zomerse lijst? Daar ben ik heel benieuwd naar. En ik hoop voor jou dat er de komende dagen meer van dat op de planning staat. Want pak je koffie er even bij, schuif de gordijnen open. Het wordt een zeer mooi Pinksterweekend. Ik heb daarnet eens gaan kijken op de website van het KMI. Tot 31 graden vandaag. Dat wordt puffen. Dat is misschien een beetje te veel van het goede, maar bon, we gaan nu niet klagen. En ook morgen en overmorgen en de dagen daarna wordt het lekker warm. Ja, de zon gaat van zich laten horen, dat is duidelijk. Griet Stevens uit Gent, die heeft er zin in. Die laat weten straks vrienden die meekomen genieten van onze zwemvijver. En Brigitte Rotans, die stuurt in de Radio 2-app. Ik heb al citroenwater gemaakt, in de ijskast gezet en straks lekker drinken. Ja, dat is belangrijk, hè? Niet alleen smeren, maar ook hydrateren. Dat is het enige wat je vandaag moet onthouden.
1: Radio 2, wat een weekend.
2: WRT Radio 2.
0: Jouw plannen voor de komende dagen. Meer dan welkom in die Radio 2-app. Kom er daar gezellig bij. En kom ook eens een goeiemorgen zeggen. Dat is altijd tof.

0: Pink en Don't You Want Me om dat verlengde weekend goed te starten. En er zijn heel wat mensen met leuke plannen. Louisa Kopp bijvoorbeeld, die laat weten... Wij gaan een weekendje Parijs doen, zalig. Oh. En Michel Jannes die heeft het ijsje al kunnen afvinken van zijn to-do-list. En nog wel aan de lekdreef in Averboden. Ja, dat is de place to be hè, voor ijsjes. Jouw plannen nog altijd welkom in de Radio 2-app.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
1: Joehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gorta los. Gorta, compleet zot van tuin en dier.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Fantastische muziek heeft die man toch gemaakt. Jij hebt het best op mij. Rob de Nijs en Hou me vast. Jij bent alleen van mij. Het is hier nu nog best rustig op de redactie, maar straks, dames en heren, ik kan het je vertellen, dan hoor ik hier weer woorden vallen als fiscaal voordeel en voorheffing en hypothecaire lening. Ja, dan wordt dat hier gebruikt alsof het dagelijkse kost is. En ja, om heel eerlijk te zijn, dat is het natuurlijk ook voor die medewerkers van de FOD Financiën. Die komen hier straks voor dag 2 van het callcenter. Vanaf 9 uur staan die hier weer klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Enfin, toch de vragen die gaan rond het invullen van je belastingen. Als het over gaat over het proper maken van je barbecue, denk ik niet dat ze je gaan kunnen helpen. Maar goed, vanaf 9 uur kan je dus bellen naar 078-353-456. Ik kan dat nummer nog één keer herhalen. 078-353-456. Vanaf 9 uur met al jouw vragen over die belastingsaangifte. Want laat ons eerlijk zijn, het leven is al ingewikkeld genoeg. Als iemand jou daarmee kan helpen, dan ben je toch gelukkig. Laat ons eerlijk zijn. Radio 2. En je wil je daar ook je tijd niet aan doorbrengen. Hè? Als het zo mooi weer is buiten, wil je wel echt andere dingen doen. De zon die is al wakker en jullie ook, zie ik in de Radio 2-app. Rudy Romeijn die is zich aan het klaarmaken om 3 dagen naar Peridaisa te gaan. Die heeft fijne plannen. En Peter de Stikkere, die is al onderweg. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: In Ichtegem, dat is West-Vlaanderen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat is West-Vlaanderen.
0: Ja. Wat ben je precies aan het doen, Peter?
1: Ik ben aan het lopen, een loopje van een uur.
0: Ah ja, 6:20 en je bent al aan het lopen. Ja, misschien is dat met deze temperatuur geen slecht idee, denk ik dan.
1: Nee, zeker niet, want het zonnetje begint hier al serieus te schijnen.
0: Ja, dus, dat snap ik.
1: Om wakker te worden zo. Het is nu 16 graden.
0: Oké.
1: Maar allez, ja, het voelt goed aan om te lopen. Er is nog zuurstof in de lucht.
0: Ja, voilà. Nu valt dat nog te doen. Als het straks 31 graden is, valt het af te raden. Dan zou ik echt niet meer gaan lopen. Peter, ik mag hopen dat jij je dan ergens gaat neerzetten op een of ander terrasje.
1: Ik zal dat zeker doen. Ik zal de rest van de dag toch proberen te genieten van de zon. En de mooie temperaturen.
0: Ja, okay. Zeker en vast. Doen. Hoe lang heb je nog te gaan te lopen?
1: Nog 3 kwartier.
0: Oké, goed. Dan kan ik jou alleen maar helpen door goede muziek te spelen, denk ik.
1: Dat is zeker geen probleem. De presentatie is heel, heel mooi, heel echt.
0: Maar, dus ja. Dat is leuk om te horen.
1: Meer moet dat niet zijn.
0: Ik ben blij dat ik jou op deze manier dan toch gezelschap kan houden tijdens het lopen. Peter, echt meelopen, dat zou minder fijn zijn. Maar goed, dit doe ik met veel plezier.
1: Ja,
0: veel plezier, Peter.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.
0: Ja, hup met die beentjes. Het is het moment, hè, om nu nog even in beweging te komen.

0: Ja, muziek die beter bij een dag als vandaag past. Die kon ik niet vinden hoor. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Hele goede morgen als je nog maar net wakker wordt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Het is tijd om eens te luisteren naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, hè.
3: 6:30, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Uiteindelijk zullen er minder dan 2000 van hen mogen beginnen aan de opleiding geneeskunde. Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard wil zelf ondervraagd worden in het Brussels parlement. Dat laat hij weten in een mededeling. De man en schepen van de PS kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven op hun sociale woning. Het parket opende al een onderzoek. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht die niet probleemloos verliep. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket kon wel zoals gepland landen in de Stille Oceaan. Het weer vanochtend kans op wat hoge wolken. Daarna wordt het vooral een erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT.

0: en nog even blijven. Er zijn heel wat mensen die vooral weggaan met dit verlengde weekend. Christel Jacobs bijvoorbeeld, die is op dit moment onderweg naar het mooie Limburg om te gaan wandelen met mijn wandelmaatje Anna, laat ze weten in de Radio 2-app, die ze blijkbaar heeft leren kennen tijdens haar camino naar Santiago de Compostela. Leuk, heel leuk. Goed insmeren, Christel, dat zal vooral belangrijk zijn vandaag, denk ik. En ja, het is ondertussen het tweede verlengde weekend in zeer korte tijd. Misschien is de inspiratie een beetje op bij jou. Weet je niet goed wat te doen? Wel, dat is niet erg. Ik heb elk weekend een tip voor jou mee. Zometeen ook.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Scooters en Wilde Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Mannekes.
9: Bompie.
8: Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En morgen en maandag?
8: 20% korting op alles.
9: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
8: Bompie, we hebben nu drukke door.
9: Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel.
11: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar, hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
16: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
17: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
18: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
19: In Moskou!
18: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Oh, met al dat stof hier.
19: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
17: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
18: Och, jongens,
17: dat is wel een naald, hè.
20: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
21: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
22: Immoscoop, man!
23: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
24: promo koken.
25: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
23: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
25: Tartaratata.
23: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
26: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
17: Oei, wacht, hè.
18: Rustig,
17: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
18: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
28: Prima, prettige avond.
17: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
18: Ja, zeker dat.
21: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
29: Radio 2.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Schaak vandaag. Niet binnen, voor alle duidelijkheid, maar buiten in open lucht. Op Chess in the City, onder de Stadshal in Gent. De Koninklijke Gentse Schaakring die bestaat namelijk 125 jaar en viert dat vandaag met een groot toernooi tegen 8 andere clubs uit Oost-Vlaanderen. Maar ze verwachten niet alleen competitiespelers. Al die clubs die brengen hun borden en stukken mee en iedereen mag daar gewoon lekker komen meespelen. Tof, hè? Vanmiddag tussen 1 en 5.

0: Dat is nu zo'n vrouw waarmee ik echt eens graag op café zou willen gaan zien. Anouk, volgens mij topwijf, echt waar. Anouk en Nobody's Wife. Hele goedemorgen. Ik heb al van alles zien voorbij komen in de Radio 2-app. Jullie gaan fietsen, jullie gaan wandelen, jullie gaan terrasjes doen. Maar één ding zag ik nog niet. Barbecuen. Dat kan niet, hè? Daar geloof ik nu eens niks van. Wie heeft er een barbecue op de planning staan? Even je hand opsteken in de app, alsjeblieft.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: En hoe het danst. Goedemorgen allemaal. Radio 2. Ah. Ah, er zijn toch mensen die gaan barbecuen. Dat is fijn om te zien. Had ik nog niet zien voorbij komen in de Radio 2-app. Bijvoorbeeld, ik zag hier een berichtje van Rita Janssens. Die laat weten in Koekelaren. Vanavond met mijn broer Dirk en vrienden. De vorige barbecue was vorige week uitgesteld. Niet meer uitstellen, hè, Rita. Daar. Allee, nu is het echt het moment. Werner Reinaert uit Gaveren. Die laat weten, morgen heb ik een barbecue in Semmerzaken. En vandaag gaat hij daar de inkopen voor doen. Ja, het is ook een drukke dag voor Erwin, denk ik. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Erwin Mertens van slagerij De Kapblok in Heverlee. Vroeg wakker, maar het is nodig, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, het is natuurlijk en uiteraard een heel druk moment van het jaar, hè.
0: Ja.
1: Het eerste goed weer en een lang weekend.
0: Ja, dan heb jij natuurlijk veel te doen. Ben je nu op dit moment ook al pakketten aan het maken, dan zo barbecue-pakketten, of waarmee ben je bezig?
1: Wij zijn daar vannacht aan begonnen, hè, met schotels.
0: Ah, ja.
1: Pakketten maken we niet. Ofwel gewoon online bestellingen of allemaal buffetten.
0: Oké, en daar echt vannacht al mee begonnen. dat is de moeite dan. Nou ja, de zon is dan eigenlijk voor jou een geschenk, mag ik toch wel denken.
1: Ja. Ja.
0: ja, hoe meer bestellingen, toch, hoe beter toch?
1: Jawel, het zou beter een beetje meer verdeeld zijn. Hè?
0: ja, dat snap ik. Het is hier in België natuurlijk altijd alles of niks. Ja. En wat bestellen de meeste mensen dan? Zo, is er iets populair in barbecue-land op dit moment qua vleesjes? Weet ik veel.
1: Uiteraard, brochetten en spiesjes die blijven altijd gaan. Spierde, cortalos uiteraard. Ja. Dan de procureur voor pulpork te maken, maar dan... Het is niet zo dat er een abnormaal ding tussen zit. Dan.
0: Nee. Het zijn de klassiekers. Ja, ja, ik krijg er al honger van als ik jou bezig hoor. Zeg maar Erwin, als je dan zo druk bezig bent, krijg je dan zelf nog de kans om de beentjes onder tafel te schuiven een van de weken, dagen?
1: Ja, maar ik kan dan het zelf ook gaan barbecue. Ik weet het nog niet. Ik kan ook zelf iets gaan eten. Soms is dat... Dat is altijd om maar eens op het terras ergens te gaan eten. Dan zelf nog eens te beginnen. Hè.
0: Dat snap ik, ja. dat je niet dan ook nog zelf...
1: Trouwens, de hele voormiddag al barbecue. Om de middag, we gaan hier op straat een barbecue aansteken.
0: Ah ja? Oké,
1: okay.
0: Super tof, ja. Dus jij gaat genoeg barbecue gezien hebben en genoeg vlees en vis. Ja. Dat kan ik me inbeelden. Moet er nog veel gemaakt worden, Erwin? Want ik ben jou aan het bezighouden nu natuurlijk. Hè?
1: Het meeste is gemaakt. We zijn nu de toonbank aan het vullen en de laatste bestellingen klaar aan het zetten. En dan... Om de stormloop beginnen om 8 uur. Hè.
0: Voilà, kijk, er gaan heel veel mensen jou heel dankbaar zijn dat jij ervoor gaat zorgen dat een lekkere barbecue tegemoet gaat. Hey Erwin, merci. Ja. En maak er zelf ook vooral een heel mooi verlengd weekend.
1: Jullie ook bedankt. Goed weekend.
0: Hetzelfde.
1: Dag. Dank je. Dag. Ja.

Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry. Erwin is dus al volop mensen aan het bevoorraden om straks een barbecue te doen. Heel vroeg wakker, al van vannacht. Maar er is nog iemand die jullie allemaal kennen die al wakker is. Ja, en die mag ik straks na het nieuws van 7 even bellen.

0: muziek van Niall Horan en zijn dinnerparty.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zeg, waar zitten die fietsliefhebbers hier? Zet de radio al wat luider, want misschien gaan jij en ik binnenkort samen wel fietsen.
8: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
0: Hoe tof zou dat zijn? Meer daarover hoor je straks. Eerst het nieuws.
9: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Uiteindelijk zullen er minder dan 2000 van hen mogen beginnen aan de opleiding geneeskunde. Maar dat er zoveel mensen willen meedoen is zeker positief, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
10: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen. Maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines. En het is belangrijk dat de instroom op een niveau blijft dat die opleidingen kan vullen.
9: Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. Ze is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs, zegt Werner de Dobbeleer.
11: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
9: Donderdagnacht was er nog een ongeval in Herentals met een 17-jarige bestuurder die reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in Congo. Het virus verspreidt zich daar snel en dat is een zeer hoog risico, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
12: We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level and low at global level.
9: Voor de regio is het risico dus hoog, in de rest van de wereld is het laag. Er zijn tijdens deze uitbraak al 177 mensen gestorven, vermoedelijk aan ebola. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. En ook nu verliep het niet allemaal vlekkeloos. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket slaagde er wel in om zoals gepland neer te komen in de Stille Oceaan. Ze is ook ontworpen om alle onderdelen te kunnen hergebruiken. Vanochtend kans op wat wolken, daarna wordt het vooral een erg warme dag. 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Update jezelf.
14: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
15: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
16: Sharon Slegers.

0: heerlijk wakker worden in een zonovergoten verlengd weekend met Bob Marley en Could You Be Loved. Terwijl Nancy Garé uit Zwevegem op dit moment buiten aan het ontbijten is. Oh ja, dat zijn de momenten, hè. Die moet je vasthouden. Als jij ook aan het ontbijt zit, smakelijk eten en een hele goede morgen. Straks Weerman David met alleen maar goed nieuws over het weer. Daarnet had ik slager Erwin aan de lijn. Die was al druk bezig met al de barbecue-bestellingen te maken. En kijk eens aan wie er ook al wakker is. Camille, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Amai zeg, zo vroeg wakker op een zaterdagochtend. Is dat van jouw gewoontes?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd best wel vroeg wakker, elke dag.
0: Oké, ja, vroege vogel dus. Misschien ook een klein beetje van de adrenaline, want je hebt gisteren jouw nieuwe album op de wereld losgelaten. 9 levens. Ja, hoe was dat?
1: Ja, ik vond het heel spannend. Ik vind het nog steeds heel spannend, want ik moet ze vandaag ook live gaan zingen, die nummers. Dus,
0: ja, en een nieuwe cd. Ben jij dan de hele tijd zo Spotify-statistieken in het oog aan het houden, aan het kijken hoe vaak en door wie dat er geluisterd wordt?
1: Ah, zo, dat doe ik nu wel niet.
0: Nee?
1: Nee, ik weet wel, er is zo'n app en dan, dat heet zo Spotify for Artists. En dan kijk ik daarop en dan kun je zo voelen, dan trilt je gsm wanneer dat er iemand luistert. En dan trilt hij zo altijd. Dus dat is wel leuk om te openen. Maar ik kijk niet zo erg naar de statistieken. Ik denk gewoon, ja, ik geniet gewoon van de dag, zeg maar.
0: Ja, dat is wel de max natuurlijk. Hè. Zo'n nieuw album. En niet alleen een nieuw album, maar ook een nieuwe single. Nu dat je weg bent.
1: Ja.
0: Waarover gaat die?
1: Ja, het gaat eigenlijk... Het ding is, het nummer zelf is heel energievol. En klinkt zo heel vrolijk. Maar het nummer gaat over een relatie die voorbij is. En je kijkt er naar terug en je denkt... Oh, phew, blij dat die voorbij is.
0: Oké. Okay. Niet zo'n fantastische relatie dan eigenlijk.
1: Eigenlijk gaat het daarover, maar ik vond het dan wel belangrijk dat het wel een soort van heel energievolle en leuke productie rond had of zo.
0: Ja, oké, dat snap ik, ja. Ja, nieuwe single, nieuw album, jij dacht dat moet gevierd worden en dat ga je ook doen vandaag. Het wordt een feestje, hè?
1: Ja, het wordt echt een heel groot feestje in Oostende. Ik ga de nummers, of verschillende nummers van mijn album live brengen daar. Ik ga ze niet allemaal brengen, maar toch heel veel.
0: Ja, dat is toch altijd super spannend om dan te zien hoe iedereen reageert, denk ik.
1: Ja, dat wel. Dus ik heb wel een klein beetje stress. Gezonde stress, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik. Gaat allemaal starten straks om 3:30. En daarna, heb ik begrepen, maak je ook nog even tijd voor de fans?
1: Zeker. Dus er is ook een meet and greet erna. Het is 1:00, maar ik ga proberen zoveel mogelijk mensen te doen.
0: Ja. Ja, en uiteraard gebeurt dat allemaal in Oostende. Jouw tweede thuis is dat intussen bijna, denk ik, of dat mogen we toch wel zeggen. Het concert start om 3:30 aan de ingang van het Cursaal Oostende. En de signeersessie 1/2 uurtje later om 4:00. Ja, dan kan je daar alles laten signeren wat je maar wil signeren. Iedereen wil tegenwoordig een stukje Camille, dat is toch zo? Jij bent mega populair.
1: Jawel, ik ga echt keihard mijn best doen. Ik denk dat ik 500 mensen ga proberen te signeren die dag. Dus ik ga er power achter mogen steken. In een uur.
0: Ja, dat denk ik in. Smeer die beentjes maar al in. Het zal nodig zijn met dit weer ook. En geniet er vooral van, Camille. En wij gaan die single nu natuurlijk eens spelen. Die nieuwe single, nu dat je weg bent. Veel plezier vandaag.
1: Dank u. Dank je wel.

0: Ruik toch naar het nieuw, die nieuwe single van Camille. En nu dat je weg bent. Margot, die is trouwens intussen al op bezoek geweest in West-Vlaanderen, in Hooglede, voor de beste buurt. En de rest van de buurt bezoeken, ja, die doet ze dan volgende week in Goedemorgen Morgen. En dan zal het snel duidelijk worden waar Camille mag optreden op het beste buurtfeest. En misschien brengt ze die nieuwe single daar dan ook wel live. Hoe goed zou dat zijn? Tijd voor nog een nieuwe single nu, die van Red Sebastian.
1: Radio 2.
0: Radio 2.

0: vind dat toch ook weer Eurovisie Songfestival vibes hebben deze. Hij heeft hem ook live in onze Radio 2 Loft gebracht. Ga maar eens kijken als je de beelden wil zien. Op het Radio 2 kanaal op 14 Max, Red Sebastian en Champion.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Eerst naar het Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Blijft hem meezingen, hè? Jeroen van der Boom en jij bent zo. Ondertussen is het verlengd Pinksterweekend nu wel echt begonnen. Het wordt een weekend met de eerste festivals ook, zag ik. Ja, ja, dat is ook al van dat. Gladiolen in Ole, Jazz Middelheim in het Middelheimpark. Ik geloof dat ook Extrema Outdoor is. Dat is voor degene die wat houden van harde muziek. Enfin, ze hebben de zon in ieder geval mee. Zware, David?
1: Ja, dat is zo, absoluut.
0: Fantastisch weer.
1: Een zonnig weekend, ja. Vandaag... Eerst wat hoge bewolking die de zon gezelschap houdt. Maar ja, die verdwijnt naar het oosten. Dus dan is het ja, volledig zonnig. Met temperaturen tussen 25 graden aan zee en 29 of 30 graden in het binnenland. Mm. Dus ja, op sommige plaatsen tropisch warm. En eigenlijk morgen en overmorgen en dinsdag blijft dat zo. Hè. Dus die temperaturen blijven landinwaarts toch in de buurt van... 30 graden hangen. Op de meeste plaatsen zal het misschien net iets minder zijn. En dan woensdag, dan koelt het af. Dan hebben we temperaturen van een graad of 3,24. Okay. Aan zee, moet ik er wel bij zeggen, is het iedere keer wel wat koeler dan in het binnenland. Ja, zeebries effect die daarop steekt. Maar toch, ja, ook daar hoor, komende dagen 3,24 graden. En dan volgende week... Ja, duikt men daar rond, een keer onder 18 graden woensdag. En daarna zit het dan weer rond 20 graden. En wij hebben dan ook, enfin, binnenland bedoel ik dan, in de loop van de week, maxima die toch nog steeds rond 24, 25 graden schommelen. Zonnig weer nog altijd. Eind van de week, in de loop van volgend weekend of de week daarna, vooral de week daarna, de eerste week van juni, dan krijgen we wel koeler weer met een graad of 20 en vooral dan de kans op een aantal regen- of onweersbuien. Okay. Maar dat zou eigenlijk, ja, voor een week zouden we droog en vaak zonnig en ook best aangename temperaturen, zeker in die tweede helft van de week.
0: Dat is goed, hè? Dat is een week dat we er gewoon keihard van gaan genieten. Belangrijk insmeren, hè, David? Toch?
1: Absoluut, ja. Ik zeg dat er niet meer bij, omdat dat is zo evident. Ja. Bij zonnig weer eind mei is, ja, is de zon natuurlijk al krachtig. Dus ja, we doen dat, maar we willen ook niet de pret bederven door te veel waarschuwingen te geven.
0: Nee, maar het is belangrijk.
1: Dat moet je doen. Maar dat moet je doen. Dat
0: en klopt. Vooral, sorry, ik wil de zaag niet zijn, maar een half uur voor je in de zon gaat. Hè. Want dat werkt niet instant. Hè. Zo'n zonnecrème, dus het heeft even tijd nodig. Een half uurtje voor je in de zon gaat insmeren. Weet je wat? In een wereld waarin er zoveel kanker is en er zoveel mensen sterven aan kanker, dat is zo'n gemakkelijke manier om jezelf tegen dit soort kanker te beschermen. Doe dat gewoon. Zoveel vraagt dat niet, hè. Laat ons eerlijk zijn. David, fijne dag vandaag.

0: Miles Smith en Nice to Meet You. Het komende half uur krijg je van mij nog een tip om iets leuks te gaan doen bij jou in de buurt dit Pinksterweekend. En ik ben nog op zoek naar een fietsmaatje. Ja, daar hoor je straks alles over.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Eerst het nieuws nu.
3: Het is 7:30, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dooft. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Dat is een teken van veel maatschappelijk engagement, zegt de examencommissie. Vorig jaar was er nog veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier begin juli. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in Congo. Het virus verspreidt zich snel en in Congo is het risico besmetting nu heel hoog, zegt de WHO. De kans dat het virus zich in de rest van de wereld verspreidt blijft wel klein. Tijdens de nieuwe ebola-uitbraak in Congo zijn er vermoedelijk al 177 mensen aan gestorven. Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn al meer dan 82 doden geteld. Er waren op het moment van de ontploffing 250 mijnwerkers ondergronds. Er is nog een reddingsoperatie aan de gang. Het weer vanochtend, kans op wat wolken, daarna een erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft al zeker zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: klassieker deze, hè. Doe maar en pa. Robert de Rijt, die heeft plannen. Laat die weten in de Radio 2-app. Hij gaat dit weekend naar Mariekerke voor de palingfeesten daar. Ja, oké, leuk. Moet je zeker eens meegemaakt hebben. Als jij nog een beetje inspiratie kan gebruiken om dit verlengde weekend iets te doen, dan ben ik er zo meteen weer met een tip.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Horta, horta.
10: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
11: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
14: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
15: Mannekes,
16: Bompie,
15: ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
16: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
16: En morgen en maandag?
15: 20% korting op alles.
16: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
15: Bompie, we hebben nu drukken door.
16: Oei, gaan we niet dan?
17: Jawel!
18: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Radio 2.

0: posters op mijn kamer. Ja, ik had zelfs schoenen van deze meiden, echt waar. Heel grote fan van Posh Spice, Baby Spice, Ginger Spice, of ga ze maar door. Gewoon van de Spice Girls in het algemeen, dus dit is voor mij pure nostalgie. Terug naar die goede jaren 90, de Spice Girls en Who Do You Think You Are? Ik zal eens kijken naar wat dat weekend dan brengt, hè? Radio 2. Als je vandaag en de komende dagen naar buiten gaat, ja, vergeet dan de zonnecrème niet. Hè. Insmeren zal nodig zijn, want de zon, ze heeft er zin in. Vandaag tot 31 graden. En ik heb eens gekeken, er zijn ook heel wat leuke dingen te doen dit Pinksterweekend. Als je last hebt van wat keuzestress, dat is niet erg, dan help ik je wel even.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Wat dacht je van een potje schaak vandaag? Niet binnen, voor alle duidelijkheid, maar buiten in open lucht. Op Chess in the City, onder de Stadshal in Gent. De Koninklijke Gentse Schaakring, die bestaat namelijk 125 jaar en viert dat vandaag met een groot toernooi tegen 8 andere clubs uit Oost-Vlaanderen. Maar ze verwachten niet alleen competitiespelers. Al die clubs die brengen hun borden en stukken mee en iedereen mag daar gewoon lekker komen meespelen. Tof, hè? Vanmiddag tussen 1 en 5.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Luc Aerts die vraagt zich af. Kan de muziek nu nog zonniger? Ik weet het niet. Maar ik doe heel erg mijn best, hè. Je hoort het, hè. Deze fantastische Sara Perquet, Ti Amo. Zeg, in mijn agenda staat de BXL Tour fietsen. Zeer binnenkort, binnen een drietal weken. Dat is heel leuk om te doen. Fietsen in het hartje van Brussel zonder verkeer. Het is heel bijzonder om dat eens mee te maken. En ik zoek nog iemand die met mij mee wil gaan. Wat je daarvoor moet doen, wel, dat ga ik je zo meteen uitleggen.

The Kid LAROI en Justin Bieber. Zometeen ontbijt je samen met de Radio 2 Weekwatchers. Ja, die een beetje anders klinken dan anders. Want Anja presenteert Ruben, die heeft een weekje vakantie. Maar ik denk nu eerlijk gezegd niet dat Anja dat zo erg vindt, want ze zit in een kasteel vandaag. Jawel, het kasteel van Leut. Met Chris van Tongelen als hofnar. Enfin, sorry, eigenlijk als weekwatcher. Maar goed, dat hoor je allemaal vanaf 8 uur. En zie je ook vanaf 8 uur met beeld erbij op VRT Canvas. Radio 2. Hey, zondag 14 juni, dan is het tijd voor de 10e editie van de BXL Tour. Dat is een heel leuk fietsevenement.

0: In het hartje van Brussel. En ik fiets dit jaar ook weer mee. Fabienne van Koningsloo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor mensen die misschien de BXL-tour nog niet kennen, vertel eens, waaraan kunnen ze zich verwachten?
1: De BXL Tour is een koers door Brussel op een afgesloten parcours. Dat is een koers van zo'n 40 kilometer. Eigenlijk is er ook een verkort parcours. En dat is eigenlijk waarvoor we meer promotie ook willen maken via jullie. Ja. En dat is een verkort parcours van 32 kilometer. En dat is eigenlijk een beetje minder een koers. Daar kunnen ook mensen met een elektrische fiets bijvoorbeeld aan meedoen.
0: Ja, daar kan je inderdaad ook dat slagdrempel. Eigenlijk, hè? Dat mogen we wel zeggen.
1: Voilà.
0: Hè?
1: Ja. Dus daarom, we willen het zo wat opentrekken, zodanig dat er zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.
0: Dat snap ik. Ja, het is een hele bijzondere manier om Brussel eens te verkennen. Ik heb vorig jaar, herinner ik mij, ik denk dat de Reijerstunnel was, waar ik toen door gefietst heb, bijvoorbeeld.
1: Absoluut. Ja,
0: dat is waanzinnig om eens mee te maken. Langs waar fiets je zo nog allemaal?
1: Je komt langs de tunnels van het Jubelpark. Dat is toch wel redelijk indrukwekkend, want daar kom je normaal gezien nooit. Je komt door het Terkamerbos, is er een stukje. Er is de Reijers, dus heel de VRT enzovoort. Ja. Maar je komt ook in groenere stukken van Brussel. Het is echt wel een heel parcours, zelfs een stukje Vilvoorde voor degenen die het parcours van 40 kilometer doen. Het is echt wel Brussel op zijn grootst, zeg maar. Ja. En inderdaad op een manier die je anders niet kan meemaken.
0: Ja, vooral allemaal zonder verkeer. Het parcours is helemaal afgesloten. Dat maakt het eigenlijk extra bijzonder. Mensen die nu denken, ah, tof. Ja, je zei het daarnet al een beetje. Je kan in verschillende categorieën meedoen, hè?
1: Ja, dus er zijn drie categorieën. Er zijn de masters. Dat zijn zo'n beetje de semi-professionelen die ingeschreven zijn bij een of andere verenigingen die een licentie hebben. Dan zijn er de cyclo's. Dat zijn de mensen die het parcours kunnen afleggen. Want het gaat dus elke keer met gemiddelde minimumsnelheden.
0: Ja.
1: Dus de masters, dat is met die licentie. En dan de cyclo's, die zijn onderverdeeld in verschillende onderverdelingen. En dat gaat van 17 kilometer per uur gemiddeld gedurende het hele parcours tot 40 kilometer per uur gemiddeld. En het parcours is dus 40 kilometer voor hen. Daarnaast hebben we ook de paracycling, dus dat zijn mensen met een handicap, kunnen ook meedoen. En dan zijn er de rides, en dat zijn de mensen die ook wel gemiddeld 16 kilometer per uur moeten kunnen rijden. Heel de koers lang, maar dat is dus een verkort parcours van 32 kilometer. En elektrische fietsen zijn toegestaan, wat dat toch wel een redelijke plus is in dit geval, lijkt mij.
0: Het is echt uniek om eens mee te maken. Je moet dat echt eens gedaan hebben, die BXL-tour. Ik heb vorig jaar meegedaan in de ride-categorie, met een elektrische fiets inderdaad dus. Maar nu dacht ik, Fabienne, goh, het mag een beetje, ik ga mij een beetje uitdagen, mezelf een beetje uitdagen. Het mag iets sportiever. En nu ga ik meedoen in de cyclo. De 20 tot 25 kilometer, geloof ik dat zoiets is ongeveer.
1: Ja.
0: Maar nu dacht ik, alleen is ook maar alleen, hè. Het is toch veel plezanter om dat met twee te doen. Dus,
1: absoluut.
0: Ik ben eigenlijk nog op zoek naar een fietsbestie. Dus vraag ik mij af, wie wil er met mij mee fietsen die dag, die zondag 14 juni, in die cyclo-categorie 20 tot 25 kilometer. Ik ga echt ook niet te hard trappen, hoor. Wees gerust, dat gaat allemaal, want het is plezant om mee te maken. Je moet wel een koersfiets hebben, dat is belangrijk om te vertellen. En als je graag met mij mee fietst, ga dan even naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Klik daar op Doe mee en daar zie je een foto van mezelf op de fiets. Mag je laten weten waarom jij graag wil meedoen met die BX. Tour. En dan ben ik heel benieuwd wie mijn fietsbestie wordt. Ga je zelf ook meedoen, Fabienne? Of,
1: Jammer genoeg niet. Ik zit bij de organisatie, dus ik moet de prijsuitreikingen regelen daarna.
0: Oh.
1: Dus misschien zie ik u daar dan.
0: Ja, of ik echt prijzen ga winnen, dat weet ik nu niet. Maar we kunnen er achteraf een gaan drinken, dat vind ik zeker goed.
1: Ja, heel goed. Dat
0: helemaal prima. Hey, Fabienne, merci om ons warm te maken voor de BXL-tour. En maak er nog een mooie, warme dag ook van vandaag.
1: Dat ga ik zeker doen. Dank je wel.

0: Level 42 en Lessons in Love. Dat verlengde weekend is alvast goed gestart en het gaat alleen maar beter verder op dat niveau. Zometeen met de Radio 2 Weekwatchers.
1: Vanavond op VRT1.
2: We vragen u te gast in een programma, omdat wij denken dat jij een supergoeie gast bent om zo het beste stukje tv terug te brengen, om daar wat inspiratie op uit te doen.
3: Ik voel je een beetje bekocht nu, ik snap het.
2: En nu kom jij met dit af?
1: Op VRT1 maakt Thomas de Soete nogal aparte keuzes in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas begint het nieuwste seizoen van de IJslandse serie Black Sands. En op VRT Max kan je uitgebreid genieten van nog meer detectieve werk in Shetland. Tot vanavond.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
10: Ik geef toch maar een XL.
11: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
1: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donk. Een record aantal jongeren is ingeschreven voor een toelatingsexamen voor arts. En het risico op een ebola-besmetting in Congo wordt nu heel hoog ingeschat. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Dat is zeker een goed signaal, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
1: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen. Maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines. En het is belangrijk dat de instroom op een niveau blijft dat die opleidingen kan vullen.
0: Het maximum aantal studenten voor de artsenopleidingen is wat verhoogd. Toch zullen er van de 7000 kandidaten voor geneeskunde minder dan 2000 mogen starten. Minder dan 1 op de 3 dus. Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier begin juli. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard wil zelf ondervraagd worden in het Brussels parlement. Dat laat hij weten in een mededeling. De man en schepen van de PS kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven op een sociale woning. Het parket startte al met een onderzoek en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. Ze is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs, zegt Werner de Dobbeleer.
2: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
0: Donderdagnacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige bestuurder die reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. De NMBS legt dit weekend extra treinen in naar de kust. Vandaag, morgen en maandag rijden er telkens 24 treinen meer van en naar Oostende en Blankenbergen. Wie naar de kust wil, checkt het best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn al zeker 82 doden geteld. 9 mensen zijn nog vermist. Er waren op het moment van de ontploffing 250 mijnwerkers ondergronds. Op dit moment is de reddingsoperatie nog aan de gang. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in het oosten van Congo. Er worden ook meer en meer maatregelen genomen om de ziekte in te dijken. Katrien van der Schoot, is dit een nieuwe fase?
3: Zo lijkt het wel. Het gevaarlijke virus is pas enkele weken vastgesteld. Na enkele weken beter in het noordoosten van Congo. En het verspreidt zich snel. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het risico verhoogd. Van hoog naar zeer hoog in Congo zelf. En naar hoog in de regio. Dus Oeganda en Rwanda bijvoorbeeld. Op wereldvlak blijft het risico laag, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
4: We are now revising our risk assessment to very high at the national level. High at the regional level and low at global level.
3: Er zijn nu bijna 180 doden en 750 verdachte gevallen, maar dat kunnen er veel meer zijn, denkt de WHO.
0: Wat proberen ze eraan te doen?
3: Ja, maatregelen nemen is niet eenvoudig, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied aan de grens tussen Congo, Oeganda en Rwanda. Het is er dus gevaarlijk en ziekenhuizen hebben haast geen personeel of medicijnen. Voorlopig is er plaatselijk een verbod op dodenwakens, massabijeenkomsten en er zijn ook een aantal transportbeperkingen, maar er komen stilaan meer geld en middelen vanuit het buitenland, onder meer van de EU. Begin volgende week vertrekt een eerste hulpvlucht vanuit Luik.
0: Dankjewel, Katrien. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem en ook nu verliep het niet allemaal vlekkeloos. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket slaagde er wel in om zoals gepland neer te komen in de Stille Oceaan. Ze is ook ontworpen om alle onderdelen te kunnen hergebruiken. De nieuwe film van de regisseur Lucas Dont, Coward, heeft een eerste prijs gewonnen op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif voor hoopgevende films die een positieve verandering aanmoedigen. De film speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een beginnende liefde tussen twee militairen. Coward maakt ook nog kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, die vanavond uitgereikt wordt. Voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. Het speelde dit jaar in tweede klasse, maar door financiële problemen kreeg het ook in beroep geen toestemming meer om daar te blijven. Dat betekent dat Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, toch niet degradeert en in de plaats van RWDM in tweede klasse blijft. RWDM zakt naar de eerste amateurafdeling. Eerst nog kans op wat wolken, daarna zon en een erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Vooraan zat het recordaantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens in de artsenopleidingen. Er willen bijna 7000 studenten meedoen aan het examen geneeskunde. 12% meer dan vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2 Weekwatchers.

zeer goedemorgen. Ja, Ruben van Gucht die zou al meteen van een primeur spreken deze week. Want hij is met vakantie. Vraag me niet waar naartoe en vraag me vooral niet met wie. Maar in elk geval, ik neem met heel veel plezier de fakkel over vanochtend. We zijn te gast op een prachtige locatie. Dat kan je zien op VRT Canvas, maar ook in de app van Radio 2. We zitten namelijk in Bar Viertier aan het kasteel van Leut in Maasmechelen. En ik moet het eerlijk zeggen, een leutige en boeiende bende meegebracht. Vanmorgen ontbijten we met acteur, regisseur, musicalman, zanger, muziekproducer, een derde van de Romeo. Maar vanochtend vooral mijn kasteelheer slash weekwatcher. Zeer goedemorgen, Chris van Tongelen. En uiteraard is er ook muziek vanuit het kasteel. Hij is vanochtend onze hofzanger, ministreel en ook troubadour. Een groot applaus voor Berre. Ja, en het is niet omdat Ruben er niet is dat er niet mag gelachen worden. Deze man die zorgt ervoor dat het vanochtend heel plezant blijft. Onze nar, ofwel watcher van de week, watcher Rob van Oudenhoven. En dan onze muzikale kroonjuwelen, stuk voor stuk pareltjes natuurlijk. Samen vormen ze de Week Watchers Band. David Pieffort, Jan-Chris Vinken.

0: Zeer goedemorgen. En zeer goedemorgen, Chris van Tongelen.
1: Goedemorgen.
0: Zo onwaarschijnlijk blij dat jij er bent. En dat is een understatement.
1: Oh, dank je wel.
0: Ja, we hebben jou last minute gebeld, hè.
1: Dat klopt.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Eigenlijk ging Victor Verhulst
1: is niet waar.
0: Hier zijn. Ja, had een agendaprobleem.
1: Oeh, die heeft nogthans zijn levensstijl veranderd, heb ik gelezen. Dus die is om 6 uur altijd wakker. Die had hier perfect
0: kunnen zijn. Och,
1: ja, ja.
0: En waar heb je dat gelezen?
1: Ah, in de Gazet.
0: Ah, ja, ja, ja. Hij had een agendaprobleem. En wij dus een crisis. Dus wij zijn super, super blij dat jij er bent. Jij bent mijn prins op het witte paard, zal ik maar zeggen.
1: Amai.
0: En aan dit prachtig kasteel. Het is toch mooi, hè? Die locatie.
1: Prachtig, absoluut. Ja.
0: Ik heb zo de indruk dat we een beetje in de Provence zitten hier vanochtend.
1: Ja, dat had beter geweest. Alhoewel, de temperaturen zijn ideaal hier.
0: Ik vind het ook wel. Ik heb een paar opdrachten gekregen van Ruben, voor hij met vakantie vertrok. En het zijn zware opdrachten.
1: Ai, ja, ja. Ai. Trouwens, ik weet waar hem zit, hè.
0: Ah, waar zit hem?
1: In Ibiza.
0: En met wie?
1: In het hotel van de Mark Koeken.
0: Okay.
1: Maar ik weet niet dat Mark erbij is, dat weet ik niet.
0: En met wie van de drie?
1: Dat weet ik niet.
0: Ah.
1: Dat heb ik echt niet. Dat weet ik.
0: Allee, Chris.
1: Echt niet.
0: Dat had je natuurlijk moeten weten, hè?
1: Ah ja.
0: Maar,
1: ja.
0: Maar goed, ik heb een aantal opdrachten gekregen. De eerste opdracht is vanochtend de krant halen. Dat moeten we doen. Een aantal primeurs in de wacht slepen.
1: Dat is hetzelfde.
0: Is ook traditie hier bij de Radio 2 Weekwatchers. En jou beter leren kennen.
1: Oh, amai.
0: En met dat laatste zou ik meteen heel graag willen beginnen. Ik heb een aantal snelle vragen voor jou. Ik start een wekker van 1 minuut. En jij moet zoveel mogelijk vragen beantwoorden binnen de minuut.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Daar gaan we dan. Ik hoop dat de wekker start hier. Voilà, daar gaat hij. Wat is het eerste wat je doet als je 's ochtends opstaat?
1: Een koffie drinken.
0: Dat is zeer goed. Koffie drinken?
1: Ja.
0: En niet eerst naar het toilet gaan?
1: Ja, ja. Of dat heb ik soms al een beetje vroeger gedaan.
0: Ah ja, dat is met de leeftijd.
1: De leeftijd, hè.
0: Voilà, oké. Okay. Gunther en Davy, die hangen aan een berg. Wie red je als eerste?
1: Ik laat die gewoon alle twee van een berg skiën.
0: Ah, oké. Okay. Wat is het grootste compliment dat je ooit hebt gekregen?
1: Oh, amai, het was goed van mijn ouders. Ja.
0: Wat mocht je doen, mocht je voor 1 dag een vrouw zijn?
1: Oh, amai, oh, je wil het niet weten. Ruben van Gucht zijn.
0: Wat is de grootste roddel die je ooit over jou gehoord hebt?
1: Och, zo zijn er wel meer. Ik heb relaties gehad met mensen waar ik het zelf niet van geweten heb. Jammer.
0: Ja, oké. Okay. Wat is het liedje van de Romeo dat je stiekem toch wel beu gezongen bent?
1: Niet Viva de Romeo's, maar de mensen denken dat.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Voilà, de tijd zit erop. Ik vond het heel interessant.
1: Ik ook.
0: Ik ben blij dat ik jou een beetje beter heb leren kennen. Ik heb nog een opdracht gekregen.
1: Amai,
0: en dat is deze rode knop.
1: Ja.
0: Je mag er al eens op duwen, als je wil.
2: Je mag me alles vragen.
0: Voilà, de mooie stem van Philippe Robrecht. Deze knop die mag jij 1 keer gebruiken de volgende 2 uur. Als je daarop duwt, dan mag je mij een vraag stellen.
1: Ah.
0: Nu, ik heb een veel saaier leven dan Ruben van Gucht. Die heeft altijd wel een primeur. Of
1: die
0: een
1: kan ons wel horen, hè? Die kan ons wel horen, hè?
0: Dus. Die zit bij Mark Koeken op Ibiza. Die is ons niet aan het horen. Dus je mag mij een vraag stellen. Weet wel, als je een vraag stelt aan mij, dan komt er een vraag terug van de luisteraar.
1: Oké. Okay.
0: En bij deze thuis, als je een vraag hebt voor Chris van Tongelen vanochtend, laat ze weten in de app van Radio 2. Als er geen vraag komt, dan moet je iets doen op het einde van het programma. Oké?
1: Okay? Okay.
0: Ja. Ik zou de knop liefst niet gebruiken de volgende 4 minuten, want we gaan luisteren naar live muziek. Say My Name zingt hij en dat doe ik met heel veel plezier. Hier is Berre!

0: Vier jaar geleden de doorbraakhit van Berenice, In My Name. Dankjewel, Berre. En tot straks, hè, voor jouw nieuwe single natuurlijk, komt hij ook nog live hier zingen bij de Radio 2 Weekwatchers. Chris van Tongelen, hoe is dat zo om zonder de twee anderen op stap te gaan? Zo solo.
1: Ja, eigenlijk is dat heel gemakkelijk, hè. Je moet niet wachten op iemand, je moet niet bellen, waar blijf je? Je doet gewoon je ding en als je te laat komt, kom je te laat.
0: Dat is waar, dat is waar. Op wie moet je meestal bellen van waar blijf je?
1: Ja, dat hangt er vanaf. Vroeger was dat stevast de Gunter.
0: Ja?
1: Sowieso, maar tegenwoordig is dat eigenlijk meer de Davy.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is raar, hè?
0: Ja,
1: dat is
0: raar. Het kan veranderen natuurlijk.
1: En soms moeten ze eens op mij wachten ook.
0: Oh ja, voilà, ja, voilà. Op wie tuurlijk we niet moeten wachten vanochtend, dat is op iemand die jou met Arends ogen in het oog gaat houden vanochtend. De watcher van de week, watcher Rob van Oudenhoven. Goedemorgen.
2: Sorry, maar ik word bijna een beetje emotioneel.
0: Is het waar?
2: Wij maken geschiedenis mee hier in Limburg, dames en heren. Echt waar, sta recht alsjeblieft. Maar ik vraag aan iedereen om recht te staan, want het is zover. We hebben daar jaren moeten op wachten. Het is echt een geschiedenis. We hebben eigenlijk een Romeo. En een Julia, Anja of Julia. Dus daar is jaren op gewacht, dames en heren. Een kasteel. We hebben hier ook een muziekkapel. Het moest gebeuren op een dag. We hebben hier ook lamsbout, zie ik, en heel veel eten. Dus het is zover. Er gaat gekust worden op het einde van deze uitzending door Romeo en
0: Janja.
2: Het is zover. En je gaat mogen echt kussen. En je hebt een Romeo met een frikandel van 35 centimeter. Dus, allee, bedoel, het is zover, Janja. Dus, echt waar, ik ben ongelooflijk. En hij is ook nog met zijn paard
0: gebleven. Kunnen we al 2 uur vooruit spoelen?
2: Ja, ja, ja. Maar wij zijn getuigen. Wij zijn getuigen straks van de innige kus tussen Romeo en Janja. Ik kan niet wachten.
0: Ah wel, ik ook niet. Ik ook niet. Maar dat is pas voor tegen 10 uur,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, ja,
0: ja. Ondertussen, lieve Rob, mag jij je pen en papier pakken. Mag jij je in het publiek gaan zetten. En onze Romeo heel goed in het oog houden. Want straks om 10 uur krijgt hij een rapport van jou. Is het goed?
2: Inderdaad, het is goed.
3: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
4: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
3: Amai. Dat is precies een serieuze win-win.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Radio 2.

0: Ik zag jou maar even. Ik vind het fantastisch. Echt waar, Chris van Tongelen. De nieuwe single van de Romeo's.
1: Dank
0: de Radio's, wou ik niet te zeggen. Maar het is de Romeo's natuurlijk. Want inderdaad, een derde Romeo die staat hier vandaag bij mij. Chris van Tongelen, mijn weekwatcher. Acteur, zanger, regisseur, musicalman. Ondernemer en ook een heel klein beetje... Binnenkort mijn Radio 2-collega. Zo voelt het toch een beetje?
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, ik vind het fantastisch eigenlijk.
0: Ja, want jij gaat afwisselend met Peter van de Veire de hoofdrol spelen in de musical Hallo Radio 2. Feel Good musical met vooral muziek uit de jaren 70. Waarover zal het gaan?
2: Ja, dat klopt. Ja, waarover zal het gaan? Het is natuurlijk een lach en een traan en een liefdesverhaal. En een onmogelijk verhaal van... kan een perenboer vanuit Limburg... kan die op Radio 2 in het Flaget, op het Flagetplein, nog in de oude Flaget... kan die daar het brengen tot radiopresentator? Dat is eigenlijk zo kortweg met natuurlijk de nodige intriges en liefdesverhalen. En ik mag daar afwisselend met Peter van de Veire de radioproducer spelen... die alles wil regelen, maar alles loopt waarschijnlijk ook een beetje in het hoofd. Allee, het wordt... ontzettend leuk, ja.
0: Ja, ik denk... Wie heeft jou gebeld, trouwens?
2: De casting director van Studio 100 heeft mij gebeld.
0: Ja.
2: Want het gaat zich afspelen in Hofstade Zemst, in het nieuwe Studio 100 theater. Met de vraag of ik dat zag zitten om dat te doen... en of het zou passen in de agenda.
0: Want je had recent nog een musical gespeeld, geloof ik.
2: Ja, ik heb net Mamma Mia gespeeld. De Pierce Brosnan, van de mensen die de film kennen. Sam in een fantastische musical, ook Mamma Mia. Echt
0: veel
2: goed.
0: Ik heb hem gezien, het was fantastisch.
2: Ah, kijk, van. Het is super, super leuk om te doen. Het was bij mij van 2008 geleden dat ik nog een musical gedaan had. En met dat te doen hebben ze waarschijnlijk ook bij Studio 100 dan gedacht van... Ah ja, dat is juist. Die doet dat ook nog. Of die wil dat nog doen. Of hij kan het nog. Of whatever.
0: Ja.
2: In ieder geval, ik was ontzettend vereerd. Allee, ik ben ontzettend vereerd om met Peter die rol te mogen afvallen.
0: Maar inderdaad, je was opgevallen tijdens de musical Mamma Mia. Zowel voor de schermen, maar ook achter de schermen.
3: De koffie in de theaters waar we langs gingen, die was meestal niet echt te zuipen. Dus Chris had niks beters gevonden dan zijn eigen Nespresso-apparaat mee te nemen naar zijn kleedkamer. Dus op den duur begon iedereen zijn eigen koffiecapsules mee te nemen. En begon de kleedkamer van Chris er een beetje uit te zien als een barista-bar. Barista Chris. En wat nog grappiger was, is dat Chris iedereen een koffietas cadeau gedaan met hun eigen gezicht op. Eigenlijk op den duur stond zijn kleedkamer vol met mensen die zijn koffie aan het drinken waren uit een koffietas met zijn eigen gezicht op.
0: Is het waar?
2: Ja, Dorian, dankjewel.
0: Dorian Levijns natuurlijk, hè, die inderdaad... Zeg, omdat jij jouw koffietas meeneemt met jouw gezicht op, dacht ik vanochtend...
2: Oh.
0: We gaan het eens anders doen en jij mag vanochtend koffie drinken uit een tas met mijn gezicht
2: maar
0: op.
2: Kijk eens aan.
0: Na koffie kan je alles aan.
2: Oh,
0: alsjeblieft.
2: Amai, geweldig.
0: Voor jou.
2: Dank u. Heerlijk.
0: Terug naar de musical. Inderdaad, jij wisselt af met Peter van de Veire. Peter van de Veire, een echte radioman.
2: Ja.
0: Hoeveel radioman schuilt er in jou?
2: Weet je, ik ben altijd wel een beetje zot van radio geweest. Ik heb een tijdje in een Vlaamse top 10 gepresenteerd bij een radio. Die was rapper weg dan dat hem gekomen was. Ik weet niet of dat aan mij lag. Maar het heeft me altijd wel iets gedaan, maar ik heb het nooit echt gedaan.
0: Nee, oké. Okay. Want Peter, die wil jou ook nog iets zeggen.
4: Gezien jij mij een soort van uit de nood helpt, stel dat jij ooit eens als Romeo zuur aan het zoetje krijgt, of u een teen breekt, of wat dan ook, of uw stem kwijtgeraakt. Wie weet kan ik u van dienst zijn. En kan ik u het telefoonnummer van Niels de Stadsbader geven. Bijvoorbeeld. Allee, veel succes. Groeten daar. Daar.
0: Volgens mij is hij toch een beetje aan het solliciteren.
2: Klein beetje aan het solliciteren. Hè?
0: Ja.
2: Hij zou dat goed doen.
0: Ja, ik denk hij heeft ooit eens een single opgenomen. Hè?
2: Ja, een dikke hit. Hè. Het zal wel zijn. Alle DJ's gaan naar links.
0: Dat is waar.
2: Ja,
0: dat is waar. En hij heeft ook eens meegespeeld in een Catnet musical.
2: Klopt.
0: Maar toch, hè, zou je hem nog tips kunnen geven als zanger?
2: Peter, ga op dansles. Nee, hij heeft dat zelf gezegd. Dat hij ongelooflijk veel last heeft met dansjes. Maar ik ook, Peter. Dus het valt wel mee.
0: Dezelfde producers. Wanneer beginnen jullie te repeteren?
2: Dat zal februari zijn, want de première is 21 maart.
0: Ja.
2: En geen paniek, want het is dan ook Slagerfestival in Hasselt. Daar zal ik zijn, want Peter gaat die dag uiteraard gaat spelen.
0: Ja. Gaan jullie voorzichtig zijn deze keer tijdens de repetities?
2: Oh. Oei, amai, jij gaat ver terug, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, want ik heb mij laten vertellen dat er tijdens musicalrepetities het er hevig aan toe kan gaan.
1: Ik heb me ooit heel schuldig gevoeld tegenover Chris. En dat was tijdens de voorstellingen van Romeo en Julia. Ik mocht Romeo spelen, Chris speelde mijn rivaal, Tybalt, en in het verhaal moet ik hem vermoorden. En bij een van de voorstellingen ben ik zo hard op hem gevlogen, omdat ik me zo inleefde in mijn rol, dat ik hem een gebroken rib heb bezorgd. En ik wil me daar vandaag voor excuseren, Chris. Dus nogmaals sorry daarvoor. Hè.
2: Eindelijk, eindelijk. Ja, het is echt gebeurd. Hè.
0: Is dat waar?
2: Tijdens een repetitie, ja. Ik, achter mij stond iemand om mij op te vangen, sowieso. Davy kwam van de overkant van het podium eigenlijk naar mij gestormd. Maar hij had zichzelf niet onder controle. Dus hij komt met zijn dolk naar mij. En hij squeezed mij zo hard met degene die mij moet opvangen, dat ik 2 gebroken ribben had.
0: Mannetjes.
2: Maar 2, ja.
0: Maar ondertussen 23 jaar verder.
2: Ja, we zijn nog altijd beste vrienden.
0: En
2: dus,
0: zoveel zijn er nog brokken gemaakt tijdens jullie. Denk aan mijn primeur, hè.
2: Ah ja, maar ja. Primeur. Ah ja.
0: Zijn er geen brokken meer gemaakt?
2: Nee, ik weet het niet. Tenzij je nog een audiofragment hebt.
0: Nee, er komt geen audiofragment.
2: Denk dat het voor de rest wel meevalt. Ja.
0: In elk geval, 21 maart, zoals je net al zei, 2027, de première van Radio 2 en Studio 100 musical Hallo Radio 2. In het nieuwe Studio 100 theater in Hofstade. Wil je erbij zijn, lieve mensen? Je kan nu al tickets bestellen via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Of via halloradio2.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Earth, Wind and Fire. Ja, met september misschien nog zo'n 70s plaat die wel in de musical zou kunnen komen. Hè? Hallo Radio 2.
1: Het zou kunnen, maar het zijn alleen Nederlandstalige liedjes. Hè?
0: Ah, natuurlijk, maar ze kunnen vertaald worden
1: eventueel.
0: Daar zijn het Vlaams. Ja. Hey Berre, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt ook musical ervaring.
2: Ervaring is veel gezegd. Hè. Ik heb ooit wel eens meegedaan met een musical, maar dat is in een ver verleden.
0: En welke musical was dat dan?
2: Domino, de musical.
0: De Domino, met muziek van
2: Clouseau.
0: En jij speelde dan Koen Wouters of zo?
2: Stiekem. Oei, heftig.
0: Ah, hier is er een foto van. Waar sta je? Och, daar.
2: Ik zat niet weten waar ik sta.
0: Daar, zijn. Je bent aangeduid. Maar geweldig.
2: Dat is een pruik, hè? Voor alle duidelijkheid.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ja, met rood haar. Ja. En heeft Koen Wouters dat ooit geweten?
2: Ik heb die daar denk ik ooit wel over aangesproken, maar ik weet niet in hoeverre. Ik was ook maar een figurantenrolletje, hè, dus superveel dingen moest ik niet doen.
0: Ja, maar figurantenrollen, ze zijn belangrijk om het geheel mooi te maken. Ja, jij hebt nu geen tijd om auditie te doen voor de Radio 2 musical, want het gaat hard voor jou. Hè. Gisteren jouw nieuwe EP uitgebracht, How Beautiful This Life Is. En, lieve mensen van de band, ik voel een primeurke aankomen en blijkbaar is daar een jingeltje bij. Want, lieve Berre, jij vertrekt binnenkort naar het buitenland.
2: Klopt.
0: Vertel.
2: Ik ga op Europese tour. Dat is nog maar net aangekondigd.
0: Is dat geen applaus waard?
2: Dank u wel.
0: En wat betekent Europese tour?
2: We hebben een paar shows in Nederland, Duitsland, Polen.
0: Amai.
2: Londen.
0: In Londen, geweldig.
2: En nog een plek.
0: De tourmanager brengt je wel naartoe. Ja, jouw EP is opgenomen inderdaad in het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, klopt.
0: Kan jij daar nu nog zo over straat lopen?
2: Ja, dat valt nog heel goed mee.
0: Ja, okay.
2: Ik denk dat er een pak bekendere mensen zijn die daar rondlopen dan ik. Dus dat valt goed mee.
0: Ja, waarom opgenomen in Groot-Brittannië?
2: Ik ga sowieso heel veel schrijven in Londen. En we hadden een van de nummers die op de EP staat al geschreven met Joseph Wonder. En dat is een producer. En hoe dat wij samenwerkten, de manier waarop. En dat voelde gewoon heel fijn. En toen heb ik met hem besproken om al de andere nummers ook samen op te nemen. En het was een gezellige tijd in Londen.
0: Ik kan het mij inbeelden. Trouwens, Chris, over optreden in het buitenland kunnen jullie ook meespreken. Jullie hebben zelfs met de Romeo's in Egypte opgetreden.
3: Ah ja, dat is pas. Inderdaad, we hebben pas twee optredens in Egypte gedaan. Ook wel voor een internationaal publiek. Maar die moest ons erbij pakken. Naar u komen ze bewust kijken. Bij ons moesten ze er gewoon bij pakken, ja.
0: Zeg Berre, gaan we jou dan dit jaar nog veel zien op de festivals in Vlaanderen hier? Of gaan we jou moeten missen?
2: Het zal een beetje rustiger zijn deze zomer. We hebben veel leuke zomers gehad al in België. En nu is het een momentje om om iets rustiger aan te doen in de zomer. Misschien eens vakantie te pakken.
0: Ah ja, en de zomer in het buitenland te gaan beleven.
2: We komen ook naar België natuurlijk op de Europese Tour. Daar staan we niet over. Het zijn wel heel intieme shows. Dus we doen heel kleine zaaltjes in België.
0: Zoals vanochtend eigenlijk een beetje dan.
2: Voilà, gaat het dit zijn, ja.
0: Ik moet heel veel primeurs hebben vanochtend. Ik voel nog een primeurke aankomen. Want over festivals gesproken, Chris, je hebt ook een primeurke.
3: Ah, het is aan mij, ja.
0: Het is aan jou.
3: Toch wel een primeurke. En ik heb het gisteren nog gezegd, het mag verteld worden. We hebben het alles gedaan. We hebben ook deze winter iets gedaan. Maar in ieder geval, wij staan dit jaar terug op Tomorrowland. Ja, we gaan daar weer op 25 juli de Moesbar onveilig maken. En daar kijken we altijd ontzettend naar uit.
0: Ach, amai, keigoed. Nu ik jullie hier zo met twee samen zie, ga ik een klein primeurke forceren. Want de Romeo's op Tomorrowland, Berre misschien op Tomorrowland, wat zouden jullie ervan vinden om samen op te treden? Om zo eens een single samen uit te brengen. De Romeo's featuring Berre of omgekeerd?
4: Ik ben pro.
3: Ik ben voorstander.
0: Is het waar?
3: Ja, ik ben voorstander.
2: We gaan dan wel een goede mix moeten vinden in Nederlands en Engels. En...
3: Ja, maar dat is allemaal geen probleem. Okay. Dat kan. In Perfect. Nederland gebeurt dat veel meer. Hè?
2: Dat is waar. Misschien moeten wij het in gang zetten in België.
3: Ja, voilà, laat ons een voorbeeld geven. En dan gaan wij mee op Europese tour. Voilà.
0: Maar geweldig. Over het financiële moet dan later gesproken worden. Want jij bent met de financiën bezig van
3: de Romeo's? Nee, totaal niet. Ik doe de boekingen. Ja? Maar vanaf dat iets geboekt is, dan geef ik dat allemaal door aan iemand anders, aan derden. Ja? Zodat daar nooit discussie gaat over zijn.
0: Ah, dat is gemakkelijk. Ja. En jij, ben jij met financiële bezig?
2: Ja, redelijk. Ik heb gelukkig een goede boekhouder, want veel snap ik er niet van. Maar ik ben wel veel bezig met wat kost. Dat is belangrijk. Ja,
0: dat is inderdaad. Ja, jullie hebben een boekhouder. De meeste luisteraars van Radio 2 die hebben dat niet. Het is de periode om de belastingaangifte te doen. En dat is een helse periode. Maar gelukkig is er onze win-win-vriend Xavier Taverne. Straks vanaf 9 uur dan kan je met al jouw vragen over je belastingen terecht bij het Belastingscallcenter. Daar gaan we straks live naartoe. Maar eerst gaan we luisteren live naar de nieuwe single van Berre. Die komt eraan over zo'n 2 minuten.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
5: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5, jouw verhaal in stijl.
7: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Mannekes. Bombi. Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En morgen en maandag?
10: 20% korting op alles.
9: Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
10: Bombi, we hebben nu drukke door.
9: Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel.
12: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
14: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
15: Wel, meneer, 5317.
14: Ja, maar mijn naam is...
15: Ja, 5317, ik weet het.
14: Oké. Okay.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: Lotto is op zoek naar een neus.
17: Oh? Een neus begot.
16: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
18: Of thee in India.
16: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
18: U gaat zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
19: Si bon.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Radio 2.
0: Yesterday stond hij nog in zijn garage TikToks te maken. Tomorrow staat hij in het buitenland met zijn Europese tour. Dus moeten wij ervan profiteren om hem today bij ons te hebben. Hier in Bar Viertier in Maasmechelen. Live met zijn nieuwe single Yesterday, Today, Tomorrow. Een groot applaus voor Berre. Ja.

Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.
4: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
5: Amai, amai, amai. Binnenkort te horen in heel Europa. Maar vanochtend nog gezellig bij ons. Berre met zijn nieuwe single Yesterday, Today, Tomorrow. Straks over een uurtje nog die prachtige single van een aantal jaar geleden. How beautiful this life is. Chris van Tongelen, wat zegt jou het getal 1319?
6: Niks.
5: Niks.
6: Nee.
5: Ja, kan ik mij inbeelden. Dat zijn het aantal mensen die afgelopen week geholpen zijn door het Win-Win Belasting Callcenter.
6: Ah, kijk eens aan.
5: Met het invullen van hun belastingbrief. Om 9 uur kunnen mensen die afgelopen week niet geholpen zijn weer terecht in het callcenter. Xavier Taverne, onze Win-Win-man, die is daar al zeer druk in de weer. Goedemorgen, Xavier.
7: Dag Anja, dag Chris en dag iedereen daar in het mooie Maasmechelen.
5: Hallo.
8: Goedemorgen.
5: Is het daar al druk?
7: Het is aardig druk omdat iedereen, en met iedereen bedoel ik eigenlijk de slimme mensen van de FOD Financiën, zich al volop aan het voorbereiden zijn om in te loggen, dat alle systemen werken. Maar je kan nog niet bellen. Over een kwartier kan dat wel. Dan kan je bellen naar 078-353-456. 078-353-456. En het wordt vandaag fantastisch weer. Dus ik denk dan, niet iedereen is met die belastingbrief bezig vandaag. Dus als jij er wel mee bezig bent, dan raak je sowieso binnen in ons callcenter. Je kan er terecht met al je vragen over je personenbelasting. We gaan niet de belastingbrief van je bedrijf invullen. Het tweede deel van je belastingbrief, nee. Het gaat over de personenbelasting. Als je belt, kan ik nu al zeggen, moet je zeker je identiteitskaart bij de hand houden en alle fiscale fiches die je nodig hebt voor je belastingbrief. En al de rest, dan gaan al die knappe koppen hier achter mij doen. Dat zijn mensen van de FOD Financiën die hun zaterdag helemaal hebben opgeofferd om hier te komen zitten. Tot 2 uur vanmiddag gaan ze dat doen. En je kan hier terecht met al je vragen. En als ik zeg al je vragen, dan bedoel ik ook echt al je belastingvragen. Want afgelopen week kregen we onder meer de vraag, moet ik mijn inkomsten via OnlyFans ingeven? Ja, dat moet. Maar je mag wel je beroepskosten aftrekken. Iemand anders
5: vind ik maar een rare uitdrukking, hoor. Je mag je beroepskosten
8: heel
5: aftrekken.
8: Raar.
5: Maar goed.
8: Heel raar.
7: Ja, dat heb ik natuurlijk ook niet zomaar gezegd, hè, Anja. Iemand vroeg zich ook af omdat hij koeien had geërfd of die moest aangeven in de belastingaangifte. Ja, dat moet om fiscale redenen, maar ook om gezondheidsredenen. En een ouder had zich ook afgevraagd of het zakgeld van het kind mocht afgetrokken worden van de belastingsom, omdat hij dat een investering op de toekomst vond. Nee, dat mag niet. Maar dus al die vragen zijn dus welkom op 078-353-456. Breng mij bij de vraag, Anja Daams, Chris van Tongelen en al de rest daar. Hebben jullie aangifte al ingevuld of laat je dat doen?
5: Boekhouder.
8: Ja, boekhouder, ja.
5: Ja.
8: Ja. Ja. Ja.
7: Ik ook, hoor.
5: Ah ja, voilà. Jij mag het volgend jaar anders voor mij doen. Maar goed, tot hoe laat kunnen mensen nog bellen? Dat is ook heel belangrijk.
7: Tot 2 uur vanmiddag. Dus van 9 tot 2 heb je de tijd om al je belastingvragen te laten beantwoorden. 078-353-456 vanaf 9 uur.
5: Heel veel succes daar.
7: Dank je.
5: Dag.

0: Niet zou ik me tegen van Margriet Hermans. Ik krijg er meteen kippenvel van. Wat een vreselijk nieuws, hè? Afgelopen week.
1: Ja, dat was, ik wist het al een week eerder toevallig. Via Céline had ze een aantal collega's toch al wel op de hoogte gebracht. Maar als je het dan leest, zwart op wit. Het komt allemaal kort bij dan, hè?
0: Absoluut. Ze heeft een zeldzame, complexe kanker, heeft ze laten weten. Hebben jullie vaak samen opgetreden?
1: We hebben best vaak samen opgetreden, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, we kwamen elkaar regelmatig tegen.
0: Ja, en zotte toeren waarschijnlijk, zotte met Margriet Hermans.
1: Ja, voilà, Margriet is Margriet, hè. Maar dat is zo één ding dat mij ongelooflijk bij is gebleven. Vorige zomer, het was een snikhete dag zoals het vandaag zal worden. We stonden in een schamele tent, zal ik het maar zeggen.
0: Hey, dit is geen schamele tent.
1: Nee, deze super, super chique tent. Maar we stonden eigenlijk in een tent met een podium dat een beetje afliep. Maar in ieder geval, Céline en Margriet, die stonden voor ons. En ineens valt de elektriciteit uit. Ja, het was gewoon overdag. Dus ze moesten wel van het podium komen. Want het duurde te lang. Want de techniekers moesten dat oplossen. En dan zaten we daar met ons zessen eigenlijk, want de man van Margriet was er ook bij. Zaten we daar in een nog kleiner tentje, maar echt een heel klein tentje, achteraan in de zingende hitte, van te wachten tot het opgelost was. En we samen nog een kremmetje gegeten. Was mega supergezellig. En dat is zoiets wat je sowieso nog aan terugdenkt. Maar als je dan dat nieuws nu leest, dan heb je zoiets van, damn, hadden we maar meer zo'n momenten gehad.
0: Ja, heb je haar een berichtje gestuurd?
1: Ik heb haar een berichtje gestuurd. Maar het antwoord dat ik kreeg was van Céline. Ze zegt, ja, Chris, ik heb de telefoon van mijn mama. Want het lukt niet. Of lukt niet meer, of het lukt niet op deze moment, hoop ik dan. Om een berichtje zelf terug te sturen. Maar om maar te zeggen, ja, het gaat niet goed, hè.
0: Nee, ik kan het mij inbeelden. We hebben het misschien allemaal van ver of van dichtbij meegemaakt. Het leven staat dan stil. Maar aan de andere kant gaat het leven ook verder. Er zijn veel dingen gebeurd afgelopen week. Een overzicht daarvan krijgen we van Lies samen met de Weekwatchers Band in Oh, wat een week!

crashten twee wagens met bestuurders veel te jong. En dat kostte een leven nog voor het goed en wel begon. En kanker is een harde strijd die niemand ooit verdienen zou. Dus lieve, lieve Margriet, onze

0: Dankjewel Lies en dankjewel alweer de voltallige Weekwatchers Band. Ik vind dat we goed bezig zijn vanochtend. Ik heb al een aantal primeurs. Wat moest ik nog weer doen? Een aantal primeurs. De krant halen, daar moeten we nog voor zorgen. Maar dat is dat kussen straks misschien.
1: Oh.
0: En jou beter leren kennen is ook al gelukt. Ik weet dat jij je niet bezighoudt met de financiën van de Romeo's. Maar ben je wel een beetje de fixer zo? Degene die alles regelt?
1: Ja, ik zeg het. De boekingen, de agenda, ja. die doe ik. Want er is niemand dat zo nipt durft plannen dan ikzelf.
0: Ah, okay. Ja.
1: En als het zo nipt is, bijvoorbeeld met 3... of wel eens 4 optredens op een dag, maar 3 is al safa. Dan rijd ik ook altijd zelf.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dan kan ik op niemand steken als we te laat zouden komen.
0: Ah, dus jij regelt alles, want dan weet je dat het goed geregeld is.
1: Of dan weet ik op welke timings dat ik mij moet houden. En dan kan ik de mannen alles anticiperen. Maar mannen, nu alles al in de auto, want ze biedt van het podium, is recht van het podium, in kostuum de auto in, naar het volgende.
0: Ah, maar dat is goed. Bij de Romeo's lukt dat uitstekend. Nu heb ik mij wel laten vertellen dat dat thuis iets minder lukt.
2: Oei.
3: Ik had al wat hotelletjes bekeken. De vluchten waren al geboekt. Maar qua hotel was er nog niks geboekt. En plots komt Chris heel enthousiast naar buiten. Ja, ik heb het Hard Rock Hotel geboekt. Het was zo'n scherpe prijs. Ik kon dat niet laten liggen. Ik dacht bij mezelf van, dat is raar. Want ik heb een half uurtje geleden ook nog gekeken naar de Hard Rock Hotel. En dat was toen best prijzig. En hij toonde mij wat hij geboekt had. En hij had Hard Rock Hotel Tenerife geboekt.
0: Hier staat iemand met het schaamrood op zijn wangen. Dat is jouw vriendin.
1: Dat is een fantastisch verhaal. Dank je wel, schat. Dank je wel. Nu snap ik waarom dat ze dit wou opnemen. Ja. Nee, ja, dat is ongelooflijk. Ja, we gingen naar Ibiza en ik had Hard Rock Hotel Tenerife geboekt.
0: Ja.
1: Kan gebeuren, hè.
0: Ja.
1: Dan zoek een eiland, toch.
0: En daarnet maar stoeven van, ik regel alles. En de mannen, ze moeten op tijd in de auto zitten.
1: Thuis. Laat ik echt, en ik meen dat, en ze doet dat ongelooflijk fantastisch goed. Laat ik Annelies alles regelen. Ook voor op vakantie te gaan of die. Ik moet al zoveel regelen dat ik het fantastisch vind dat iemand dat voor mij of voor ons ook regelt. Dus lieve schat, dank u wel.
0: Alsjeblieft. Maar ja, en beter dat zij het doet.
1: Allemaal
0: als
1: goed.
0: Ik het zo hoor.
1: Maar het verhaal is nog niet gedaan.
0: Ah, oké.
1: Nee, het straffen van het verhaal is, want als diezelfde vakantie leest zij ook ineens dat wij een sunsetconcert bij de collega's van Q Music moeten doen. Dus op het einde van de zomer. En ze hoort die reclame op de radio en zegt, maar dat gaat niet, hè? Want wij zitten op Ibiza. En ze hebben dus een dag vroeger naar huis moeten komen.
0: Nee.
1: Want alles was geboekt, vluchten waren geboekt. Knal vergeten.
0: Nee, want hebben jullie trouwens dat andere hotel dan afgeboekt? Of hoe is dat? Hoe gaat dan zoiets?
1: Ja, zo gaat dat. Hè. Ja. Dan zeg je dat af. Maar dat ging nog wel. Dus ik denk niet dat iets gekost heeft. Dus dat ging nog wel. We hebben dat gechanged. Maar het is dan niet Hard Rock Hotel Ibiza geworden. Ook niet een OQ waar Ruben nu zit. Maar ik weet al niet meer wat.
0: Iets anders.
1: Eigenlijk een leuk
0: hotel. Okay. Chris, we gaan naar 9 uur. Het wordt nog druk het volgende uur. Want je hebt de rode knop nog altijd niet gebruikt.
1: Oh.
0: Dus denk alvast aan een vraag voor mij, als je die zou hebben. En dan is er ook nog iets wat op ons afkomt, wat ik ook niet weet. Ruben doet altijd een challenge met de gast die er is. Die challenge, die komt er ook nog aan. Dus het wordt nog heel spannend het volgende uur Radio 2 Weekwatchers. APPLAUS.

0: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
1: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
2: Yep.
0: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
1: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
0: Zeker, als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
3: Backstage Productie stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
4: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
3: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
4: Aspe, het slotakkoord.
3: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.

0: helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij gedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er waren nog nooit zoveel studenten ingeschreven voor de toelatingsproeven voor arts, tandarts of dierenarts. Alles samen doen er bijna 8500 mensen mee aan één of meer examens. En voor elk examen zijn er 10-15% meer deelnemers. Dat is belangrijk, want er zijn artsen tekort, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
1: We zien ook dat we meer plaatsen toegestaan krijgen dit jaar van de Vlaamse regering om toe te laten tot de opleiding. Het lijkt er toch op dat de studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines.
0: De examens worden begin juli afgenomen. Op één centrale plaats, Brussels Expo, en op papier. Dat is beslist na de commotie over mogelijke computerfraude vorig jaar. De levering van nieuwe oorlogsschepen voor de Belgische marine heeft veel vertraging opgelopen. Er zijn 2 nieuwe fregatten besteld in Nederland, maar de bouw daarvan duurt langer dan verwacht. Jens Fransen legt uit wat het probleem is.
2: De Belgische marine heeft vandaag de dag 2 fregatten. Dat zijn marineschepen, oorlogsschepen, en die zijn helemaal verouderd. We kochten die jaren geleden al tweedehands van Nederland aan. De bedoeling was dat er nu nieuwe schepen worden aangekocht. En die zouden geleverd moeten worden volgend jaar al in 2027. Maar dat project, samen met Nederland, heeft waanzinnig veel vertraging opgelopen. Waarom? Ja, aanvankelijk had België eigenlijk niet voldoende geld, want Defensie moest besparen. Dan was er oneenigheid tussen België en Nederland over hoe die nieuwe schepen er moesten gaan uitzien en wat die allemaal zouden moeten gaan kunnen. En tenslotte blijkt de Nederlandse industrie ook nog eens heel veel vertraging te krijgen, want die zijn het een stuk verleerd om dat soort complexe, moeilijke schepen te gaan bouwen. Kortom, het eerste schip voor België zal pas in 2034, als alles goed gaat, kunnen geleverd worden. Maar de oude schepen kunnen eigenlijk niet tot zo lang mee. Met andere woorden, ons land dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen of fregatten te vallen.
0: Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn er nu al 90 doden gemeld. Op het moment van de ontploffing waren er bijna 250 mijnwerkers ondergronds. Er zijn nog reddingsoperaties aan de gang. President Xi wil zo snel mogelijk onderzoeken wat de oorzaak van de ramp is. China is de grootste verbruiker van steenkool in de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in het oosten van Congo. Er worden ook meer en meer maatregelen genomen om de ziekte in te dijken. Katrien van der Schoot, dit lijkt een nieuwe fase.
3: Zeker wel, want het virus verspreidt zich snel en er zijn zeker meer dan de nu bekende 750 verdachte gevallen en 180 doden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En daarom heeft ze het risico verhoogd van hoog naar zeer hoog in Congo zelf en naar hoog in de regio, dus Oeganda en Rwanda bijvoorbeeld. Op wereldvlak blijft het risico laag, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
4: We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level, and low at global level.
0: Hoe proberen ze de uitbraak aan te pakken?
3: Maatregelen nemen is niet eenvoudig, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied met dus geen duidelijke overheid. Het is er gevaarlijk en ziekenhuizen hebben haast geen personeel meer of medicijnen. Voorlopig is er plaatselijk een verbod op dodenwakens, op massabijeenkomsten, en er zijn ook een aantal transportbeperkingen. Stilaan komt er ook meer geld en komen er meer middelen vanuit het buitenland, onder meer van de EU. Begin volgende week vertrekt een eerste hulpvlucht vanuit Luik.
0: Dankjewel, Katrien. De film Coward van regisseur Lucas Dont heeft op het Festival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor hoopgevende films die een positieve verandering aanmoedigen. Coward gaat over de liefde tussen 2 militairen in de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt vanavond ook nog kans op de hoofdprijs, de Gouden Palm. Voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. Het speelde dit jaar in tweede klasse, maar door financiële problemen kreeg het ook in beroep geen toestemming meer om daar te blijven. Dat betekent dat Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, toch niet degradeert en in de plaats van RWDM in tweede klasse blijft. RWDM zakt naar de eerste amateurafdeling. Het wordt een dag met heel veel zon, erg warm ook. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: de sfeer zit er hier goed in. Goedemorgen nog eens, ook het komende uur. Waan ik mij nog een kasteelvrouw? Want Radio 2 Weekwatchers vanochtend live van aan het kasteel in Leut in Maasmechelen. Een kasteel is natuurlijk niet compleet zonder een prins. Ik heb er eentje uitgezocht met ervaring. Hij was al de prins van Sneeuwwitje, van Assepoester. Nog eens welkom, Chris van Tongelen. Ja, ik heb geleerd dat meedoen aan musicals niet zonder gevaar is. Chris heeft al ribben gebroken tijdens de repetities voor de musical. Ik hoop dat we het volgende uur gaan overleven, want we gaan nog een challenge spelen.
1: Oh.

0: Ach, wat is het toch geweldig, hè? Ons Lies. Chris, ja, dus ik heb al geleerd dat je ooit een rib gebroken hebt. Nu is er nog een schandaal ons ter oren gekomen. Naar het schijnt, Chris, heb jij jaren last gehad van pestgedrag van Gunther Levy op de set van Familie.
1: En als de Chris voor mij of achter mij stond die een dag, stak ik altijd papieren in zijn schoenen. Maar zo propjes papier, helemaal tot in zijn tippen geduwd, waardoor dat hem heel moeilijk in zijn schoenen geraakte. En ik heb dat echt, denk bijna 15 jaar volgehouden. Proppen in zijn persoonlijke schoenen, als ook in zijn schoenen van zijn personage blijven steken.
0: En jij wist van niks.
2: Ja, ik wist van niks. Ja, ik wist direct dat de Gunther was. Wij noemen die niet voor niks de reuzenkleuter. Snapte?
0: Ik snap het.
2: Dat is niet normaal. Dat is echt. En effectief, dan heeft dat 15 jaar aan een stuk blijven doen.
0: En jij dacht altijd, wat is dat toch? Wat is dat toch?
2: En blijven gaan, hè? Want ja, je, iedere keer vergeet het dat, hè?
0: Ah, ja, natuurlijk.
2: Dus je gaat in die schoenen. Goh, miljard, het is niet waar, hè? Ja. En soms kreeg je dat echt moeilijk uit, want dat was er heel goed in. Dank u wel, Gunther. Dank u.
0: Maar wees gerust, bij ons ben je veilig tot 10 uur.

0: een beetje Tiroler muziek vanochtend in de Radio 2 Weekwatches. Chris, dat is eigenlijk ook speciaal voor jou.
1: Ik dacht het al.
0: Ja, ja, want we zijn van Gunter Levy te weten gekomen dat je heel graag rondloopt in lederhozen en dat je daar zelfs zou in slapen.
1: Nee, dat is er los over. Niet van heel graag in rondlopen, maar ik heb daar geen probleem mee. En ik vind dat helemaal geweldig. Ja, ik ben een skier. Ik ben van kinds af aan met mijn ouders naar Oostenrijk gegaan. En ik blijf dat geweldig vinden. Dus den Holzackenbaum, zoals okay. ik ken dat allemaal. Ik heb ook in Duitsland gewerkt. Allee, bedoel, dat is allemaal... voilà.
0: Ja, ik had natuurlijk van Ruben de opdracht gekregen. Je moet je gasten zoveel mogelijk op hun gemak stellen. Want dan maak je de beste show. Dus... Lieve Chris, ik heb hier wat lederhozen mee voor jou. Ja. Jij mag je gaan omkleden.
1: Ik mag me gaan omkleden.
0: In het toilet. Allee, je mag het hier ook doen, maar misschien...
1: Ik had die van mijn eigen kunnen meebrengen, maar dan had dat niet juist mee geweest.
0: Maar ja, Ruben heeft mij dit meegegeven. Jij mag je gaan omkleden in het toilet.
1: Ga dat doen.
0: En ondertussen ga ik een babbelje doen met Jacot Brokke. Ik dacht dat er nog gezongen werd, maar nee. Hey, goedemorgen, Jacot.
2: Hoi.
0: Ah, goedemorgen. Ja, jij zit daar ook al in een bain soleil. Het is heet, heerlijk
2: weer. Het gaat super warm worden vandaag. Daar mogen we ons wel aan verwachten. Met temperaturen tot 30 graden. Op dit moment hangen er nog wel wat wolken hier en daar, maar die verdwijnen vanaf de middag. En dan krijgen we dus 30 graden in het centrum. Daar waar jullie zitten, misschien zelfs een 31 graden richting het oosten. En ook aan zee mogen ze een mooie 28 graden verwachten. Met daar vanaf de namiddag ook wel een zeebries die het allemaal net iets koeler gaat maken. Gaat wel welkom zijn, denk ik. En als je vandaag er niet van kan profiteren, geen probleem. Want ook morgen en maandag krijgen we nog dat zachte weer, dat warme weer, dat tropisch warme weer zelfs. Met temperaturen tot 30 graden. Met veel zon ook. Dus ja, bij die zon moeten we toch ook altijd even de mensen eraan herinneren. Gebruik nu al zonnecrème. We zijn technisch gezien nog lente. Maar die zon die schijnt echt al heel fel. Dus smeer je goed in als je ervan gaat genieten. En dat mooie weer, dat tropische weer, dat blijft nog duren tot en met dinsdag. Vanaf woensdag wordt het dan iets minder warm. Krijgen we temperaturen rond een 21 of 22 graden. Maar die zon die blijft wel nog schijnen tot dat laatste stukje mei.
0: Oh, geweldig. Dankjewel, Jacot. Ideaal wanderweer dus dit weekend hier aan het kasteel van Leut bijvoorbeeld. Kan je trouwens doen met de nieuwe VRT Potwalk. Dan kan je luisteren terwijl je wandelt. Je moet daarvoor wel de VRT Potwalk app downloaden. En als je dan hier bent, dan hoor je al wandelend de stem van Arnoud Houben. Die vertelt je verhalen, bijvoorbeeld over de kasteelheer Charles Villain de 14e, die ooit nog minister van Buitenlandse Zaken geweest was en die hier getrouwd is op dit kasteel. Met zijn Paulien. En zo wandel je dus een stukje langs Belgische geschiedenis. Ik zou zeggen, kom af, het is er het weer voor. En als je snel bent, dan hoop ik dat je voor 10 uur... Ah, voilà, de blote benen van Chris van Tongelen nog kan bewonderen. Want hij is gearriveerd. De lente is officieel, of de zomer is officieel begonnen. Met onze jodelaar Chris van Tongelen.

0: Ja, ja, het is dit jaar 30 jaar geleden dat ze de zaterdag uitgeroepen hebben tot Krapulletjesdag. Dat waren die van Kia. Krapul in Aksen natuurlijk. Oh. Of dat ik ook een lederroze ga aandoen, of wat?
1: Ja, nu dat ik als je ziet staan, ja, waar dat hoedje dat is een beetje klein, dat gaat wat uit.
0: Ik vind het wel sexy, hè, Chris?
1: Ja, ja, het heeft wel iets. Hè?
0: Ja, het heeft wel iets.
1: Maar die mannen die snappen dat niet, maar dat ziet goed, hè. Allee, normaal er nog bretelletjes bij. Ja. En ik heb een korte en ik heb een langere.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wel gewoon. Maar goed, ik... Goed.
0: Ja, ja.
1: Ik mag jou alles vragen.
0: Ja.
1: Ja, maar wel, ik dacht, wat moet ik vragen aan Anja? Jij hebt mij ooit al zoveel gevraagd. Ik zat ooit nog in een quiz met u.
0: Heb jij ooit een herexamen gezeten?
1: Ja, ja, en gewonnen.
0: Ah, natuurlijk. Pijn. Ik was dat niet vergeten.
1: Ik denk, met mijn een of andere musical cast ook, volgens mij.
0: Dat zou kunnen.
1: Maar goed, een vraag. Ik dacht, ja, jij vervangt hier wel iemand.
0: Ja?
1: Die, allee, ja, bedoel...
0: Ik moet zijn naam geven. Ruben van Gucht.
1: Ja, maar dat is niet mijn vraag. Dat is niet mijn vraag, want dat weten we allemaal. Maar we kennen Ruben als een exuberant persoon.
0: Ja?
1: En niet alledaags persoon. Ik vind trouwens... ik vind het helemaal geweldig allemaal. Maar ik vroeg mij af.
0: Ja?
1: Anja.
0: Ik heb niks gehad met Ruben. Ik ben niet blond, ik heb geen lange benen.
1: Hey, goed, dat zijn al drie vragen die ik niet moet stellen. Want ik
0: zouden we de gazet gehaald
1: ik
0: hebben?
1: Ik mocht er toch maar één stellen. Okay. Nee, welk deel van Ruben zijn leven... Zou jij dan willen overnemen?
0: Ik ben blij, want ik dacht dat je ging vragen welk deel van Ruben zou je willen nemen.
1: Ja.
0: Maar willen overnemen.
1: Dat weet ik al. Ja.
0: Welk deel van Ruben's leven zou ik willen overnemen? Wel, ik ben bij hem thuis geweest voor als de muren konden praten. Dank je wel om mij aan de titel van het programma te herinneren. Ik zou gewoon, ik denk, zijn huiselijk leven zou willen overnemen. Hij woont mooi.
1: Hij woont daar ook fantastisch.
0: Hij woont daar fantastisch, ja. Zo aan het water. En dat is eigenlijk alles. Want ik denk eerlijk gezegd, dat moet vermoeiend zijn. Ik weet niet of jij al dubbele relaties gehad hebt.
1: Helaas wel.
0: Wel. Ja. Dat is toch... Toch wel.
1: Maar dat mocht niet geweten zijn. Dit mag geweten zijn. Ja. Hoe gemakkelijk kan het zijn?
0: Ja, ik zou het vermoeiend vinden.
1: Het lijkt mij ook vermoeiend.
0: Ja, en dan zo... Ja,
1: maar goed,
0: ja.
1: Dus jij wil gewoon zijn huis
0: hebben? Ik wil eigenlijk gewoon zijn huis hebben.
1: En vooral ook zijn huis hebben.
0: Ja, ik wil eigenlijk gewoon zijn huis en zijn auto. En dat is alles.
1: Kort door de bocht, ja. Voilà. Geweldig, ja. Dank je wel. Ja, goed.
0: Ik ben blij dat je tevreden bent over het antwoord. Ja. Voilà.
1: De mensen hadden iets anders verwacht, maar ik niet.
0: Is waar? Hadden jullie iets anders? Wat hadden jullie verwacht? Dat ik meer mannen zou...
1: Nee, ik vind het goed.
0: Ja. Chris, jij gaat straks natuurlijk ook nog zingen. Want als je een zanger vraagt, ja, dan heb je ook graag dat die zingt. Je gaat zingen met de muzikale weekwatcher. Die zelf ook... Ik hoop dat ze hier ergens nog rondroopt op dit ogenblik. Die zelf ook een nieuwe single heeft uitgebracht. En ik ben heel blij dat ze die vanochtend voor ons wil zingen. Good In Goodbye van Lies komt er zo meteen aan.
2: Kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
6: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
7: Radio 2.
8: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
9: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.

0: Serrano.
1: Elke maand.
0: Taco's maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
5: Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Call Center op 078 353 456.
6: Ik zei het net al, het zijn heel drukke tijden voor onze muzikale weekwatcher, want ze bereidt zonder twijfel fantastische concerten voor, waarover we het zo meteen gaan hebben. Maar ik ben ook heel blij dat ze vanochtend live wil zingen tijdens de Radio 2 Weekwatchers. Good in, goodbye. Hier is Lies.

0: Good and Goodbye, Lies. Ja, Lies. Wat is het? Ben je er een beetje van aan
1: het
0: trillen?
1: Ja, ik had er even een stressje voor, ja, maar het is oké. Okay,
0: het is okay, echt zo prachtig.
2: Dat is waanzinnig.
0: Ja, het is echt.
2: Dank je.
0: Ja, ja. Wow. De Radio 2 Zomerrit dit jaar.
2: Nee, ja. Nee, die gaan we winnen. Nee. Zo gaan we niet beginnen. Hè.
1: Ik ga al blij zijn dat ik geselecteerd ben. Dus kijk, bij deze laten we daar al op hopen. Hè,
0: ja, ja. Hopelijk zijn jullie er alle twee bij. Zeg, good and goodbye. We moeten het letterlijk nemen wat de Radio 2 Weekwatchers betreft voor de volgende weken. Want jij bent je inderdaad volop aan het voorbereiden voor grote shows. Lies sings legends.
1: Ja.
0: Concerten. Ja, wie zijn de legends voor jou dan?
1: Ja, die zijn er heel veel. Dus ik heb er echt een bepaalde keuze uit moeten maken. Want anders hebben we een show van 10 uur. Dat kan ik nu nog juist niet aan. Maar vooral Whitney Houston, Celine Dion, Prince, Michael Jackson, Madonna. Alles. Ja, bon, ik kan blijven gaan.
0: En die ga je allemaal zingen. Ja. En ben je dan van A tot Z met alles bezig wat voorbereiding betreft? De outfits, de setlist, decor?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik vind dat ook heel leuk om daar gewoon creatief bij betrokken te zijn. En zo, om te weten van oké, dit is wel een gevoel dat we willen brengen. Of een uitstraling die dat we er willen zetten. En zeker ook qua band, welke sound wilde graag hebben. En ook zeker setlist is heel belangrijk. Van laten we de mensen goed meegenieten. Want het is wel echt de bedoeling dat mensen ook gaan meezingen. En dat het één groot legendarisch volksfeest wordt.
0: Amai. En decor, hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Ja, ik heb best wel wat volk ook bij. Ik heb ook 4 backing vocals nog achter mij staan. En zo. Dus we gaan het niet te zot mee, weet ik veel wat, Hollywood dramatiek doen. Maar gewoon klassevol stijl, vol een beetje strak, maar wel nog altijd Lies.
0: Op zijn Lies natuurlijk. Ja, de stem die zegt natuurlijk veel. De locaties zijn ook belangrijk natuurlijk. Ja. 12 juni Stadsschouwburg in Antwerpen. Ja. 13 juni Trixo Theater in Hasselt. 25 juni in het Capitool in Gent. Ja. Fantastische zalen om te vullen.
1: Ja.
0: Oh ja, iedereen daarheen natuurlijk. Tickets kan je nu al bestellen via... Kan je nog even zeggen?
1: Leaseofficial.be. Je kunt dat ook via de zalen en zo vinden. Bon, je komt er wel als je Leasings Legends ergens intikt. Ja.
0: Waar een wil is, is een weg. Ja. Waarom ik over de locatie spreek? Omdat ik het ook nog even over de prachtige locatie wil hebben waar wij nu zitten. Vlakbij het kasteel van Leut in Maasmechelen. Kennen jullie iets over kastelen?
1: Oh. Ik niet.
2: Ja, dat is gebouwd met stenen.
0: Dat is heel goed.
1: En daar hebben koningen in gewoond.
2: En torentjes
0: en prinsessen.
2: En torentjes en prinsen en prinsessen inderdaad. En lange haren die ze naar beneden gooien.
0: Dat is veelbelovend. Want ik heb een kasteelquiz voorbereid voor jullie.
1: Ga hoogstaand worden dit.
0: Ja, in elk geval. Jullie hebben daar een belletje staan. Ik heb een paar vragen voor jullie bedacht. Het is te zeggen, de redactie heeft het bedacht. Ik moet eerlijk zijn. Ja. Degene die het antwoord heeft, mag op de bel tikken en het antwoord geven.
1: Ja.
0: Oké, zijn jullie er klaar voor? Nee, dat weet ik al. Maar ik ga ze toch stellen, de eerste vraag. Vraag 1. Welke Vlaamse jeugdserie uit de jaren 90, geschreven door Hugo Matthijssen, gaat over een eenvoudige boerenjongen die het absurde leven in het sprookjeskasteel volledig op stelte zet?
1: Daar ben ik mee opgegroeid, hè, Kulder Zipke.
0: Kulder Zipke is zeer goed. Cool. Welke roodharige Britse artiest scoorde een wereldhit met Castle on the Hill?
2: Dat zal Ed Sheeran zijn, zeg.
0: Dat is zeer goed. Welk fictief kasteel uit de boeken van J.K. Rowling doet dienst als tovenaarskasteel?
2: Hogwarts.
0: Dingen is niet goed.
2: Hogwarts, hè?
0: Wat? Schweinstein was... Hogwarts, inderdaad, Chris. Sorry.
1: Hogwarts, Schweinstein.
2: Schweinstein.
0: En de laatste vraag. Het kan op een ex aequo eindigen. Lies, als jij nu het goede antwoord geeft. Welke Vlaamse stad, in welke Vlaamse stad vindt het Gravensteen?
2: In Gent, hè?
0: In Gent.
2: Ja.
0: Een applaus voor Chris van Tongelen.
2: Ja.
0: Hey, maar toch ook goed gedaan, Lies. Ja. En we horen jullie twee straks terug, hè? Want dan gaan jullie nog samen zingen.
2: Ja, ik vind het helemaal geweldig.
1: Ja, keitof.
0: En veel succes met jouw tour.
1: Ja, merciekes.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2.
4: WRT Radio 2. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on the Hill van Ed Sheeran. Ik weet niet of het kasteel van Ed Sheeran gaat meedoen aan de dag van het kasteel. In elk geval maandag 25 mei, Pinkstermaandag, dan is er de Kastelendag. Kan je onder meer naar het kasteel van Leuth hier komen met de nieuwe VRT Potwalk. En als je hier dan toch bent, dan kan je misschien even de grens overgaan met Nederland natuurlijk, naar het kasteel van Elslo. Naar het schijnt een heel mooi kasteel. Voor de mensen hier uit de buurt, er wordt ja geknikt. Daar kan je onder andere de slakmolen bezoeken, botanische tuinen, het bakhuis. Naar het schijnt heel mooi. En dan kan je ook langs de Maas passeren. Daar is een mooie tentoonstelling met allemaal liefdesverhalen van Belgisch-Nederlandse koppels. Want de Maas is hier wel de grens tussen België en Nederland, maar er zijn mooie liefdes ontstaan. En die liefdes, dat heeft onze redactie op het idee gebracht, Chris, voor een challenge tussen jou en tussen mij.
1: Oeh.
0: Er zijn namelijk heel veel samenwerkingen tussen Vlaamse en Nederlandse zangers. Vele hits heeft dat opgebracht. Zometeen krijgen wij nummers te horen.
1: Oh,
0: het is een beetje de stop de band ronde en wij moeten verder zingen.
1: Ah, verder
0: maar,
1: zingen.
0: Maar om het helemaal eerlijk te laten verlopen, is er iemand die zo neutraal is als Zwitserland en die gaat het spel begeleiden. En dat is Rob van Oudenhoven.
1: Ja. Oké. Ah, super.
0: Dat moeten
1: dus
0: we nog zien.
1: Ja, heeft het uitgelegd. Dus invallen. Maar proberen, als we terug, als het nummer verder gaat, dat het eigenlijk ook getimed is.
0: Oei.
1: We hebben hier ook allemaal getuigen, die zijn hier. En we gaan beginnen met de eerste opgave.
0: Wacht, mag ik even iets zeggen?
2: Nee.
0: Jullie mogen mij helpen. Ja, maar ik moet het opnemen tegen een zanger.
1: Nee.
3: Maar dat heeft er weinig met te maken.
1: Oké, we gaan eraan beginnen. Ik ga beginnen met Chris. Dus ik ga beginnen met Chris. Daar gaan we. Hier is de eerste opgave.
0: Dat wist ik.

0: Ja, kijk, compleet juist, ja, compleet, dat is het, dat is het. Nee.
1: Hier ben. Hey. Het ging toch niet over de tekst, het ging over terug juist
0: invallen. Nee, het ging over de tekst. Oké, okay, de volgende opgave. Dus, daar kan ik... Geen punten.
2: Waar is je ster? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor. Kan ik niet deuren, kan ik niet hunnen, nu wij niet meer praten. Allee, help mensen.
0: Nee, het is super.
2: Die ik vroeger haatte. Is het goed?
0: Super.
2: Was het goed?
0: Ja.
1: Ja, dat was wel goed. Dat is maar allee.
2: Hey, hey.
0: Je houdt het spannend. Ja. Het is 0-0.
2: Ah.
1: Ja, voilà.
0: Okay, Chris, nu.
1: Ja, ik ben helemaal
0: oké. Nu is
1: het aan
0: jou, dus... Nog geen kans. Hier komt hij.
3: Nee, we lachen niet meer als toen.
2: Lies.
3: En we huilen niet meer als toen. Zijn we dan toch niet...
1: Een miljoen. Zijn we dan toch niet... Zijn we dan toch niet... Nee, dan een miljoen. En
3: zijn we dan toch niet...
0: Ja, ja.
3: Een miljoen. Zijn we dan toch geen... Een op een miljoen.
0: Oké, en dan nu Anja... Jij moet de ere... De,
2: ik moet winnen, want Ruben staat al achter.
0: Ruben,
2: dus ik moet nu winnen.
0: Je draagt zich nu om in zijn bed. Ja. Met wie, dat weten we niet. Maar hij draait zich om. Oké. Oh, come on, hè. Ja. Dit moet lukken. Hè.
2: Ja. Oei.
4: Kan je niet missen.
2: Oh, ken ik.
0: Oké.
1: Ja, dat is come on.

0: Ik heb het eigenlijk allemaal voor de Ruben gedaan. Hè?
1: Ja.
0: Dus stonden al achter. Allee, bedoel.
1: Inderdaad, dat brengt de eindstand. Het was 1922. De gasten die stonden voor. Maar, lieve Ruben, allee, hij hoort het niet. Maar volgende week is het dus 2022.
0: Alsjeblieft.
1: Voor de gasten. En dankjewel, Rob van Oudenhoven.
0: Dankjewel. En gedaan.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter op 078 353 456.
1: Ja, je hoort het, de lijnen van het Win-Win Belasting Callcenter die zijn geopend. Heb je een vraag, dan kan je bellen tot 2 uur deze middag. Voor wie nu pas kijkt naar VRT Canvas of in de app van Radio 2 via VRT Max. Je ziet het, hè. Chris van Tongelen die staat hier nog altijd in zijn lederhozen. Dat hebben we gedaan omdat hij volgens zijn collega Gunter Levy zich het meest comfortabel voelt in zo'n lederhozen. En dat is natuurlijk belangrijk om onze gasten zich comfortabel te laten voelen. Het doet ook al zomers aan. Maar toch moeten we al vooruitkijken naar de winter, naar december. Dan is het weer de warmste week. Het thema van de warmste week dit jaar is trouwens een warme thuis voor iedereen. En dat is, zoals we allemaal weten, enorm belangrijk. Berre die schreef vorig jaar het themalied van De Warmste Week. En dat nummer dat wil hij vanochtend heel graag nog eens brengen. How beautiful this life is. Hier is Berre.

0: Het is meteen op de titel van zijn nieuwe EP How Beautiful This Life Is sinds gisteren te verkrijgen. Dankjewel, Berre. Trouwens, een overzicht van al zijn optredens vind je op berremusic.com. En als je daar dan toch bent, dan kan je misschien ook gaan naar halloradio2.be om tickets te bestellen voor de Radio 2 Studio 100 musical die eraan komt volgend jaar. Chris van Tongelen, jij gaat afwisselend met Peter van de Veire de hoofdrol spelen. Op een schaal van 1 tot 100, hoeveel zin heb je in die musical?
1: 150.
0: 150, ik kan het mij inbeelden. Lieve Chris, jij hebt er heel veel zin in. Jij bent hier nu. Musical die eraan komt, een kasteel die eraan komt. Ik zou dat ook wel eens graag willen doen, in zo'n musical spelen.
1: Ja, maar laten we dat dan toch gewoon doen?
0: Ja. Ah, wel, ik moet zeggen, het heeft mij op een idee gebracht. Toen ik wist dat jij naar hier ging komen en toen ik wist dat ik aan een kasteel zou mogen gaan uitzenden. Want ik heb ook nog op de muziekschool gezeten en toneel gespeeld.
2: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: Ah, maar ja, dat is wel moeilijk. En ik heb voor jou...
7: Zeg, maar dat had Maaike in Mamma Mia ook op. Als ik op het einde met haar moest trouwen.
6: Want zo'n prins in lederhozen en een cape...
7: Zeg, meen je dat nu?
6: Hier, voilà.
7: Nee, jongen, allez, praat maar vol, hè.
6: Dus, oké. De balkon... ik moet een tekst erbij nemen, want de tekst van Romeo, die ken ik niet meer. Dus ik ga hier op mijn balkon staan. Dat is een stoel voor mensen die aan het volgen zijn. Ik heb daar de tekst voor jou uitgeschreven. Ik ken hem nog uit mijn hoofd, maar die van Romeo, die kende ik niet meer. Een romantisch muziekje.
7: Ik ben er helemaal
6: gereed. Jij bent er helemaal klaar voor. Ja. Dus ik sta op mijn balkon in Verona ergens. Ik sta te dromen over Romeo, waar ik een afspraak mee heb. En ik zeg, Romeo, Romeo, waarom ben je Romeo? Verloochen je geslacht, weiger je naam en wil je niet. Geef me dan je liefde.
7: Moet ik nu nog verder luisteren of mezelf laten zien?
6: En denk dat Roos wordt genoemd zou... Al droeg het een andere naam toch even liefelijk geuren. En Romeo zou, als hij niet Romeo heette, zijn eigen lieve heerlijkheid bewaren, ook zonder die titel. Dus Romeo, leg je naam af en geef me je liefde.
7: Ik neem je op je woord. Noem mij gewoon liefde en ik zal opnieuw gedoopt zijn. Vanaf nu ben ik niet meer Romeo.
6: Romeo. En dan spring ik van mijn balkon.
7: Ja?
6: Dan is er een kusscène, hevige seks. Maar dat laten we voor als Ruben terug is. Is het goed?
7: Ah. Ik kom het toch een kus geven. Kom. Ja! Yeah. Oh.
6: Mag ik meedoen?
7: Dat zal wel zijn. En nu
6: bel
7: nog,
6: mij.
7: En nu nog een liedje zingen.

0: Een nummer dat jij heel goed kent, hè? Voulez-vous.
1: Amai, het zal wel zijn.
0: Abba. Voulez-vous, dat is meteen ook de vraag die ik jou ga stellen. Want wil jij heel graag jouw eindrapport weten, hoe je het gedaan hebt?
1: Oh, ja.
0: Bij de Radio 2 Weekwatchers.
1: Ben
0: ja, dat gaat hij nu vertellen, Rob van Oudenhoven. Ja. Ah ja, dat is de punten, hè?
2: Ongelooflijk, hè? Het moest zo... Allee, het is geen toeval. Het is geen toeval dat Ruben hier niet kon zijn vandaag. Het is ook geen toeval dat Victor er niet is. Dit moest gebeuren.
0: Ik had mij niet zien kussen met Victor verhuisd.
2: Anja, Romeo en Anja. Maar ik heb dus wel Victor nog gehoord. Dus ja, hij kon er niet bij zijn. Maar nu de echte versie. Ja, hij is gestopt met drinken. Dus hij drinkt alleen nog maar dus wijn bij het eten. En hij was gisteren nog 11 keer gaan eten. En dat is hem niet goed bekomen. En hij zei, ik heb nu eigenlijk, ik begin mijn gehoor te verliezen in mijn linkeroog. Dus daarmee kon hem er niet bij zijn. Maar voor Ruben, die is echt op vakantie. Ik heb hem toen zelf ook gezegd, kijk, het is tijd. Hij heeft hard gewerkt. Maar voor iemand zoals Ruben is dat moeilijk om op vakantie te gaan natuurlijk. Dat is een stress, want ja, Blanca die wou naar Moldavië. Charlotte die wilde naar Marbella. Evangelina die wilde naar Oostende. Nancy wilde naar Blankenbergen. Sanne naar IJsland. En Valentin naar Plopsaland. Ah ja, naar Plopsaland. Enfin, ik had hem dan gezegd, kijk, Ruben, ga ergens naartoe waar je op je gemak bent, waar je kunt uitrusten. Hij wou dan naar de Maagdeneilanden, maar dan mocht hem niet binnen. Ik zeg, probeer het Vaticaan, daar zagen ze hem graag komen, maar dat wou wij weer niet gaan. En dan is die pizza geworden natuurlijk. Maar enfin, dit gezegd zijnde, Romeo, laat uw Shakespeare manneke goed gaan. Want we gaan nu naar het moment van vandaag. En ik heb eigenlijk iemand nodig, een getuige. Iemand intelligent, sterk en eerlijk. Mevrouw, ja, hoe heet u?
3: Rafaela.
2: Kende jij iemand? Die kan... mevrouw, ja. U gaat kijken. Wij wachten nu eigenlijk op het lang verwachte moment. De kus.
0: Maar we hebben gekust.
2: Wanneer heb ik al gekust? Ik heb dat niet gezien.
0: Maar
2: dat was niet goed. Nog eens.
4: Allee, ja.
2: De kus, Romeo en Anja, maar nu de echte kus. Ja.
0: Voilà.
2: En ik heb het gezien. Er was een frikandel van 35 centimeter tussen. Voilà, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: En dus eigenlijk heeft het ongelooflijk goed gedaan. Maar dat is altijd met de Romeo. Die zijn altijd goed gezind en die zijn altijd positief.
0: 100% ja, voilà. Voor Chris van Tongelen. Voilà. Ja. Ondertussen de rode knop ook geweest. Want er zijn heel veel vragen voor jou gekomen, Chris.
1: Ah, ja.
0: Eén vraag ga ik jou wel stellen van Nancy Garé. Die vraagt wanneer je terug in familie gaat spelen of nog eens in een serie op televisie. Thuis kan bijvoorbeeld ook.
1: Ah ja, dat, ja, ze, ja. Dat ze bellen, hè, van thuis.
0: Ah ja.
1: Ja, pas op, als Bart in familie... Eigenlijk, ja, ik ben nog altijd niet dood. En af en toe kom ik nog eens opdraven, maar dan moet er... Of iemand sterven, of iemand trouwen.
0: Ah, oké.
1: Ja, en dan mag ik eens een dagje over en weer komen vanuit Dubai. Hè, want daar woon ik.
0: Ik ben
1: Bart
0: eerlijk
1: zijnde.
0: Gezegd geen familie. Ik ben thuis en mensen thuis.
1: Ja, ik snap het. Ik snap het.
0: Okay, ja, ja. Maar zou je het graag willen doen, zo in een serie spelen terug? Ja.
1: Als het kan. En niet te lang.
0: Niet te lang?
1: Nee, jong. Goh.
0: Allee?
1: Ik heb 15 jaar fulltime familie gedaan. En ik had het een beetje gehad.
0: Is het waar?
1: Ja. Nu vind ik het fantastisch om iedere keer terug te komen. En nog oud-collega's te zien of nieuwe collega's te zien. Vooral de mensen van de technische ploeg en zo. Die zitten er nog allemaal bijna. Tot aan hun pensioen uiteraard. Dat vind ik helemaal geweldig. Dus ze mogen altijd bellen. Tuurlijk.
0: Ja, en heb je dat dan gehad omdat je denkt van het is altijd hetzelfde? En
1: ja,
0: ben je zo iemand die altijd avontuur wil? Of
1: ja, voilà. Te lang hetzelfde. We zijn altijd, ik zeg altijd, gezet om een reden ooit zelfstandiger geworden.
0: Ja.
1: En dat is een van die redenen. Dus, maar ik heb het toch 15 jaar fulltime gedaan. En dat was een fantastische tijd. En we gaan het zien.
0: Voilà, en met de Romeo's, dat is altijd iets anders optreden. Want jullie zijn ook al veel aan het optreden.
1: Ja, absoluut. Ja, het stond weer in de gazette. Ze hebben ons rekening weer gemaakt maandag.
0: Goed. Goed, zeg, ik vond het zeer fijn dat jij er was. Jij mag zo meteen het eindlied meezingen met Lies. Dat is een liedje geworden van de Pointer Sisters, The Fire.

Onze gezellige ochtend zit erop. Dankjewel, mijn Romeo Chris van Tongelen. Dankjewel, Berre, Rob van Oudenhoven, Lies, de mannen van de Weekwatchers Band. Jan-Chris Finke, Pieter van Malderen en David Pieffort. Volgende week is Ruben er terug. Je hoort hem dan vanuit Oostende met Wim Obroek. Nu is het aan Luc Appermond met de zoete inval. Heel veel plezier daarmee en graag tot morgen voor een nieuwe Als de muren konden praten thuis bij Jelle Kleijmans. Heel graag. Tot gauw.

0: van Radio 2. Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor 2.
2: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
3: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
4: Yep.
2: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
5: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
2: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
6: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
7: Kom nu zaterdag of zondag naar het Open Deur Weekend bij Belisol Gent, Locristi, Sint-Niklaas of Oudenaarde. We nemen de tijd voor u en uw project, met advies op maat. Profiteer nu ook van kortingen tot €220 per vierkante meter. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
6: Altijd zeker.
8: Dit jaar is het heel de zomerverlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
9: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
10: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
11: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint,
12: Europoint. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. De verkoop van tweedehands elektrische auto's in ons land blijft stijgen. In april lag de verkoop 66% hoger dan een jaar eerder, goed voor zo'n 3.900 wagens. De tweedehands elektrische auto's maken nog altijd maar 6% van de totale markt uit, maar het wordt wel interessanter, zegt expert Olivier Gréant van Decra, een bedrijf dat tweedehands auto's keurt.
14: Je hebt de algemene economische situatie waarbij dat diesel en benzine natuurlijk hoog zijn. Dus de reële kostprijs om elektrisch te rijden is voordeliger geworden. En daarnaast zien we ook dat er best wel wat aanbod is van die elektrische voertuigen die nu uit leasing op de tweedehandsmarkt komen, wat dat de prijs doet drukken.
13: Er waren nog nooit zoveel studenten ingeschreven voor de toelatingsproeven voor arts, tandarts of dierenarts. Alles samen doen er 8500 mensen mee aan één of meer proeven. Voor de drie examens zijn er telkens 10-15% meer deelnemers. De examens worden begin juli afgenomen. De levering van nieuwe oorlogsschepen voor de Belgische marine heeft veel vertraging opgelopen. Er zijn 2 nieuwe fregatten besteld in Nederland, maar de bouw daarvan duurt langer dan verwacht. De geplande levering volgend jaar wordt al zeker niet gehaald, zegt Jens Fransen.
15: Waarom? Aanvankelijk had België eigenlijk niet voldoende geld, want Defensie moest besparen. Dan was er oneenigheid tussen België en Nederland over hoe die nieuwe schepen er moesten gaan uitzien en wat die allemaal zouden moeten gaan kunnen. En tenslotte blijkt de Nederlandse industrie ook nog eens heel veel vertraging te krijgen, want die zijn het een stuk verleerd om dat soort complexe, moeilijke schepen te gaan bouwen. Kortom, het eerste schip voor België zou pas in 2034, als alles goed gaat, kunnen geleverd worden. Maar de oude schepen kunnen eigenlijk niet tot zo lang mee. Met andere woorden, ons land dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen of fregatten te vallen.
13: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Vanuit het buitenland wordt wel meer en meer geld en hulp aangeboden. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. Het risico dat ebola ook elders in de wereld uitbreekt, blijft klein. De Europese Unie en Mexico hebben een nieuw handelsakkoord ondertekend. De heffingen worden in beide richtingen grotendeels geschrapt. Dat betekent dat Mexicaanse kip of avocado's goedkoper naar Europa kunnen komen. En omgekeerd kunnen Europese landen bijvoorbeeld goedkoper machines of auto-onderdelen naar Mexico exporteren. De EU en Mexico halen de banden aan op het moment dat de handelsrelaties met de VS moeilijk verlopen door het beleid van president Trump. Een zonnige en erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel traag tussen Oudergem en Zaventem. Dat komt door werken. De op- en de afrit in Tervuren is afgesloten. Op de binnenring rij je om via Wezenbeek en keer je om via de binnenring. Verkeer vanuit Tervuren richting Zaventem moet omrijden via Groenendaal. Op de E40 richting Leuven is door een obstakel de linkerrijstrook versperd in Sint-Stevens-Woluwe.
16: Update jezelf.
17: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: De Zoete Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Goedemorgen, de Zoete Inval hoor je vandaag vanuit het cultuurcentrum van Peer. En dit zijn mijn drie toffe peren. Céline van Oitzel, Bart Appeltans en Imke Courtois. Het is volop de tijd van communiefeesten en lentefeesten. Hebben jullie dat ook meegemaakt als kind?
3: Ja. Ja? Ja. Ja. Oh, dat was denk ik de hoogdag van mijn lagere schoolperiode. Kleren gaan kiezen, kaartjes uitschrijven. En dan, ja, ik heb ook zo het lammeke mogen onthoofden.
4: Oh ja, het lammeke.
3: Ja. Jij... Het ijslammeke,
2: ja.
3: Hè?
2: Ja, ja, ja, ja,
3: ja. Ja, maar ja.
2: Jij ook, Bart?
4: Ja, super tof, al die feesten. Ik keek daar ook altijd zo naar uit. Iedereen zo mooi aangekleed. En zo de leuke, chique feestzaal. En ik weet nog, mijn broers en communie hebben ooit in een kasteel in Sint-Truiden gedaan.
3: Amai.
4: Ja, dat was echt zo.
3: Wow.
4: Nu is dat zo een 5-sterrenhotel geworden.
2: Ordingen.
4: In Ordingen.
3: Ah, ja, ja,
4: maar toen was dat nog een bruin kasteel zo echt. Hè, met zo'n ouderwetse feestzalen weer. Maar ja, ja, dat weet ik nog allemaal.
2: Super. En bij jou, Imke?
5: Ja, het ritueel. Ik denk, ik ben een beetje ouder dan Céline. Maar zo het kiezen van de kleren. Dat is ook een heel groot verschil. Mijn eerste communie en mijn plechtige communie. Eerste communie, twee vlechtjes oilily kleren in die tijd.
3: Oilily.
5: Ja, ja. En dan ging je naar mijn plechtige communiefoto's. En dat is kort haar, een debardeur, een driekwart jeansbroek en caterpillars. Zo, ik heb even zo mijn redelijke... Ja, ik ga het stoere noemen. fase gehad met de hond Mabiche erbij. Dus het ritueel vond ik leuk. Ik denk nu moest mijn dochter ga ik wel eerder voor een lentefeest gaan, denk ik. Ja.
2: Hopelijk geven jullie mij straks goede antwoorden op de vragen van onze luisteraars.

0: In de zoete inval, Céline van Oitzel, Bart Appeltans en Imke Courtois. Een vraag van Angelo Putteman uit Merelbeke. Een Finse zakenman werd betrapt op een snelheidsovertreding. Hij reed 80 km per uur in plaats van 50. En toen kwam thuis de boete aan en die bleek 120.000 euro. Een enorm hoog bedrag. Dat is de vraag van Angelo. Waarom zo'n hoge boete?
1: Was een fout?
2: Ja, die gaan een komma vergeten zijn. Ja.
0: Nee, nee.
3: Was het Ruben van Gucht om zijn zoveelste... Was er een voorgeschiedenis? Heeft hij een eerder strafblad of van
0: overtredingen? Nee, hij had nog nooit een overtreding begaan.
2: Heeft het te maken met de plaats waar hij zo snel reed?
0: Nee, ook niet.
2: Heeft het te maken met de regelgeving er rond?
0: Het heeft te maken met de regelgeving in Finland.
2: In Finland.
3: Ah, het is Finland, juist. Ik was weer in België. Even.
2: In Finland is er een bepaalde dag dat ze mogen kiezen.
0: Nee. Niet een bepaalde dag, een is regel. Er een bepaalde regel.
3: Het is iets wat nationaal gekend is of
1: ja.
3: zo.
1: Ja. Of een nationale feestdag of zo.
0: Nee,
1: of
0: nee. Het is niet, de dag maakt niet uit.
3: Het heeft te maken met, uiteraard met veiligheid.
1: Aan scholen of zo.
0: Nee, ook niet.
3: Locatie maakt niet uit.
0: Nee.
2: Heeft het te maken met hoeveel hij verdient?
0: Goed geraden door Céline van Oitzel.
3: Ja, dat is ook de enige reden waarom ik het verklaar dat hij het kan betalen. Hè?
1: Ja.
3: Wie kan even een boete van 120.000 euro
2: betalen? Die moet heel veel verdienen.
0: In Finland is er een nieuwe wet gestemd. Als je minder dan 20 km per uur te snel rijdt, dan is er een vaste boeteprijs die je moet betalen. Maar ga je daarover, dan wordt er gekeken naar je belastingsaangifte. En blijkbaar was deze Finse zakenman een miljonair. Dat konden ze zien. En hij verdiende zoveel dat ze zijn boete berekend hebben op zijn inkomen. En hij kreeg een boete aangesmeerd van 120.000 euro voor overdreven snelheid.
3: Ik ben daar nog wel voor te vinden, precies.
1: Ja,
3: dat zie je dan ook zo speciaal in Knokken en zo staan. Of Herentals en zo. Nee?
1: Dat is toch wel...
2: Nee? Ik woon wel in Herentals, hè.
3: Zeg je niet dat dat zo de chicere buurt was?
2: Ja, maar ja, als iedereen daar dan...
3: Ja, wel.
2: Nee,
3: ja.
2: Dat vind ik niet kunnen, zoiets.
3: Ah, nee, dus, ja.
0: Wel, ja, maar wat Imke aangeeft, daar zijn veel mensen voorstander van. Het idee is dat de boete even hard moet aankomen bij iemand met een hoog inkomen als bij iemand met een lager inkomen.
2: Dat komt toch voor iedereen aan? Nee?
1: Dat gaat toch een legislatuur of zes duren
2: ja,
1: en dat in België gestemd gaat
3: graag. Dat ga ik nooit gestemd. Ik vergeet het begraven.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Dus Imke, jij keurt dat goed, dat systeem?
3: Ja, ja absoluut.
0: Heb jij zelf al veel boetes gehad?
3: ja, maar altijd zo... En, vervelend, zo 1 kilometer, gecorrigeerd 1 kilometer per uur te snel.
0: Ja.
3: Ja. Ja, dat heb ik wel vaker zo.
2: Wij mogen eigenlijk niet klagen. Ik ben een paar jaar geleden naar Amsterdam gereden en terug. En ja, de regels in
0: Nederland zijn bijzonder streng.
2: Maar ja, ik begreep het niet zo goed. Want op de baan, je mocht dan 130 rijden op een bepaald uur en dan weer maar 110. En eigenlijk zat ik tussen die uren waar je maar 110 mocht rijden. Dus ik reed heel... flink, 110, maar iedereen, echt elke Nederlander stak mij voorbij. Die reden veel sneller, dus ik dacht, oei, ik zal hem wel volgen, want die wonen hier. Ja, een boete in mijn bus, weet je van hoeveel? 400 euro. Echt waar. Heen en terug, want in teruggaan dacht ik dus ook dat je zo snel mocht rijden. 400 euro.

0: Vorige week nog 60 jaar geworden, Janet Jackson met Whoops Now. Radio 2. Ik stel de vragen en Bart Appeltans, Imke Courtois en Céline van Oitzel gaan op zoek naar de juiste antwoorden. Een vraag van Monique Bernhard uit Hansbeke. Zijn jullie al eens in Portugal geweest? Nee.
1: Ja.
0: Imke wel, ja. Bart ook, Céline nog niet.
2: Nee.
0: Ja. Als je in Portugal geweest bent, dan heb je ongetwijfeld al dit geproefd. Een typische lekkernij van Portugal.
2: Oh, maar dat ken ik wel.
0: Heerlijk. Ja? Ja. Beschrijf het even.
2: Dat heb je wel gegeten. Ja, hoe noemt dat nu weer zo?
3: Pastel de nata.
4: Inderdaad.
0: Pastel de nata.
1: Ja, dat is zo vanillekoekje of wat is dat? Zo
0: ja. Deze pastel de nata hebben wij te danken aan monniken. Hoe komt dat? Wat hebben monniken te maken met deze kleine gebakjes?
1: Zij zijn dat ooit beginnen te maken. Dus.
0: Ja, ja.
1: En waarom?
0: Dat is de vraag.
4: Was er een gebrek aan iets?
0: Nee, nee. Nee.
1: Als een verwennerij, een voor iets?
0: Nee, het was geen verwennerij.
4: Een teveel aan iets?
2: Zit het in de naam?
0: Te veel aan iets, dat wel. Dat is heel goed, Imke, ja.
4: Dank u.
0: Ja. Het heeft te maken, ik zal al meteen een stevige tip geven, met de kledij van de monniken. De pijen die ze droegen. Heb je ooit zo'n monnikenpij of kleed gezien? Ja. Beschrijf het even, Imke.
4: Zo'n gewaad met zo ook een riem.
0: Ja, en welke kleur?
4: Bruin.
0: Donkerbruin.
4: Ja.
0: En nogal heel...
4: Ja, strak.
0: Strak. Ja. Dat is heel, een heel belangrijk woord.
2: Een stof die het strak maakt, daar kun je dit ook mee maken.
4: Ja, ik heb geen zin meer om te proeven eigenlijk.
0: Ah. Het wordt warm.
1: Ze maakt de vormpjes met dat stof om dit
0: nee,
1: te maken.
0: Nee, het heeft niks met vormpjes te maken.
4: Een ingrediënt zou we zoeken?
0: Ja. Ja.
1: Hadden die eten aan?
4: Suiker?
0: Geen suiker.
2: Wat is er dan?
4: Eieren?
1: Bloem.
0: Eieren. Die hebben daar alles mee te maken.
2: Eieren?
0: Imke zei daarnet dat de pijen of de kledij van die monniken strak waren.
2: Door het eiwit.
0: Goed, we hebben het eiwit voor de pijen.
2: Ja, en het eigeel bleef over en zouden we dat niet weggooien, dus ze maakten dit.
0: Goed geraden op aangeven van Imke door Céline van Oitzel.
2: Eiwit voor het kleding. Dus ze gebruikten eiwit voor hun kleding te maken.
1: Wel meer uitleg nodig,
0: om hun kledij stijf te maken, gebruikten de monniken het wit van het ei. Dat betekende dat ze met de gele dooier overbleven. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn daar met een beetje melk, met poeder, met suiker een romig gebakje van beginnen maken. Mm. En dat werd de pastei de nata uit Belém. Belém is de gemeente in Portugal. En daar hebben de monniken de unieke formule gecreëerd om dat gebakje te maken. En die monniken zijn er al lang niet meer, maar dat klooster waar dat gebeurd is kun je nog altijd bezoeken. Maar je bent er nog nooit geweest, Céline, maar je kende het wel, het gebakje.
2: Ja, zeker wel, want het wordt niet alleen in Portugal verkocht. Hè?
1: Nee, ik vind dat hier ook.
4: Elke bakker,
2: ja.
0: Ben jij een zoete kou?
2: Ja, wel. Ja. We mogen dat toch opeten, hebben ze.
0: Ja. En jij, Bart, ook?
1: Ja, lekker, heerlijk, gebakjes.
0: Ja. Maar de Limburgse vlaai is
1: Limburgse kaasvlaai, dat is mijn absolute favoriet.
0: En,
4: ik zit, kaastaart. Maar ook niet met zo abrikoos. Echt, dat heb ik niet zo
1: graag. Gewoon puur. Ja.
4: Gewoon puur.
1: Voor mij hoeft dat ook.
4: Goed, dik. Ja, kaastaart. Lekker.
2: Ik krijg er al honger van als ik het
4: Ik heb het al een halve taart binnen.

0: Imke Courtois, Céline van Uitsel en Bart Appeltans. Hebben jullie een favoriet bordspel? Wat jullie als kind of nu ook nog thuis spelen? Imke?
1: Monopoly. Ja? Cliché, maar Monopoly vind ik wel leuk.
0: Ja. Ja. Bart?
2: Pictionary.
0: Ja, ook
1: heerlijk.
0: Mooi.
1: Dat is ook wel echt leuk. Ja,
0: ja, heel leuk. Goed.
3: En... Ah, ik ben zo niet voor de gezelschapsspelletjes. Ik hou van kaarten, maar ja, dat is geen bordspel. Maar gewoon simpel kaarten.
0: Dat is omdat je uit de streek van Turnhout bent, herentals.
3: Ja, ja, misschien is het erin gebakken. Ja.
0: Ik heb geen vraag over kaarten, maar wel over Monopoly.
1: Ah, goed. De duurste straat. Nee.
3: Zijn die de Lippenstraat?
2: Brussel. De nieuwe straat in Brussel.
1: Brussel, juist. Ja. Amai, maar hier.
2: Ik heb daar hotels gehad, joh.
1: Monopoly bedoel je?
2: Nee, Monopoly.
4: Kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
5: Het is duidelijk, je nadert een werf.
4: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
5: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
4: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
5: Ontdek het volgende week elke dag in Radio 2 Spits.
4: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: Stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter op

0: Mijn drie gasten zijn Céline van Ooitsel, Imke Courtois en Bart Appeltans. Een vraag van Jonas de Baans uit Aalter. Het Monopoliespel bestaat al 90 jaar. En om dat te vieren kreeg het iconische spel een volledige facelift. Een nieuwe look voor de kaartjes, het geld en de pionnetjes zelf. Maar het meest opvallende is toch wel de doos. De doos waar het Monopoliespel in zit is niet meer rechthoekig, maar vierkant geworden. Waarom is het formaat van de speldoos aangepast?
1: Omdat die beter in de rekken past.
2: Compacter, om op te sturen.
0: Wacht even. Imke, zeg dat nog eens.
1: Omdat die beter in jouw boekenkast de rekken past?
0: Nee, want in
3: het
0: mijn boeken...
3: Het is toch niet te maken met de winkelrekken?
0: Ja, maar in mijn boekenkast zou het niet passen.
3: Heeft het met de winkelrekken te maken?
0: Niet met de winkelrekken, maar blijf bij wat Imke daarnet aangaf. Dat was wel heel...
2: Ah, op maat van een IKEA vakkenkast.
0: Goed geraden door Bart Appeltans.
1: Dat is cliché, hè? Dat jij zo perfect weet. IKEA-kast, zie je die meter? En die kast is daar, ja.
0: We hebben het over een speciale Kallax-kast. Ja. Want de liefhebbers van gezelschapsspelletjes kopen vaak zo'n kast omdat de meeste bordspellen daar perfect in passen. Daar was er eentje die er niet door haar rechthoekig model in paste. Dat was de Monopoly-spellendoos. 33 op 33 centimeter. En daar kan de nieuwe vierkante Monopoly-doos perfect in.
1: Normale straf. Ja. Ja, voor hetzelfde geld was die IKEA-kast 40,5 op 27 geweest eigenlijk. Dat kon ook. Maar ik vind het wel vindingen. En ook heel typisch dat Bart het dan weer weet.
0: Ja, maar dat is nu een vraag die ik wil stellen aan Bart Appeltans. Jij als binnenhuisarchitect. Ja. Heb jij ooit een IKEA-kast in elkaar gezet?
2: Ja, vaak. Ja. En ooit ene keer ook met mijn oma en opa. Een ladeblokje in de badkamer. En bij het laatste plankje had ik door dat het onderste plankje achterstevoren zat. Ga terug naar start. Ja. U krijgt geen geld. Ik moest net niet naar de gevangenis, maar het was toch verschrikkelijk. Oh. Ja. En vanaf dan, als je zoiets meemaakt, dan let je extra hard op om het de volgende keer helemaal juist te doen.
0: Het Monopoliespel werd in 1903 al bedacht door een Amerikaanse dame die ook schrijfster was, maar ook vooral ingenieur. Het doel is, je weet het Bart, straatnamen, mm-hmm, opkopen en je proberen je tegenspelers zo rap mogelijk failliet te maken. Je hebt zo'n heimelijk trekje in je gezicht.
3: Ik denk dat je
2: hoezo? Ja, als kind dan was ik wel altijd de bank. Heel toevallig kwam er dan wel eens een eurotje extra. Allee, dat was nog Belgisch geld toen. Dat kon wel gebeuren, ja. Als mijn broer niet keek, dat ik toch zorgde dat ik net toe kwam. Ik geef het toe. Oh, ja.
0: Je broer zal je straks wel even aan de oren trekken, ja.
2: Kon het gebeuren.
0: Ja. Céline, wie heeft de inrichting van jouw appartement gedaan?
3: Ikzelf.
0: Oh, sorry Bart. Sorry.
2: Maar Céline heeft heel
3: goed, gedaan.
2: Dat geloof ik wel. Ja, dat denk ik. Oh, ja,
0: ze heeft het gezien. Heeft het gezien.
2: Ik heb wel eens wat foto's zien passeren.
3: Ja, het is braaf, dus je kunt niet veel fout doen.
2: Ja, maar mooi. Ja, zeker.
0: Bart, wat is de huidige trend? Als ik nu mijn woonkamer opnieuw zou moeten inrichten.
2: De huidige trend, er zijn twee trends die echt de meest populaire zijn. Enerzijds zijn dat de beige interieurs.
3: Mijn interieur.
2: Kalkverf, heel toon op toon. Heel zacht, heel rustgevend. Maar anderzijds heb je echt wel op dit moment de opmars van terug intense kleuren. Donkerrood, donkergroen. En, ik weet niet of jullie het weten, maar donkere interieurs gaan helemaal terugkomen. We gaan de komende jaren heel veel terug intieme, donkere interieurs.
0: Ik heb alles in het wit geschilderd.
2: Ja, het gaat eraan komen. Maar wit is tijdloos, blijft altijd goed, hè, Luc.
0: Imke.
1: Ja, ik ben volop aan het renoveren eigenlijk. En ik heb de kringloopwinkel ontdekt. Ik vind dat fantastisch. Ja,
2: vintage, retro is ook heel erg in zo dingen.
1: Ja, echt leuk.
2: Herbruiken, zo, ja.
0: Bart, kom je wel eens in een kringloopwinkel voor aankopen?
2: Ja, af en toe gewoon, omdat ik het fijn vind om te snuisterijen.
1: Echt leuk,
2: en dan zo een koopje voor een paar euro. Dat vind ik cool, zo, ja. Heel tof.
0: Céline, jou zie ik dat niet doen.
3: Ik ga wel geregeld naar de kringloopwinkel, maar om dingen te brengen.
2: die wij dan niet nemen.
1: Ja.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Onze volgende muzikale gasten. 3 voor de prijs van 1. Hier zijn de Romeo's met hun nieuwe single Ik zag jou maar even.

0: Het was maar even de Romeo's. Ja, een geweldige song, hè? Iets totaal anders dat ik gewend ben van jullie, hè? Prachtig liedje.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel. Het is echt een popsong, hè?
0: Ja,
2: en echt een radionummer.
1: Echt een Radio 2-nummer, hè?
0: Ja, voilà. Toch?
3: We zijn ook heel blij dat dit heel veel voorbij komt op de radio nu. En daar zijn we heel dankbaar voor, absoluut.
1: Voilà. Oh, zo op weg naar zomerrit.
0: Voilà.
1: Zwaar, hè? Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, Luc. Zwaar.
0: Dat wou ik net vragen. Zomerrit, een van jullie plannen en daarnaast voor de zomer?
2: Het is een hele drukke zomer. Zoals elke zomer eigenlijk voor ons. Maar door alle dingen die we vorig jaar hebben gedaan, is het toch wel extreem druk. Heel veel televisie gedaan. En dat weerspiegelt zich op de agenda deze zomer. Dus we weten wat doen.
0: En daarnaast ook nog solo dingen doen? Jij doet iets apart?
2: Mijn solo project blijf ik doen, maar dat is natuurlijk tussen de plooien. Hè.
3: Ja, ik ben heel blij, hè, want ook mijn solo single Elke Dag Wordt Mooier, die loopt nog steeds heel goed hier bij Radio 2.
0: En jouw madame?
3: En met Sascha gaat ook alles goed, zowel privé als professioneel. Ja, eigenlijk, ik ben heel gelukkig.
0: En jij ook, Chris?
1: Ik ben ook gelukkig, hoor. Ja. Ik zorg ervoor dat die twee ook aan de waggel blijven. Dus ik doe de agenda. Voilà, laat die mannen maar gaan liedjes zingen.
0: Hebben jullie nog even tijd om een rondje mee te spelen?
1: Oh ja, doen we.
3: Okay. Met plezier.
1: Maar even... kunnen we winnen, Luc? Eer en glorie, ja.
0: Een vraag van Jean de Bouvier uit Zutendaal. Chris van Tongelen, heb jij er al ooit over nagedacht dat jouw familienaam ook een werkwoord is?
1: Tongelen?
0: Ja. En dat is de vraag. Wat is het?
1: Tongelen.
0: Tongelen is een...
2: Tongelen is een
3: praten.
2: Werkwoord.
3: Ja. Dat een bepaalde...
4: Heb jij het al ooit gedaan?
0: Nee, ik heb nooit getongeld.
5: Dan is het niet wat we denken. Gaat iets vies.
3: Hebben wij het ooit gedaan?
0: Nee, wij twee ook niet. Nee?
4: Het is dus weer iets seksueels.
1: Is het iets romantisch? Is het iets die partners doen?
3: Is het kussen?
0: Nee.
4: Tongelen.
1: Nee.
4: Niet de partner.
5: Niet de tong.
0: Nee, de partners doen het niet.
4: Is het exclusief voor vrouwen?
0: Was dat maar waar.
1: Zeg,
5: Probeer dat niet zo leuk
4: te lezen. Het is iets raars.
1: Maar het is ook niet voor mannen, dus dat is raar. Tongelen.
0: Dat jij dat niet weet, Chris.
1: Is het iets wat volwassenen doen of kunnen kinderen het ook doen?
0: Nee, niet kinderen en geen volwassenen.
1: Dieren.
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Tongelen. Is het met honden?
0: Honden.
1: Dat aan elkaar aflikken.
2: Aan elkaar poep.
1: Aan elkaar poep.
2: Die doen dat toch, hè?
5: Die doen dat wel.
1: Honden. Of zo, of zo, of zo.
0: Dat zijn toch alleen de Romeo's die zoiets doen.
5: Maar wat gaan met de
2: pupies? Heeft het iets met de tong te maken?
0: Ja.
2: Dus een hond doet iets met zijn tong en dat heet tongelen.
0: Wat doet een hond?
4: Zweten.
5: Lekker. Drinken. Lekker.
0: Nee. Zweten. Wat doet een hond?
1: Zijn eigen proten.
0: Jij hebt een hond.
5: Hijgen. Ja, die hijgt.
1: Zo,
5: die
1: hijgen,
5: blaft. Die drinkt.
0: Ik heb hem al gezien, hij doet niks anders.
1: Dat is tongelen.
3: Hijgen.
0: Nee.
1: Allee.
0: Wat is tongelen?
5: Als die blijft. Wispelen.
0: Hoe?
2: Nee, het is
1: met de tong te maken.
0: Het heeft met de tong te maken.
5: Het is een werkwoord. Onze Ralf heeft altijd zijn tong eruit hangen.
0: Goed geraden door Céline.
1: Hangende tong, leuk te weten. Man. Allee, Chris van.
2: Chris, zeg jij precies.
1: Is dat tongelen?
5: Maar is dat niet gewoon hijgen?
0: Nee, dat is niet... Dat is niet hijgen. Tongelen is het uitsteken van de tong... en de lippen proberen te likken. En dat is meestal bedoeld als reactie op stress en onzekerheid.
5: Ja, maar daarom doet de mijne dat niet. Die heeft gewoon geen tanden.
0: Ja, maar wacht.
2: En zou Chris zijn naam van dat komen dan? Van het tongelen van een hond?
0: Toen ik hem de eerste keer zag, dacht ik dat met tongelen.
1: Nee, ik dacht echt wel dat die naam kwam van een Chinees dat ooit in Tongeren geweest was. En die dat niet goed kon uitspreken. Dus ja.
3: Dat wel leuk.
0: Nee, maar honden, luister nu goed, Céline. Die tongelen wanneer ze dus stress hebben of moeten gekalmeerd worden. Wanneer ze moeten afkoelen omdat hun lichaamstemperatuur te hoog is. En bij hoge koorts, wanneer ze ziek zijn, doen ze dat ook. En een laatste reden waarom honden tongelen is bij uitdroging. Dus als je denkt, mijn hondje is heel lief en tongelt...
5: Maar dat is een beetje moeilijk, want bij Ralf hangt die tong er echt altijd uit, omdat hij dus aan één kant geen tandjes meer heeft. Dus dan denk je,
4: dat zal wel een andere reden zijn.
5: Dat is moeilijk te onderscheiden.
1: Tandjes meer heeft.
3: Ja. Corona-tong.
5: Gaat wel in het oog houden.
1: Alleen spannend.
0: Ja. Wie van jullie is een hondenmens?
3: Ik zie graag honden. Mijn kinderen willen graag een hond.
0: Maar ze hebben er geen.
3: Maar we hebben er geen. Nee.
2: Wij hebben ook geen hond, nee.
1: We hebben een hond gehad, maar die is jammerlijk genoeg na 7 jaar.
0: En geen nieuwe?
1: Nee, absoluut niet.
0: Imke?
6: Altijd opgegroeid met zijn honden, maar zelf nu te weinig tijd.
2: Bart? Ja,
7: een labradoodle.
5: Ja.
7: Bol.
5: Ja.
1: Een labradoodle.
7: Heel mooi. Oh, heerlijk beest. Ja.
0: En jij, Celine?
5: Ralfke, dat is een Yorkshire Terrier. Stuur ze nu maar terug naar huis. Oh, mijn hart is gebroken.
0: Maar die slaapt bij jou, hè?
5: Ja. Nu slaapt Joris bij mij. Maar ik vind het soms ook wel eens leuk als Ralf bij mij slaapt. Dat is zo lekker warm en dan die snurkt zo. Dat is geweldig.
1: Ah, jij vindt dat geweldig?
5: Ja.
1: Thuis is komen uitleggen.
0: Heren, mag ik jullie bedanken en jullie een fantastische zomer wensen. De Romeo.
8: De zoete inval.

0: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple expertise, andere aanpak.
1: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
0: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plan.

0: Als kind heb ik dat wel gedaan. Nu ben ik een klein beetje vies van de schoenen. Dus doe ik het niet meer. Ja,
1: ja.
0: Het concept dat mensen voortdurend die schoenen... En dan moet je... Ja,
1: nee. Ik snap dat. Ik heb dat met die ballen zo. Iedereen stikt die vingers daarin.
0: Ik vind het niet, niet echt tof.
1: Niet proper.
0: Maar ik heb dus al ooit gebold in mijn leven. Hè. Ja, absoluut.
2: Bart, jij vindt het niet erg?
3: Ik heb geen problemen om mijn vingers in die ballen te steken.
0: Wow.
3: Dat moet nu eenmaal kijken. Ja, dat moet gebeuren, moet gebeuren.
2: Zal ik toch de vraag stellen straks?
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5. Jouw verhaal in stijl. Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter

0: luistert nog steeds naar De Zoete Inval met Imke Courtois, Bart Appeltans en Celine van Oitsel. Een vraag van Kurt de Pril uit Zandvliet. Een bowlingzaak in de Amerikaanse stad Pittsburgh organiseert 2 keer per jaar een bijzondere avond. Wat is daar zo bijzonder aan?
1: Iets met de ballen?
0: Het heeft met de ballen te maken.
2: En ook met de pionnen?
0: Met de wat? De
1: kegels.
0: Nee, nee.
3: Speciaal.
1: Het is met
3: het gewicht van de ballen?
0: Nee, niet het gewicht. Nee. Nee.
2: De kleur?
3: Andere ballen?
0: Wacht, daar komen meer ballen in het spel.
3: Meer ballen?
0: Ja.
3: Dat is gevaarlijk.
0: Waarom?
3: Hè?
2: Omdat er ook meer kegels zijn?
0: Nee.
1: Makkelijker?
0: Nee.
3: 2 bowlingballen op 1 baan, of wat?
0: Ik weet niet hoeveel, maar dan...
3: Oh, meerdere nog?
0: Ja, meerdere.
3: Dat kunnen accidenten.
1: Je mag zoveel als je dat wilt gooien met ballen binnen de vestiging.
0: 2 keer per jaar is er een speciale avond voor bepaalde gasten. Die betalen daar toch wel aardig een bedrag voor. Ik denk rond de $30. En die mogen dan meespelen.
3: Is het zo voor de boel kapot te krijgen? Zo
0: nee. Geen afbraak. Ja.
3: Is het met pompoenen? Ook.
0: Nee.
3: Nee.
1: Maar het zijn gewoon bowlingballen.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Er zijn bowlingballen en er zijn andere ballen.
1: Pingpongballen?
0: Nee.
2: En het heeft niks met de kegels te maken?
3: Toch niet. Ah. Oh, toch niet. Leuk. Ballen van mama?
2: Maar alleen...
3: Wat? Waar moet daar gekegeld worden of zo? Weet ik veel wat voor raar feestjes ze daar doen. Nee, het is...
2: Oh.
3: Ja, ik weet niet, maar je bent zo wat geheimzinnig. Ja, dat is iets in die richting. Nee.
0: Ja, ga door.
3: Oh, ziet.
1: Nee.
2: Oh, het is zoiets...
1: Zo'n fetishachtige...
0: Wat zijn die 2 avonden...
3: Oh, naaktavond.
0: Goed geraden, Koen. Mark Appeltans.
2: Ah, daarom dat er 2 ballen in het spel zijn.
3: Ja.
1: Maar die ballen zijn er toch ook op een andere avond?
2: Maar nee,
1: zijn ze
2: de 2
1: bedekt.
2: Ballen.
3: Ja, maar dan zijn die vrij.
2: Die ballen. Die 2. Hè? Snap je?
1: Ja, ik snap het wel, maar ik vind het raar. En ook zo grappig dat jij dat weer weet.
3: Ja, maar ja, kijk, je moet even verder durven denken.
1: Ja.
3: Snap je?
0: Die 2 avonden in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn 2 avonden waarop uitsluitend nudisten zijn toegelaten. Ja, je hebt een vraag.
2: Ik heb meteen een vraag. Dus ze zijn naakt, maar moeten die dan ook van die bowlingschoenen aandoen? Ja.
1: Sexy.
2: Nee. Dat is toch heel sexy?
1: Ik denk vooral inderdaad als je daar zo zit op dat bankje en die voor je moet gooien. Wat zit er dan?
2: Ja.
1: Ja. Allee, Bart, kom.
3: Nee, ik ga dat niet voordoen.
0: Om op jouw vraag, Celine, te antwoorden. De deelnemers dragen inderdaad enkel speciale bowlingschoenen. En voor de rest hebben ze een handdoekje bij om te zitten. Wanneer ze moeten wachten.
1: Als we bij de sauna hygiëne.
2: Ja.
0: Fotograferen en filmen is ten strengste verboden. En activiteiten in de richting waar Bart Appeltans ons wilde insturen... zijn compleet verboden. Ja.
3: Moet veilig blijven. Ja,
0: ja. $30 kost deelname. En dat is op voorhand al uitverkocht. Kun je dat geloven? Ja. 2 keer per jaar. Ja. Ben jij ooit op een nudistenkamp geweest?
1: Bart?
3: Nee. Moet die naar mij kijken? Nee, dat heb ik nooit gedaan.
0: Is het iets voor jou?
3: Nee, dat spreekt mij ook niet aan. Nee, dat hoef ik niet te zien allemaal.
2: Ja, en dan zo al dat zand en zo? Nee.
3: Ja, overal tussen
2: nee.
1: Allee, dan zou jij het wel zeggen, zou er voor openstaan?
3: Nee, ik heb die behoefte niet.
1: Oh ja, wel ja.
2: Nee. En jij, Luc?
0: Zeg.

0: De tijd vliegt, we nemen afscheid, maar niet vooraleer ik van jullie gehoord heb wat jullie willen onthouden uit deze aflevering. Imke.
1: De Finse boetes worden bepaald op basis van je loon. Ze mogen dat ook hier invoeren. Voilà.
0: Hoe hoger het loon, hoe hoger de boete.
1: Vanaf een bepaald bedrag, ja.
0: Ja. Bart Appeltand.
2: Ik vind honden kunnen tongelen superleuk. Dus ik ga straks als ik thuis kom zeggen tegen mijn vriend tennis: oh kijk, ons boken is aan het tongelen. En dan ga ik een keer, zien hoe hij daarop reageert.
0: En wat doet hij dan?
2: Zo die tong aan de ene kant en zo wat flapperen. Ja, zoiets.
0: Céline?
3: Ja, ik hoop vooral dat er in het Amerikaanse Pittsburgh voldoende chauffage is, want twee keer op een jaar gaan ze daar allemaal naakt bowlen, naar het schijnt.
0: En jij daarbij?
3: Nee, ik niet erbij. Het is te ver weg. Hè. Veel te ver.
0: Hartelijk dank, Céline van Oort, Limke Courtois en Bart Appeltand. U bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw? En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
9: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Ben stuurt in de app naakt bowlen. Dat kan ook in België. Bowling de Prins in Eerondegem. Dank je wel voor de tip. Zometeen dan maken we plaats voor de 30 populairste hits van het moment.
13: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
14: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De Europese Unie en Mexico hebben een nieuw handelsakkoord gesloten. De heffingen worden in beide richtingen grotendeels geschrapt. Dat betekent dat Mexicaanse avocados of zelfs asperges goedkoper naar Europa kunnen komen. En omgekeerd kunnen Europese landen ook goedkoper naar Mexico exporteren. Lode Sijsens van de Boerenbond ziet al bij al meer voor dan nadelen.
15: Maar als we een keer kijken naar bedreigingen en kansen, dan vallen natuurlijk asperges op. Maar op basis van de info waarover we vandaag beschikken, lijkt dat vooral over groene asperges te gaan, die dan ook op een ander tijdstip geoogst worden. En dus volgens ons ook op geen enkel moment een bedreiging kunnen zijn voor de heerlijke asperges die hier geteeld worden. Anderzijds lijkt dit akkoord wel kansen kunnen te bieden voor peren, voor zuivel en voor varkens.
14: De EU en Mexico halen met hun handelsdeal de banden aan op het moment dat de handelsrelaties met de VS moeilijk verlopen door het beleid van president Trump. De verkoop van tweedehands elektrische auto's in ons land blijft stijgen. In april lag de verkoop 66% hoger dan een jaar eerder, goed voor zo'n 3.900 wagens. De tweedehands elektrische auto's maken nog altijd maar 6% van de totale markt uit, maar het wordt wel interessanter, want de batterijen blijken vaak nog van goede kwaliteit, zegt Olivier Gréant van expertisebedrijf Dekra.
16: Toen dat we begonnen 10 jaar geleden met elektrische voertuigen, hadden we schrik dat die batterijen snel zouden degraderen. Wat dat absoluut niet het geval is. Wanneer we vandaag wagens testen, dan komen we typisch vaak uit rond de 90% van batterij state of health.
14: De Amerikaanse regering maakt het moeilijker voor buitenlanders om een permanente verblijfsvergunning te krijgen, een green card. Nu kan dat in bepaalde gevallen nog terwijl mensen in de VS zelf zijn, maar volgens de nieuwe procedure zullen de meeste mensen daarvoor naar een ambassade of consulaat in hun land van afkomst moeten. De wijziging past in de Amerikaanse politiek om illegale migratie zo moeilijk mogelijk te maken. Belgian Cat Julie van Loo zit opnieuw zonder club in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA. Van Loo had begin deze maand een tijdelijk contract gekregen bij New York Liberty, omdat er andere speelsters geblesseerd waren. Ze speelde 5 wedstrijden, maar nu is de overeenkomst dus al beëindigd. Julie van Loo was al aangesloten bij 3 verschillende clubs in de WNBA. Nu is het weer onzeker waar ze naartoe kan. Een zonnige en erg warme dag. Temperaturen tot 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Dankjewel. Op de E40 richting kust is er 40 minuten vertraging tussen Sint-Nijs-Westrem en Nevelen. De linkerrijstrook is er versperd. Dat komt door een ongeval. Ook bij Oostkamp vertraagt het verkeer. Dat komt door een ongeval. 1 rijstrook is daar versperd. Vanuit Gent of Antwerpen kan je omrijden via Zelzaten. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring 25 minuten aanschuiven richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oudergem en Zaventem. Door werken is de af- en de oprit in Tervuren tot maandagavond afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Reken ook daar op wat vertraging. Verkeer vanuit Tervuren richting Zaventem moet dan omrijden via Groenendaal. En in Boeghout is door een oliespoor de Lispersteenweg afgesloten aan het kruispunt met de Eggerseel.

0: Zaterdag 23 mei.
1: Radio 2 Top 30.
2: Dirk Gijs.
0: Welkom bij de oudste hitlijst van het land. Aflevering 2910 met natuurlijk de 30 meest verkochte, gespeelde of gestreamde hits van het moment. Maar we zullen eerst even een terugblik doen, zo de foto van vorige week. En wie waren toen de drie strafste?
2: Radio 2 Top 30. 3.
0: Bazaar staat er twee keer in de Radio 2 Top 30. Deze nacht in Amsterdam was goed voor de nummer 3 vorige week.
2: 2.
0: Kunnen Maxime en Babette met hoe dan ook nog doorstoten naar de nummer 1? We zullen zien.
2: 1.
0: En kan Alex Warren zich handhaven of is er een andere song populairder deze week? Allee, we gaan eraan beginnen.

0: Taylor Swift en Open Light.
1: Radio 2, top 30.
0: Dus op 30 Taylor Swift Open Light staat trouwens twee keer genoteerd. Niet met The Fate of Ophelia, want die is al verdwenen, maar met een nieuwere song, maar daar mag ik nu nog niet te veel over verklappen. En ook Bruno Mars staat twee keer in de Radio 2 Top 30. Dit is een met Risk It All super romantisch liedje.
2: 29. For just a

0: Cameron en Be Mine. Twee plaatsen gestegen en op 28 beland.
1: Belastingspecial.
0: Ah ja, dit is de Radio 2 Top 30, maar tegelijkertijd is hier ook een heel bijzonder event bezig. Ik zie hier heel veel volk in dit gebouw, meer dan anders op een event.
2: Dat zal wel, ja.
0: Dat is jouw schuld, dat vind ik goed, hoor. Vind ik goed, vind ik tof.
2: Het is absoluut mijn schuld, Dirk, want we zijn inderdaad bezig met dag 2 van het callcenter van de belastingspecial van Win-Win. Woensdag hebben we al 1300 mensen kunnen helpen,
0: echt?
2: Maar dat bleek niet genoeg, dus we dachten, kom, we plakken er nog een dag aan, en dat is dus vandaag. Sinds 9 uur zitten hier 18 knappe koppen van de FOD Financiën om al jouw belastingvragen te beantwoorden, over je personenbelasting voor alle duidelijkheid. Niet over de bedrijfsbelasting of de genootschappen waar je mee zit. Het gaat echt over je personenbelasting. En nog tot 2 uur kan je die mensen bellen met al je vragen. Zorg even dat je je identiteitskaart bij de hand hebt en je fiscale fiches, want dat helpt al wat zoekwerk overslaan, zodat je geen tijd verliest aan de telefoon. Maar dus die mensen beantwoorden eigenlijk zowat alles en die weten ook veel. Die weten veel, Dirk. Dat is niet normaal.
0: Ik kan het bevestigen, krijg je net een berichtje in de Radio 2-app van Jan van der Linden uit Antwerpen. Die stuurt, ik had tijdens de week een foto genomen van het nummer op VRT1 tijdens Win-Win. En het is net gelukt. Ik had een zeer vriendelijke en behulpzame dame aan de lijn. Iedereen bedankt voor de fijne hulp. Groeten en nog een fijn weekend. Kijk.
2: De mensen van de FOD Financiën die zeggen dat onze luisteraars veruit de beleefdste mensen zijn die ze ooit aan de lijn hebben gekregen. Dat viel hen woensdag op en nu in de eerste 2 uur vandaag opnieuw.
0: Maar ik snap dat wel. Als wij in de app kijken, mensen zijn altijd lief.
2: Zijn lief.
0: We hebben de beste luisteraars. Daar zijn we het over eens.
2: Dat is echt zo. Ja. Zullen we het nummer nog eens meegeven?
0: Doen.
2: 078-353-456 078-353-456. Dat is geen betaalnummer, maak je geen zorgen. Daar kan je nog tot 2 uur terecht met al je vragen over je personenbelasting.
0: Voilà, laat het niet liggen, want om 2 uur sluiten de lijnen. Xavier, dank je wel. Ben je een beetje mee met de dansmuziek van vandaag trouwens?
2: Oei, dat klinkt alsof ik 60 ben en dat niet zo zou zijn. Ja, wil je mij testen?
0: Ja, ken je dit?
2: Nee.
0: Het is de dansplaat van het moment.
2: Echt? Oh nee.
0: En hij komt net binnen in de Radio 2 Top 30, dus dat is niet erg.
2: Ah, ik voel me echt te oud nu.
0: Het is Another met 45 Ultra.
2: Okay, ik ga het nu met Spotify. Ik ga het nu met Spotify.
0: Wel. Doen.
3: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Another met 45 Ultra.

0: Wereldwijd staat dit eigenlijk al een paar weken bovenaan alle dance charts. En dat duurt dan even eer dat mainstream wordt. En dan komt dat de Radio 2 Top 30 binnen. Je hoort de Talk to You van Another met 45 Ultra. En dat is eigenlijk een Nederlands house duo, Jesse en Ogusan, zo heten ze. Amsterdammers die sinds hun 17e DJ'en en nu de wereld aan hun voeten hebben.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempjes.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
9: bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
9: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neusbegot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Vlaanderen, de toekomst is hier.
14: Update beschikbaar.
13: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
14: Update voltooid.
13: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
15: Deze week kom je bij Spar voor...
16: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
15: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
16: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
15: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
17: Joehoe!
18: Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter op 078-353-456.
17: Joehoe!
18: Radio 2 26.

op de terugweg, maar toch nog 2 gestegen van 28 naar 26. Sienna Spyro en Die on This Hill. Suzanne en Freek staan deze maand maar liefst 10 keer in de Gelre Dome in Arnhem en ook vanavond weer. Freek kreeg exact een jaar geleden te horen dat hij een uitgezaaide longkanker had en zijn levensverwachting is echt wat kleiner geworden. Laat ons het leven vieren, zeiden ze bij de opening van de concertreeks. En er zijn zo'n 400.000 kaartjes voor verkocht. En dat is wel bijzonder, de volgorde van de liedjes hebben ze op voorhand vrijgegeven. Zo kan iedereen de nummers vooraf oefenen en meezingen. En dat doet het publiek

0: streek met halverwege. We hebben 3 nieuwkomers in de Radio 2 Top 30. Dat betekent dat er ook platen verdwijnen.
1: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
0: Precies een week geleden zat Escilla op dit moment nog in volle focus voor haar optreden op het Eurovisie Songfestival. Meer dan 800.000 Vlamingen zagen haar bezig en ze heeft prima gezongen. Maar ja, Bangaranga, de winnende song, was toch wel iets te straf. En ook deze verdwijnt. Zes weken voor Kleijmans en Van Geel met Bordeaux en maar liefst 33 weken voor deze.
2: Ik moet gaan, eenzelfde taal, dus wij snappen allemaal. Ik moet gaan, ik moet gaan.
0: Ja, we snappen het allemaal, maar 33 weken, dat is toch wel ongelooflijk. En er is ook goed nieuws, want gisteren startte de voorverkoop voor haar 2 benefietconcerten van deze Pommelien. Op 19 september in de Roma voor Artsen zonder Grenzen en deze waren in minder dan een half uur uitverkocht. Dan moet je weten, Pommelien heeft nog maar net 5 keer de afwasdoom gevuld. En als je het gemist hebt, wel, dan kan je de show bekijken dus op VRT Max. Ik zeg het maar. Wij gaan door met 24, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead. Op de E40 is er een half uur vertraging richting kust. Tussen Sint-Nijs, Westrem en Drongen in Nevelen is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. En tussen Beernem en Oostkamp, daar blijft één rijstrook dicht. Dat komt ook door een ongeval. Vanuit Gent of Antwerpen kan je beter omrijden via Zelzate. Naar Antwerpen 25 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Ook op de Antwerpse ring 25 minuten vertraging richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 naar Brussel is het uitkijken voor een schuif. Op de afrit Kontig op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oudergem en Zaventem. Dat komt door werken. De af- en oprit in Tervuren is tot maandagavond afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Reken daar ook op een beetje vertraging. En vanuit Tervuren richting Zaventem moet je omrijden via Groenendaal.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: De hype rond de bioscoopfilm Michael van Michael Jackson zorgt ervoor dat Billie

0: Save Me Tonight ligt goed in het gehoor. Maar ja, wat krijg je als je twee kleppers samenzet? Kleppers als Jennifer Lopez en David Guetta. Wel minder goed nieuws. 5 plaatsen gezakt en beland op 22.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Radio 2 Top 30.
1: 21.

0: tweede keer Taylor Swift in de Radio 2 Top 30 met Elizabeth Taylor, nieuw binnengekomen. Komt nog steeds uit haar recentste album, hè, The Life of a Showgirl. Het is de Zweed Max Martin die het geproduceerd heeft en die schreef al nummers voor Bon Jovi, voor Adele, voor Backstreet Boys, Coldplay of Britney Spears. Allee, dan weet je al een nootje te kraken natuurlijk. Hè. Goed, we hebben weer 10 hits gehad. Tijd voor een overzicht. Radio 2 Top 30. Ik zei het, twee keer Taylor Swift, Open Light, dus op 30 en 29 is voor Bruno Mars. Met Risk It All, maar we komen hem nog tegen. Hè. En 28 is voor Kamrat. En Be Mine, eerste nieuwkomer op 27. Heerlijke dansmuziek, Talk To You van Another met 45 Ultra op 27. 26 is voor Sienna Spyro. Op de terugweg, maar toch nog plus 2 deze week. En een zakker op 25. Suzanne en Freek. 24 is voor Olivia Rodrigo. Drop Dead. Op 23, Michael Jackson. Ja, dat is een re-entry van een hit uit 1982. Heeft alles te maken met de film en de aandacht rond zijn figuur. Op 22, J-Lo. Met David Guetta. En een tweede nieuwkomer vonden we op 21. Taylor Swift met Elizabeth Taylor. We openen top 20 met Sam Goris.
1: Radio 2 top 30. Radio 2. Dirk Gijs.

0: Rock!
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
12: Het zinkgat? Wat is dat?
11: Ah wel, dat is vreed en betant. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
13: Goeiedag, ik ben Leon.
12: Leon, wat doe jij?
11: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
13: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
11: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
14: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
16: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
17: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
18: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
19: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
17: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
18: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
17: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
20: Joehoe!
2: Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter op 078 353 456. Radio 2 top 30.
21: Milk Inc. met Madison.
2: Radio 2. 19.

Ja, feestje bouwen met Milk Inc. en Madison. Nieuw binnengekomen, meer nog, het is de hoogste nieuwe in de Radio 2 Top 30. Op de eerste single van Reggie en Linda, The Unstoppable, was het 2 jaar wachten. Nu deze nieuwe was op 1 dag geschreven, Madison. En Linda Mertens schrijft nu ook zelf volwaardig mee aan de muziek. Na 19 komt 18, Bazaar, begin op.

Jelly Roll en I'm Good. We hadden dus op 18 Bazaar met begin opnieuw 17 was deze Jelly Roll. En dit is de nummer 16, Teddy Swims, Mr. Know It All. Hij komt naar Werchter.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. We zijn halfweg de Radio 2 Top 30.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Ziet je daar, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
4: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
3: Dat is goed vastgezet, hè?
4: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
3: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
4: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
3: Ja.
5: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Jazeker, straks de finale van de Radio 2 Top 30. De 15 heetste hits. Maar eerst het nieuws over het hete weer aan de Belgische kust bijvoorbeeld.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De kust is begonnen aan een druk weekend door het warme weer. De Boerenbond denkt dat het Europese handelsakkoord met Mexico onze landbouwers voordelen kan opleveren. En hulpverleners hebben grote moeite om de ebola-uitbraak in Congo aan te pakken. Het wordt zeer warm vandaag, lokaal misschien wel 31 graden. Na een koudere periode piekt de temperatuur dus. En dat is opvallend, maar niet uitzonderlijk, zegt weervrouw Jacot Brokke.
1: We bevinden ons vandaag onder hoge druk. En dat hoge drukgebied, ja, dat zorgt voor dat stabiele weer. Dat brengt ook die warme lucht uit het zuiden. En daardoor stijgen de temperaturen tot 30 graden in het centrum. Een lokale 31 graden kan. Maar dat is op zich niet zo abnormaal voor deze tijd van het jaar. Het dagrecord van vandaag ligt bijvoorbeeld op 31,3 graden in Ukkel. Daar gaan we vandaag waarschijnlijk niet over gaan. Dus heel abnormaal is het niet.
0: De kust en de NMBS hebben zich voorbereid op een druk verlengd weekend. Er zijn extra treinen en onder andere in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Lien de Koeman ging daar kijken bij het station.
2: De ene na de andere volle trein komt aan in het station van Oostende. Iedereen heeft zijn eigen plannen voor de dag, al zijn dit met voorsprong de populairste bezigheden.
3: Zonne, een beetje drinken, een beetje eten, vooral vis eten, een ijsje eten. Gewoon veel eten, denk ik, en zonne.
4: Een beetje winkelen, iets lekker gaan eten, een beetje op het strand gaan liggen.
2: De politie houdt de drukte extra in de gaten, zegt Simon Viers.
5: In het kader van het zomerdrukteplan hebben we een extra dispatch die in de gaten houdt via de camerabeelden en via andere parameters hoeveel volk er naar Oostende Stende afzak, dat gaat over de camerabeelden van het station, maar ook bijvoorbeeld hoeveel automobilisten er van E40 A10 afrijden. Indien nodig kunnen we mensen een beetje omleiden naar parkings verder weg van het centrum.
2: Want jong en oud komt hier aan voor een dagje aan zee. Van gepensioneerde levensgenieters.
6: Een dagje aan het strand gaan, rondwandelen, een museum gaan bezoeken. Ja, de drukte moet je natuurlijk bijpakken. Hè.
2: Tot enthousiaste, luide jeugdbewegingen.
0: In het binnenland waren de beschikbare plaatsen voor de zwemzone in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent vanmorgen vroeg al snel ingenomen, vertelt Katrien Meijvaart van Uitbater Faris.
7: Sinds 8:30 deze morgen zijn alle reservaties opgebruikt, dus zo goed als volzet. Het is net zoals we voorgehad hebben op 2 mei dit jaar, eigenlijk onze startdatum. Toen hebben we in totaal 5.900 mensen op bezoek gehad.
0: De autokeuring heeft deze week een schoolbus afgekeurd waarvan de remmen bijna helemaal los zaten. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bus was nog in dienst en reed dus rond met kinderen en hun begeleiders. De koepel van autokeuringscentra Goka spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snauwaert van Goka.
8: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
0: De Europese Unie en Mexico hebben een nieuw handelsakkoord gesloten. De heffingen worden in beide richtingen grotendeels geschrapt. Dat betekent dat Mexicaanse avocados of zelfs asperges goedkoper naar Europa kunnen komen. En omgekeerd kunnen Europese landen ook goedkoper naar Mexico exporteren. Lode Sijsens van de Boerenbond ziet meer voor dan nadelen.
9: Als we een keer kijken naar bedreigingen en kansen, dan vallen natuurlijk asperges op. Maar op basis van de info waarover we vandaag beschikken, lijkt dat vooral over groene asperges te gaan, die dan ook op een ander tijdstip geoogst worden. En dus volgens ons ook op geen enkel moment een bedreiging kunnen zijn voor de heerlijke asperges die hier geteeld worden. Anderzijds lijkt dit akkoord wel kansen kunnen te bieden voor peren, voor zuivel en voor varkens.
0: De EU en Mexico halen met een handelsdeal de banden aan op een moment dat de handelsrelaties met de VS moeilijk verlopen door het beleid van president Trump. De uitbraak van ebola in Congo onder controle krijgen wordt bijzonder moeilijk. Dat zegt de hulporganisatie Mamas for Africa. Van bijna 180 mensen wordt nu vermoed dat ze aan ebola gestorven zijn. Een ziekte die hoge koorts en bloedingen veroorzaakt. Er zijn mogelijk ook al 750 besmettingen. De uitbraak is begonnen in oorlogsgebied in Oost-Congo en dat maakt het extra moeilijk. De hulp is snel nodig, maar de politiek reageert traag, zegt Anke Dumé van Mamas for Africa.
10: Er zijn geen middelen die ter beschikking worden gesteld door de overheid. Er is, voor zover wij weten, nog geen samenwerking tussen enerzijds de bezettende rebellengroep M23 en anderzijds de officiële Congolese autoriteiten. Rwanda heeft de grenzen gesloten. Mensen voelen zich echt wel aan hun lot overgelaten. Ik denk dat het op gang komen van echt gestructureerde hulp en maatregelen, dat nog zeer moeilijk zal zijn de volgende dagen.
0: In Oeganda, een buurland van Congo, zijn er ook nog 3 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal daarop 8. Belgian Cat Julie Van Loo zit opnieuw zonder club in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA. Van Loo had begin deze maand een tijdelijk contract gekregen bij New York Liberty, waar veel speelsters geblesseerd waren. Ze speelde 5 wedstrijden, maar nu is de overeenkomst dus al beëindigd. Het is nu weer onzeker waar ze naartoe kan. Zonnig zomerweer vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen daarna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag iets minder warm. Vooraan het warme verlengde weekend. De kust en de NMBS zijn voorbereid met een drukteplan en extra treinen. Voorlopig verloopt alles vlot. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Maar ja, behalve het verkeer dan, Sophie. Kijk, op de E40 50 minuten vertraging richting kust tussen het parkeerterrein en Drongen. En Oostkamp, daar is 1 rijstrook dicht. Dat komt door een ongeval. Vanuit Gent of Antwerpen kan je omrijden via Zelzaten. Op de E34 komt er tussen Zelzaten en Knokken een kwartier bij. Naar Antwerpen dan 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. Dat komt door werken. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Oudergem en Jette. Door werken is de af- en oprit in Tervuren tot maandagavond afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en komt dan terug via de binnenring. Verkeer vanuit Tervuren richting Zaventem moet omrijden via Groenendaal. Op andere plaatsen op de snelweg enkel lichte vertraging. En nu, de 14 grootste hits.
12: Radio 2 Top 30.
13: Dirk Gijs.
11: Dit is de lijst met de best verkochte, meest gestreamde en meest gedraaide hits in Vlaanderen.
13: Radio 2 Top 30. 15.

Ook vanavond weer in Amsterdam met Robin in het voorprogramma. En nog nooit iemand heeft meer dan 6 keer naar elkaar in de Johan Cruijff Arena daar gestaan. En ja, hij doet het dan wel weer, hè. Ik heb het over Harry Styles. Wel eentje gezakt en op 15 beland. Het is te warm voor cowboy boots. Wel, dan kan het ook gewoon op slippers. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Dirk Gij.

Tranen van Goud, de nieuwe van Aaron Blommaert, maar dan wel in duet met Zoe Levi. En Margot van Stappen stuurt in de Radio 2-app. Hopelijk zit Aaron Blommaert heel goed en is top nummer. Dus hij is van, en het gaat goed hoor. Plus 7 deze week, dus heel goed gewerkt.

0: trotse opa Bart Peters. 3 weken gekampeerd in de top 10. Is er zo nu net buiten gevallen met de bevalligste. We hebben 10 platen gehad. Het is tijd voor een overzicht.
1: 20.
2: 1, 2, 3, rak! Niemand gaat naar huis, dicht maar uit. Wij zijn gaan op ambiance.
0: Sam Goris met rak, 4 plaatsen gestegen en beland op 20. Onze hoogste nieuwe komen tegen op 19.
3: Music is my medicine.
0: Lil King. Madison, dat is hun nieuwe single. 18 is voor Bazaar en Begin opnieuw. Ze zakken wel, hè. Maar ze hebben ook hun nieuwe single uiteraard. 17, Jelly Roll. En I'm Good. Zeker 16, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 15 is voor Harry Styles met American Girls. Plus 7, best wel indrukwekkend, Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En alsof het niets is, ook Aaron Blommaert pakt een plus 7 deze week. Tranen van goud, plus 7 en op 13 beland. 12 is Madonna met Sabrina Carpenter. Bring Your Love, zo heet hij. En op 11 Bart Peters uiteraard.
4: De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
0: En de top 10 openen met Max en Andy Grammer.
5: Radio 2 top 30.
1: De beste 10.

0: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
1: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
0: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
2: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
0: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
3: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed.
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed.
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter op 078 353 456.
7: Radio 2. Talk to me.
4: Radio 2 Top 30.
7: Talk to me.
4: 9.

0: Ja, ja, ze pakt nog altijd de prijs voor de langst genoteerde 36 weken Radio 2 Top 30. Olivia Dean met Man I Need. En ze staat nog altijd in de top 10. Op 9 weliswaar en eentje gezakt, maar so be it. Even naar de weg, toch uitzonderlijk voor een zaterdagmiddag, want er staat 120 kilometer file, vooral richting kust natuurlijk. Op de E40 een uur vertraging richting kust tussen Drongen en Oostkamp, daar blijft één rijstrook dicht, dat heeft te maken met een ongeval. Vanuit Gent of Antwerpen kan je omrijden via Zelzaten. Op de E34 komt er tussen Kaprijke en Damme een kwartier bij. Naar Antwerpen dan 10 minuten extra, op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten daarbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 naar Bergen op zo'n 10 minuutjes extra tussen Stabroek en Berendrecht. Komt door werken daar. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Oudergem en Wemmel. Dat komt door werken. De op- en de afrit in Tervuren is afgesloten. Dus verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert dan terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En nu Somber. Leuk weetje, Wendy Melvoin, de gitariste van Prince, speelt alle gitaren op de hit Homewrecker. 8.

0: Dirk Gijs. WRT
1: Radio 2. Je hoorde uiteraard Meteor en Niet Nodig. Samen met Fleming. En Fleming strijkt op zaterdag 21 november met zijn live band neer in Trix in Antwerpen. En hier is Bruno Mars.

0: Ja, misschien zit hij de hele dag wel in je hoofd nu. Ex nummer 1 heet, hè? Bruno Mars, I Just Might. Maar ja, het schiet hierop. Hij staat op 6 op dit moment. Maar eer we toe zijn aan de top 5, toch graag even een terugblik. We maken zo de foto van de top 3 vorige week.
1: Radio 2, top 30, 3.
0: Ja, wie stond er op 3?
2: Nacht in Amsterdam.
0: Bazaar met Nacht in Amsterdam. Zijn zij powerful genoeg om de nummer 1 te pakken? Het zou zomaar kunnen. Dit was vorige week 2.
2: Ik ga je
0: ja, ze hebben ook een ambitie natuurlijk, hè? Maxime en Babette met Hoe dan ook. En vorige week op 1, Alex Warren. Het zal ervan afhangen of hij zijn plaats wil afstaan. Maar ik heb nieuws. We hebben deze week een nieuwe nummer 1.
3: Radio 2,

0: nummer 5. Drie plaatsen gezakt, Maxime en Babette met hoe dan ook. Dat betekent dat die top 3 toch wel veranderd is. Ik krijg een berichtje van Philip Heijlen uit Aalst. Stuurt is vandaag luisteren van op het terras. Thank you for the music. Ja, heel graag gedaan natuurlijk. En Antonio Parisi, want hier hebben we goeie weer. Die zit daar ook onder de stralende Italiaanse zondag. Dirk, groetjes uit Manopello, Italië. Heel veel groeten terug, terwijl de mist figuurlijk dan een beetje wegtrekt. We steeds dichter bij onze nummer 1 komen. Trouwens, vergeet niet, vandaag is het laatste dag dat je kan bellen tot 2 uur met ons callcenter hier bij Radio 2. Hè?
1: Joehoe!
2: Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet

0: Άμα η DCV μας λέει.
1: Ράε.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Ευχαριστία. Bancaria no funciona. Μα ons kaart werkt
0: niet. Schaf, blijf kalm.
1: Kalm. Spezitze zonder geld in Peru. En mijn immuunsprei is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja. Tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Dat is echt zo'n melodietje dat wel past bij de zonovergoten zaterdagmiddag, waar jullie ook heel actief zijn. Ik zie in de app Koen Bulke stuurt, ik luister terwijl ik kook, ik ben traiteur en in volle voorbereiding voor al die lentefeesten en communies. Vele groeten van Koens Keuken uit Torhout. Je hoorde It's So Easy, dat was onze nummer 3. En na 3 komt...
1: Radio

0: zonnige muziek op een zonnige zaterdag. En Karen, ik moet je teleurstellen. Je dacht dat ze 50 was, hè, Shakira. Ze is 49. Ja, maar ze zal het niet graag horen, hè. Max en Andy Grammer komen opnieuw de top 10 binnen met The Thing I Love. Olivia Dean staat nog steeds met twee songs in die top 10. Man I Need. En er valt er eentje terug, hè.
1: 9. 8.
0: Min 1 ook voor Somber en Homewrecker. En na 23 weken staat Meteor en Flemmik nog altijd in de top 10 met Niet Nodig.
1: 7. 6.
0: Bruno Mars valt 1 plaats terug deze week met I Just Might. En ik zie zelfs een min 3 voor Maxime en Babette en hoe dan ook.

0: Alex Warren verliest na 3 weken zijn nummer 1 en zakt naar 4 met Fever Dream. En hier is Olivia Dee nog eens met It's So Easy. Ze stijgt naar 3.
1: It's so easy.
0: En maar liefst plus 4 deze week voor Shakira en Zoo. Er is dus een nieuwe nummer 1.
2: Radio 2, top 30.
3: 1.
2: Nummer 1.
3: Radio 2. Dirk Gijs. Top 30.
0: Bazaar springt gelijk van 3 naar de koppositie met deze nacht in Amsterdam. Veel plezier met Karen. En tot volgende week natuurlijk.

0: helemaal thuis.
1: E17 afrit 14 in Belzele.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij gedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
6: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
7: Yep.
5: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
8: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
5: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Ik zit hier al een beetje te puffen en te zweten in de studio en we zijn nog niet begonnen. Maar ik ben absoluut niet de enige in Vlaanderen. Jij daar thuis waarschijnlijk net hetzelfde.
11: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
12: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Door het warme weer is het druk aan zee. In Antwerpen is een dode gevallen bij een ongeluk met een step. En hulpverleners hebben grote moeite om de ebola-uitbraak in Congo aan te pakken. Het wordt zeer warm vandaag, lokaal misschien wel 31 graden. Na een koudere periode piekt de temperatuur dus. En dat is opvallend, maar niet uitzonderlijk, zegt weervrouw Jacot Broeke.
13: We bevinden ons vandaag onder hoge druk. En dat hoge drukgebied, ja, dat zorgt voor dat stabiele weer. Dat brengt ook die warme lucht uit het zuiden. En daardoor stijgen de temperaturen tot 30 graden in het centrum. Een lokale 31 graden kan. Maar dat is op zich niet zo abnormaal voor deze tijd van het jaar. Het dagrecord van vandaag ligt bijvoorbeeld op 31,3 graden in Ukkel. Daar gaan we vandaag waarschijnlijk niet over gaan. Dus heel abnormaal is het niet.
12: Door het warme weer trekken veel mensen naar zee. Er zijn extra treinen ingelegd en onder meer in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Het is daar op dit moment druk, maar geen overrompeling. Linde Koman ging er kijken aan het station.
14: De ene na de andere volle trein komt aan in het station van Oostende. Iedereen heeft zijn eigen plannen voor de dag, al zijn dit met voorsprong de populairste bezigheden.
15: Zonne, een beetje drinken, een beetje eten, vooral vis eten, een ijsje eten, gewoon veel eten denk ik, en zonne.
16: Een beetje winkelen, iets lekker gaan eten, een beetje op het strand gaan liggen.
14: De politie houdt de drukte extra in de gaten, zegt Simon Viers.
17: In het kader van het zomerdrukteplan hebben we een extra dispatch die in de gaten houdt via de camerabeelden en via andere parameters hoeveel volk er naar Oostende Stende afzak, dat gaat over de camerabeelden van het station, maar ook bijvoorbeeld hoeveel automobilisten er van E40 A10 afrijden. Indien nodig kunnen we mensen een beetje omleiden naar parkings verder weg van het centrum.
14: Want jong en oud komt hier aan voor een dagje aan zee. Van gepensioneerde levensgenieters.
18: Een dagje aan het strand gaan, rondwandelen, een museum gaan bezoeken. Ja, de drukte moet je natuurlijk bijpakken. Hè.
14: Tot enthousiaste, luide jeugdbewegingen.
12: Het is richting de kust dus druk op de treinen en in de stations, maar de NMBS was goed voorbereid, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
19: Dat hadden we ook wel verwacht, vandaar ook die 24 extra treinen die vandaag rijden, maar ook morgen en maandag. En dat zorgt er ook voor dat ondanks die drukte het eigenlijk toch wel tot nu toe vlot is verlopen. We hebben ook extra personeel dat klaarstaat in de grote stations om die reizigers zelf ook te spreiden over de volledige lengte van de trein. Maar dus als je vandaag of de komende dagen de trein wil nemen, check zeker vooraf onze reisplanners en probeer ook die drukste momenten van de dag te vermijden.
12: Ook op de E40 is het druk. Door een ongeluk in Oostkamp was het vanmorgen 40 minuten aanschuiven richting de kust. In Antwerpen is vannacht de bestuurder van een e-step om het leven gekomen. Een tweede persoon is levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie onderzoekt op dit moment wat er precies gebeurd is, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
20: Vanmorgen rond 4:30 kregen we de melding dat er twee personen zwaar gewond waren aan de Lange Koepoortstraat. En de medische dienst die ter plaatse kwamen zijn meteen gestart met de reanimatie van één van hen. Beide zijn met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. En de man van 47 die met de step reed is later daar ook overleden. En we vermoeden dat de twee met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Vermoedelijk was de andere man een dertiger te voet onderweg.
14: De autokeuring heeft deze week een schoolbus afgekeurd, waarvan de remmen bijna helemaal los zaten. De bus was nog in dienst en reed dus rond met kinderen en hun begeleiders. De koepel van autokeuringscentra GOKA spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snauwaard van GOKA.
0: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die gooien eigenlijk het kind met het badwater weg. Ik bedoel, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
14: De uitbraak van ebola in Congo onder controle krijgen wordt bijzonder moeilijk. Dat zegt de hulporganisatie Mamas for Africa. Van bijna 180 mensen wordt nu vermoed dat ze aan ebola gestorven zijn. Een ziekte die hoge koorts en bloedingen veroorzaakt. Er zijn mogelijk ook al 750 besmettingen. De uitbraak is begonnen in oorlogsgebied in Oost-Congo en dat maakt het extra moeilijk. De hulp is snel nodig, maar de politiek reageert traag, zegt Anke Dumé mee van Mamas for Africa.
3: Er zijn geen middelen die ter beschikking worden gesteld door de overheid. Er is, voor zover wij weten, nog geen samenwerking tussen enerzijds de bezettende rebellengroep M23 en anderzijds de officiële Congolese autoriteiten. Rwanda heeft de grenzen gesloten. Mensen voelen zich echt wel aan hun lot overgelaten. Ik denk dat het op gang komen van echt gestructureerde hulp en maatregelen, dat nog zeer moeilijk zal zijn de volgende dagen.
14: In Oeganda, een buurland van Congo, zijn er ook nog 3 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 8. Zonnig zomerweer vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen erna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag wordt het iets minder warm. De drukte richting de kust, daar begonnen we mee. En aan de kust, de kustgemeente en de NMBS zijn voorbereid. Het drukteplan is geactiveerd en er rijden extra treinen. Voorlopig verloopt alles vlot. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel Dominique. Op de E40 richting kust is het een half uur vertragen tussen Aalter en Oostkamp. Dat komt daardoor een ongeval. Op de E34 komt er tussen Maldegem en Damme ook een kwartier bij. Op de Antwerpse ring richting Gent 35 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 10 minuten extra tussen Stabroek en Berendrecht. Ze zijn daar aan het werken. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten file golven tussen Oudergem en Wemmel. Door werken is de af- en oprit in Tervuren afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal. Elders zijn er wat lichte vertragingen.
7: Update jezelf.
21: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
22: Radio 2.
23: Radio 2 Weekend.
10: Karen Meijer.
14: Goedemiddag.
22: WRT Radio 2.
24: You might know of the original sin. You might know how with fire.

0: NXS en hun original sin. Ondertussen 10 minuten over 1 geworden. Ik ging eigenlijk iets anders starten, Xavier. Ik ging eigenlijk dit starten.
1: Win-win. Ja. Belasting special.
2: Ja, dat is hem. Inderdaad. Ja, nu ben ik aangekondigd zoals het hoort, Karen.
0: Inderdaad. Xavier, mensen denken misschien op dit moment met dat weer buiten. Mm. Zeg, als we net volgend jaar eens een zwembad in den hoofd zetten, zouden we dat kunnen aftrekken van de belastingen?
2: Nee.
0: Nee. Zijn het dat soort vragen dat je bijvoorbeeld krijgt in het callcenter?
2: Dat is zeker een vraag die gepasseerd is. Dat kan alleen als dat een beroeps, met je beroep te maken heeft. Dus als je een professionele zwemmer bent en veel meer kan ik eigenlijk niet bedenken waarom je dat zwembad in je tuin...
0: De zwart lemmelijn, als die graag wil oefenen op zijn roeien, hij kan een zwembad zetten.
2: Zwart lemmelijn zou dat volgens mij wel kunnen inbrengen in zijn belastingaangifte, maar dat zal dan ook ongeveer zo wat de enige zijn die dat kan.
0: Want mensen kunnen nog 50 minuten ongeveer bellen, hè?
2: Ja, het callcenter dag 2, nog tot 2 uur, kan je terecht bij die knappe koppen van de FOD Financiën. Mensen die hier woensdag waren, die hier vandaag ook zijn, die al jouw vragen over je belastingaangifte oplossen. En nu denk je misschien, ja man, val me niet lastig, ik heb nog tot 15 juli, het is mooi weer. Ja, het is net vandaag, denk ik, dat je het moet doen. Want die mensen zitten daar, die worden al de hele ochtend plat gebeld. Nu klinkt het alsof ik denk, oh nee, je moet bellen, want ze hebben geen werk. Nee, die mensen, de stoom komt uit de oren. We hebben ze net al 2 keer in een verdeelde lunchpauze, zodat het callcenter wel open kan blijven. Maar de vragen die ze vooral krijgen, en dat is een vraag die ik ook wel eens heb, als ik mijn personenbelasting of toch het aanslagbiljet krijg. Waarom krijg ik nu zoveel meer terug dan vorig jaar, of waarom krijg ik zoveel minder terug dan vorig jaar?
0: Of waarom krijg ik nooit eens iets terug?
2: Of waarom krijg ik nooit eens iets terug? Dat zijn ook vragen waar ze jou mee kunnen helpen. Meestal zeggen mensen, ja, mijn situatie is niks veranderd. Maar ik sprak net iemand die zei, ja, maar die persoon heeft wel 13.000 euro meer loon gekregen dan het jaar ervoor. Dat je dat ook niet ziet, dat je 13.000 euro meer loon hebt gekregen. Dan denk ik, oké, en hoeveel kreeg je dan? Nou? Ja. Maar dus, je situatie verandert soms wel meer dan je zou denken, omdat er ook zoiets is als de automatische index, waardoor we bijvoorbeeld eens een jaar hebben gehad waarin je 2-3 keer automatisch al opslag kreeg, nog los van de opslag die je van je baas krijgt, maar gewoon omdat in ons land de index bestaat en als het leven duurder wordt, groeit je loon mee. En dan krijg je meer loon en dat kan ook iets betekenen voor de belastingaangifte.
0: Maar dat is toch allemaal niet simpel om dat zelf te doen? Dus...
2: Maar nee, tuurlijk. Niet, nee. Dus het is inderdaad niet evident. Als je nu maar 1 bron van inkomsten hebt, je loon, en je bent klaar, oké, dan is dat inderdaad heel simpel. Dan is dat gewoon dat aangeven en je bent klaar. Maar als je giften hebt gedaan aan een goed doel bijvoorbeeld, dan wil je die inbrengen.
0: Of thuis werkt er iemand in het buitenland.
2: Ja, dat
0: is ook al een
2: heel lastige. Ik hoor dat je proefondervindelijk nu...
0: Ja, dat is allemaal,
2: iets probeert te weten te komen, Karen. We gaan dat regelen, we gaan het er zo meteen over hebben. Maar loon vanuit het buitenland, inderdaad, want je hebt het bronland, namelijk het land waar de inkomsten vandaan komen. Maar je hebt ook het vestigingsland waar je gedomicileerd bent. Ja. Je mag niet kiezen aan welk belastingstelsel je wil onderwerpen. Je zal het moeten doen in het land waar je gevestigd bent. Ja. Maar dat brengt extra problemen met zich mee als jouw loon uit het buitenland komt.
0: Voilà, ondertussen nog 47 minuten dat kunnen bellen. Xavier,
2: misschien even naar huis bellen om het nummer door te geven. Dat is 078-353-456. 078-353-456, nog tot 2 uur.
0: Dankjewel, Xavier. Ik hoor net dat Bart Lam Lenlijn aan de telefoon hangt.
2: Hij mag

0: Dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
0: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter op 078

Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Daisy die zegt het ook. Ah, ik vind het een tof initiatief, dat callcenter voor de belastingen. Ik heb contact opgenomen, ik ben zeer goed geholpen. Dus een dikke merci voor al die mensen die daar zitten. Wil je zelf nog advies? Het kan, hè. Je kan nog bellen tot 2 uur op 078-353-456. 078-353-456. En dan kan je je ook de vraag stellen, wat blijft er nog over na die belastingen van al mijn inkomsten? Dus we bellen dus 078-353-456.

Olivia samen met Banner. En wat blijft er nu nog over straks? Wat blijft er over? Fijne muziek uit Duitsland bijvoorbeeld. Maar ook Rod Stewart. En wat dacht je bijvoorbeeld van Daddy Yankee? Om het een beetje lekker zomers te laten klinken. En dit zijn de Eurythmics. MUZIEK

0: Eurythmics and Love is a Stranger. Het is 2:30 geworden. Het is behoorlijk druk op de weg op de E40 richting kust. 25 minuten vertragen tussen Aalter en Loppem. In Oostkamp is de weg wel vrijgemaakt. Op de E34 komt er tussen Maldegem en Damme ook een kwartier bij. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 35 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 10 minuten extra tussen Stabroek en Berendrecht, want ze zijn daar aan het werken. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Oudergem en Jette. Door werken is de af- en oprit in Tervuren gesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je dan weer omrijden via Groenendaal. Op andere plaatsen gewoon wat lichte vertraging.
1: Je luistert naar Radio.

Something happens. Take a parachute and jump. Het is weer over 2:30 geworden. En deze had ik je beloofd, hè? Lekker zomers. Dit is Daddy Yankee, Louis Fonsi. VRT.

0: Cito.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heel
3: dat is waar, hè.
2: Siska Scooters en Ilse Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
9: Ofol Producties presenteert het zinkgat.
10: Een zinkgat? Wat is dat?
11: Ah wel, dat is vreed en betant.
9: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
12: Goeiedag, ik ben Leon.
10: Leon, wat doe jij hier?
9: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
13: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
9: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
14: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galligers. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een tweede gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
15: Heb je een vraag over je belastingaangifte? Bel dan nu naar het Win-Win Callcenter.

0: Mark Amber en Good To Be. Ik had je een beetje Duits beloofd, hè? Dat krijg je ook. Zometeen van Matthias Reim, want we gaan terug naar 1990. En dan begon dit en dan dachten we allemaal, we gaan dat goed meezingen in het Duits. Misschien versta je niks van wat hij zegt, maar verdammt, ich lieb dich, dat begrijpen we wel, hè.
1: Zie je

Claudia's Rhyme en verdampt is liedig. Je weet het ondertussen misschien al. En als je het niet weet, ga ik het je nu vertellen. Maar er komt binnenkort een musical. Hallo Radio 2. Studio 100 en Radio 2 gaan samen een musical maken. Het wordt echt een feel-good musical. Het gaat over de beginjaren van de nationale radio. Dus er zal heel veel herkenbare muziek in zitten. Iconische Vlaamse hits, ook uit de jaren 70. En de hoofdrollen die zullen gespeeld worden. Gedeeld door Peter van de Veire en Romeo Chris van Tongelen. Het wordt een hele toffe musical. Volgend jaar, in maart, dan gaat hij in première in het gloednieuwe Studio 100 Theater. Dat zal in Hofstade liggen, dat is bij Zemst. Denk je nu al, ja, dat gaat top zijn, ik wil daarbij zijn? Dan kan je je kaarten nu al bestellen. Dat kan gewoonweg via het Radio 2-kanaal op VRT Max of via de website hallo

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: zalige muziek bij de barbecue, laat Bart weten. We zijn barbecue aan het voorbereiden voor vanavond. Ah, voilà, geniet ervan. Bob Marley en de Wailers hoor je met One Love. Ja, wat zou er dan allemaal gebeuren als het van Udo afhangt?
1: Dat liefde tijd vraagt, dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

persoonlijk Udo en Als de wereld morgen eindigt. Ken je deze dame nog? Lang geleden, hè? Onze skatergirl. Avril Lavigne. Maar ze was eigenlijk helemaal niet zo'n stoere rockchick, hoor. Nee. Dat is allemaal duidelijk geworden nadien. Maar zingen, dat doet ze trouwens nog altijd, hè? Of het leven nu makkelijk was of niet. Dit is Complicated, waarmee het eigenlijk allemaal een beetje begon voor haar.

0: Wanneer zijn we daar geweest? In...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Met straks fijne muziek waar je het niet meteen veel cooler van zal krijgen. Hoor. Hanson bijvoorbeeld, de Kreuners, maar ook Niall Horan die staat op de planning.
11: Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een bestuurder van een ISEP om het leven gekomen. Een tweede persoon is levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
12: Vanmorgen rond 4:30 kregen we de melding dat er 2 personen zwaar gewond waren aan de Lange Koepoortstraat. En de medische dienst die ter plaatse kwamen zijn meteen gestart met de reanimatie van 1 van hen. Beide zijn met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. En de man van 47 die met de step reed is later daar ook overleden. En we vermoeden dat de 2 met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Vermoedelijk was de andere man een 30er te voet onderweg.
11: GOKA, de koepel van autokeuringscentra, dringt nogmaals aan bij Vlaams minister van Mobiliteit om haar plannen voor de autokeuring te herbekijken. De koepel doet dat naar aanleiding van een afgekeurde schoolbus deze week. De bus was nog in dienst en reed dus nog rond met kinderen en hun begeleiders, maar tijdens de keuring bleek dat de remmen bijna helemaal los zaten. GOKA spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snouwaard van GOKA.
13: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die gooien eigenlijk het kind met het badwater weg. Ik bedoel, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
11: Door het warme weer gaan veel mensen vandaag naar zee. Er zijn extra treinen ingelegd en onder andere in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Het is er druk, maar geen overrompeling. Deze dagjes toeristen in Oostende weten duidelijk waarom ze naar daar trekken.
14: Voor het mooie weer en voor een beetje de frisse op te zoeken van de wind.
15: Als de mogelijkheid bestaat om in het weekend in Oostende te zijn, dan komen we naar Oostende. Dus Oostende heeft eigenlijk op alle mogelijke weersomstandigheden is het te genieten.
16: We gingen eerst een dagje naar Brussel gaan om te gaan shoppen. Maar omdat het zo warm wordt, hebben we toch voor Oostende gekozen vandaag.
11: Zonnig zomerweer dus vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen erna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag wordt het iets minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dankjewel, Dominique. Het is 2:02. Gaan we eens kijken naar de weg. Wel, op de E40 richting kust nog altijd 10 minuten vertragen. Dat is al wat minder dan daarstraks. Tussen Aalter en Loppen. Op de Antwerpse ring 3 kwartier file rijden tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost... door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Richting Gent 35 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Oudergem en Wemmel. In Tervuren zijn door werken de op- en afrit afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal. En voor de rest wat kleine vertragingen.

toe in onze Radio 2-app nog maar één bericht gekregen over barbecue. Maar één, dat kan toch niet? VRT Radio 2. Ik heb het gevoel dat vanavond zowat de helft van het land aan de barbecue gaat. Kan me vergissen natuurlijk, hè? Ik weet dat niet. Hè? Enfin, over eten gesproken, Niall Horan die is er ook klaar voor. Maar kijk eens aan, die heeft vanavond ook een dinnerparty.

Jawel hoor, Gidi zegt het ook. Karen, onze barbecue die staat klaar hoor. Claudia die zegt het ook. Ik ruik af en toe ook een vleugje barbecue bij onze buren Rick en Karin. De radio staat daar aan. Dus Claudia, of Rick en Karin, als jullie een Claudia hebben als gebuur, roep eventjes over het hek van kom maar af.

0: kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
1: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
0: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
1: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
0: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
1: Ontdek het volgende week elke dag in Radio 2 Spits.
0: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio 2.

0: het over belastingen gaat, gaat het ook vaak over auto's. Elektrische auto's, hoe zit dat nu allemaal? Kan je dat inbrengen? Gaat dat niet meer of wel?
1: Belastingspecial.
0: Het zijn volgens mij vragen die deze week allemaal voorbij zijn
2: gekomen. Oh, we hebben alles zien langskomen. Van zelfs een vader die vroeg of hij het zakgeld van zijn kinderen kon inbrengen in de belastingen. Omdat hij dat een investering voor de toekomst vond.
0: Ja, ergens is dat zo, maar...
2: Man heeft helemaal gelijk, maar... Het antwoord is nee.
0: Nee. Zeg, vragen over... want de tijden zijn veranderd, Xavier. Ik zeg maar wat. Onlyfans of bijverdienen op internet.
2: Ja, dat is inderdaad... dat zijn beroepsinkomsten. Ja. Onlyfans is heel erg duidelijk. Je toont zeer expliciete beelden van jezelf. Je vraagt daar een maandabonnement voor. Dat zijn inkomsten. Hè? Megan Saver van Temptation Island. Die had ooit in een interview gezegd... moet ik daar belastingen op betalen? Twee weken later stond FOD Financiën aan haar...
0: Tuurlijk.
2: En ze heeft betaald. Dus ja, absoluut. Hè. Wat je op die online platformen zeker... Onlyfans is heel duidelijk. Dat is heel transactioneel.
0: Maar
2: je betaalt voor iets.
0: Kijk naar Instagram. Ja. Heel veel mensen maken reclame op social media. Mm. Voor iets dat ze gekregen hebben. Een weekendje weg. Een nieuwe keuken. Mm. Dat kan... Allee, ik bedoel, die moet ze toch ook allemaal aangeven?
2: Dan zijn er twee dingen. Je krijgt bijvoorbeeld een product zonder dat je daarom gevraagd hebt. Het bedrijf vraagt ook niet expliciet aan jou om daar reclame voor te maken. Dan moet je op zich niks doen, want er is geen contract. Er is geen contract tussen het PR of marketingbureau dat jou het heeft gegeven en jij als influencer. Heel anders wordt het als er wel een contract is. Als een bedrijf jou contacteert en zegt van kan je voor mijn zwembaden of voor mijn schoenen reclame maken? Ik stuur jou een paar op en wil je daar een post over doen, dan is het wel een beroepsinkomst en dan wordt er een waarde geplakt op het product dat je als influencer hebt gekregen. En dat gaat mee in je beroepsinkomst. Ja. Nu, als dat over een paar schoenen gaat, is dat niet zo erg.
0: Maar
2: als
0: gaat dat over een zwembad, hè?
2: Ja, en dan zegt de fiscus, ja, maar wacht even, je hebt hier ter waarde van... Nu, als er dan een contract is, dan zal het contract... Mm-hmm. Hè, als ze dan zeggen, ja, je krijgt geen zwembad, maar we betalen jou €6.000 om daar 4 filmpjes over te maken. Ja. Want dat zijn de prijzen. En als je nu achterover valt...
0: Ik ken dat niet echt, Xavier.
2: Het hangt ook af van het aantal volgers dat je hebt. Hè, dat is ook weer een waarde die daarop geplakt wordt. Dus denk als influencer ook goed na. Krijg je echt een zwembad? Wat moet je daarvoor doen? Mm-hmm. Maar vooral de fiscus zal dat zien als een beroepsinkomst. Ja. Dus als je daar belastingen op moet gaan betalen en je hebt dat geld niet, kan je jou dat wel in de problemen brengen.
0: Ik wil trouwens een hele warme shout-out, zoals dat dan heet, naar de mensen die hier vanmorgen weer hebben gezeten
2: om de telefoon te opnemen. Fantastisch.
0: Ook iemand die zegt, ja, ik heb vandaag gebeld en nadien kreeg ik even telefoon terug, want ze hadden toch nog meer informatie gevonden voor mij. Luisteraars appreciëren het enorm.
2: Ja, we hebben echt 2 dagen heel veel mensen kunnen helpen. De teller is boven de 2000 geëindigd vandaag. Ja, want het callcenter is dicht, jammer genoeg. Hè. Tot 2 uur kon je bellen, maar dat is dus klaar. Heel veel dezelfde vragen over gezinssamenstelling. Wie heb je ten laste? Wat mag ik inbrengen? Dat gaat over wettelijk samenwonend. Hè. Wat moet je dan een gezamenlijke aangifte doen? Ja. Je bent getrouwd? Ja. Wat doe je als je niet wettelijk samenwoont? Wie mag bijvoorbeeld welk deel, als je in een nieuw samengesteld gezin zit? Het onderhoudsgeld voor kinderen moet ook opgenomen worden in je belasting. Maar als dat geld enkel voor het kind is, moet dat in de belastingaangifte van het kind worden opgenomen. Want ook minderjarigen moeten een belastingbrief invullen als ze inkomsten hebben.
0: Ah ja. Ja. Maar dan komen we weer terug bij die social media. Er zijn toch zo van die kidfluencers die zo allemaal speelgoed overal...
2: Zeker. Ik vermoed dat dat dan het bedrijf van vader of moeder zaal zijn. Want een minderjarige kan geen zaak hebben. Of toch niet onder een bepaalde leeftijd of vanaf een bepaalde leeftijd. Dus ja, dat zijn allemaal heel specifieke vragen. En daar hebben de mensen van het callcenter uitgebreid op geantwoord. Maar ze hebben lang niet iedereen kunnen helpen. En daarom wil ik ook zeggen dat je de FOD Financiën tijdens de kantooruren ook op een andere manier kan bereiken. Enfin, telefonisch, maar dan niet meer via het win-win callcenter, maar gewoon de FOD Financiën zelf. Het nummer daarvan is 02 572 77 57 57. 02 572 57 57. Dus van 9 tot 5 elke werkdag kan je daar terecht.
0: Ja, en op de socials van WinWin kan je natuurlijk ook nog heel veel informatie.
2: Zeker, en op de WinWin pagina van VRT Nieuws hebben we alle vragen en antwoorden opgelijst. Enfin, het moet al heel gek lopen als je die aangifte slecht invult dit jaar.
0: Oké, of je het terugkrijgt, dat is iets anders.
2: Kunnen wij niks aan doen.

Voorlopig komt er helemaal niks uit de lucht gedwarreld. Misschien wat staafmeelvlokjes. Jerry Halliwell en It's Raining Man. Het is 2:30. We kijken even naar de weg. Richting kust, toch nog altijd wat vertragen tussen Brugge en Loppem. Ook op de Antwerpse ring 1 uur file rijden tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval, daar zijn 2 rijstroken dicht. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Oudergem en Machelen. In Tervuren zijn door werken de af- en oprit afgesloten. Ook 20 minuten extra tussen Strombeek en Wemmel. Dat komt door een defecte auto op de linkerrijstrook. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je dan weer omrijden via Groenendaal. Elders wat lichte vertragingen.

0: Nemen we vanavond één kipspiesje of doen we er twee? Wat denk jij, Niels? Vertel het eens. Waar zou jij voor gaan?
1: Dat je vanavond met me...
0: Ah, het is van dansen en zo. Niet van barbecuen. Nou ja, het hele dorp gaat barbecuen, laat Karel ons weten. Want hij verkoopt de gasflessen in het dorp.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
3: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
3: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
3: En Steffi Merci.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
3: Op Radio 2.
10: Horta, horta.
11: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
13: bij Brico Brico City...
12: en Brico Planet...
13: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart... van 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
16: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: Houston, How Will I Know? Ja, ik had het vandaag al over barbecue. Dat er toch wel, ik heb het idee, veel gebarbecued gaat worden vandaag. Ja, met die temperaturen, zo'n verlengd weekend. En Karel die zegt het ook. Ja, Karen, wij hebben een gashandel. Wij verkopen dus die gasflessen. En ik denk echt dat het halve dorp bij ons dit weekend gaat barbecuen. Dus dat wil zeggen dat Karel goed verdiend heeft dit weekend. Andrea die zegt, Karen, ik ben een alleenstaande bejaarde. En dan heb je eigenlijk niet zo heel veel de gelegenheid om te barbecuen. Maar ik heb mij zo'n wegwerp barbecue gekocht. En ik ga in mijn eentje genieten van een lekker stukje vlees. Andrea, laat het daar zeker smaken. Hè.
1: Radio 2 Weekend.
2: Karen Meijne.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: maar het even een pauze.
1: Luna en haar pauze. Het is tijd voor van een van mijn favoriete liedjes uit de 90s. Nou, misschien wel mijn topfavoriet. Ah, ik vind het zo leuk, het nummer. En hij heeft nog toffe liedjes gemaakt, hoor. Oh ja, Chesney Hawkes heeft meer dan dit gemaakt. Maar dat is nooit echt een hit geworden. Enfin, het is voor de kenners. Dit is the one and only Chesney Hawkes.

0: Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als ze muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee. Tijdens de opendeurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
2: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
3: Yep.
1: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
4: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
1: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
5: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
6: Kom nu zaterdag of zondag naar het Open Deur Weekend bij Belisol Gent, Locristi, Sint-Niklaas of Oudenaarde. We nemen de tijd voor u en uw project, met advies op maat. Profiteer nu ook van kortingen tot €220 per vierkante meter. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
5: Altijd zeker.
7: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
8: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
9: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
10: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint,
11: Europoint. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Met straks onder andere Tom Dice, maar ook Marco Borsato. En we gaan ook dansen in het maanlicht met Toploader. Ook lang geleden dat we dat liedje nog gehoord hebben.
13: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
14: Het is 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij sportkledingproducent Nike in Laaktaal vallen er uiteindelijk minder gedwongen ontslagen dan aangekondigd. In maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen als gevolg van de dalende omzet en winst. Maar in het sociaal akkoord dat de vakbonden vandaag met de directie hebben gesloten, is dat aantal teruggebracht tot 371. Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond vindt het een goed akkoord.
15: We waren er zelf van overtuigd als vakbond dat we een goed akkoord hebben bekomen. Er is ook de stemming voorgelegd en een grote meerderheid van het personeel heeft het goedgekeurd, wat dat voor een stuk ook bevestigt. Maar er blijven nog altijd 370-tal gedwongen ontslagen overeind. Dus dat blijft natuurlijk heel zuur.
14: De vakbonden hebben wel bekomen dat de werknemers die moeten vertrekken een extra ontslagvergoeding krijgen. Afgelopen nacht zijn opnieuw slachtoffers gevallen bij een ongeval met een e-step. In Antwerpen is een 47-jarige man overleden nadat hij met zijn step een voetganger had aangereden. Die raakte zwaar gewond en verkeert in levensgevaar. Spoedartsen van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen pleiten al even voor een inperking van het gebruik van e-steps, zeker 's nachts. Want dan zijn de verwondingen veel erger, zo blijkt uit een studie. Spoedarts Kurt Anseeuw.
16: Daarin hebben we inderdaad gezien dat de e-steps dan toch wel gevaarlijker zijn dan andere vervoersmiddelen. En we zien toch dat de letsels die optreden tijdens de nachtelijke uren ernstiger zijn dan de letsels die we zien tijdens daguren. En vandaar dat we dan toch wel een waarschuwing willen geven om daar te kijken of er mogelijkheden zijn om die letsels minstens tijdens de nacht, maar eigenlijk liefst altijd, te beperken of te voorkomen.
14: In de Oostenrijkse Alpen is een jongeman van 19 om het leven gekomen bij een nachtelijke poging om de Zugspitze te beklimmen. Het slachtoffer was donderdagavond samen met een vriend vanuit Oostenrijk aan de beklimming begonnen. Maar hij gleed halverwege uit en viel 250 meter naar beneden. Hij raakte daarbij dodelijk gewond. Volgens de politie wilden de twee de zonsopgang op de top meemaken, maar waren ze niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden in het hooggebergte. De Zugspitze is bijna 3000 meter hoog. Zonnig zomerweer, hier en daar wel een stapelwolk. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen daarna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag iets minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
12: Dankjewel Dominique. Het is 2:02. Naar Antwerpen komt er nog een kwartier bij op de A12 aan de Bevrijdingstunnel. Op de Antwerpse ring in beide richtingen file rijden tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Nederland is de weg vrijgemaakt. Het is nog wel een half uur vertragen. Richting Gent is het nog 20 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel ook telkens 10 minuten extra tussen Oudergem en Zaventem en tussen Grimbergen en Wemmel. In Tervuren zijn door werken de af- en oprit gesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je dan weer omrijden via Groenendaal.
3: Update jezelf.
17: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
18: Radio 2 Weekend.
12: Karen Meijner. Goedemiddag.

ze zegt, oh, thanks, the hole of the moon. Voilà, dat was ook alweer eventjes geleden. Het is 3:08 geworden, een hele goede middag. Het is nog altijd Radio 2 Weekend. Ik kijk hier buiten in onze studio, een straalblauwe hemel. In het nieuwsbericht hadden ze het over een, ja, misschien af en toe een klein wolkje. Wel, dat wolkje is op dit moment niet in Brussel. Misschien wel bij jou in de buurt, maar hier is het niet.

Dus dat ene wolkje zat niet in Brussel. In Veurne ook niet, laat Chris ons weten. En in Ham is er op dit moment ook geen wolkje te zien. We zijn op zoek naar dat ene wolkje. Waar zou dat toch kunnen zijn? Of, dit is Marco Borsato en dromen zijn bedrog.

0: misschien wel eens zin in om zo te dansen in het maanlicht. Ik hoor het je al denken. Dit weekend gaat dat nog niet lukken. Volgend weekend wel. Volgend weekend dan is terug volle maan. Dus dan kan je helemaal je gang gaan.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live-uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo-koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
14: Stap met meer korting op de trein.
15: 40%, het zal wel zijn.
16: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
15: In Wallonië eens proberen.
16: Of naar een pretpark gaan misschien.
15: Oh, amai, dat is hoog. Ik ga Wallonië precies al zien.
13: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Radio 2.

Jackson Brothers en ¿Qué será mi vida? Dat is toch echt van die heerlijke muziek die bij het weer past. Hè? Weet je waar het volgens mij heel erg druk is? Ik denk in Zeeland. Ik denk dat wel een lang weekend trekken veel mensen daar naartoe. We zijn nog altijd op zoek naar dat ene wolkje. In Oudenaarde is er niet. In Heulen is dat wolkje ook niet. In Ham ook niet. En in Afligem ook niet. Radio 2. Laat het er ons ophouden dat die wolken nergens te bespeuren zijn. Misschien in Zoutelanden? We vragen het aan Bluff.

Kid Rock, die heeft er zin in. Die komt misschien wel naar Blankenbergen. Nee, niet, dat denk ik niet. Maar hey, all summer long is hij welkom, hè, daar als we daar zitten. Ondertussen 4:20 op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten vertragen. Tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Oudergem en Bemmel. En Tervuren zijn door werkende af- en oprit afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je dan weer omrijden via Groenendaal. Je luistert naar Radio.

0: Camila Cabello en Don't Go Yet. Geen paniek, doe ik niet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Radio 2.

0: bijvoorbeeld eens een keertje naar VRT Max kijken, naar het Radio 2-kanaal daar. Wel, omdat je er op dit moment tickets kan winnen voor het concert van Zucchero. Want die komt 30 mei, dat is volgende week zaterdag, naar de Lotto Arena in Antwerpen. En daar zijn dus nog wat kaarten voor te winnen. Waar moet je dus zijn? Op het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Let me see you dance, baby.
0: Voor deze Zucchero dus. Volgende week zaterdag in de Lotto Arena. Kijk maar eens op het Radio 2-kanaal. En doe er je voordeel mee. En wie weet ga je wel helemaal gratis naar dat concert. Let me see you dance.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's.
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Misschien ga je vanavond nog een stukje fietsen. Kom je op het terras terecht van een of andere zomerbar. En is daar wel een DJ aan het spelen? Als je dan dit liedje hoort, toch fijn, hè? Misschien heb ik je al een klein beetje in de sfeer gebracht om er nog een hele fijne zaterdagavond van te maken. En zometeen gaat Michael dat ook gewoon weg doen met hele toffe plannen voor het weekend in Radio 2 Weekendwijzer.

0: Wanneer zijn we er geweest? In...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
10: Relax. Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Ja, en buitenkomen is de boodschap natuurlijk dit weekend. Heerlijk weer en een pak leuke dingen te doen dit weekend. En we gaan erdoor vliegen. Zometeen naar het nieuws van 4.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Bij kledingproducent Nike in Laakdal hebben vakbonden en directie een sociaal akkoord bereikt over de collectieve ontslagen die daar waren aangekondigd. In maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen. Maar in het akkoord is dat aantal teruggebracht tot 371. De vakbonden hopen dat een aantal werknemers zullen kiezen voor vrijwillig vertrek, zegt Marieke van Gils van de socialistische vakbond ABVV.
1: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen die vanaf volgende week zal opengesteld worden voor alle medewerkers van de getroffen afdelingen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling. En op die manier kunnen zij dan toch nog vermijden dat er een collega moet vertrekken die absoluut wil blijven.
0: Er woedt een grote brand in een afvalverwerkend bedrijf in de omgeving van Charleroi. De vuurzee veroorzaakt een grote zwarte rookkolom die van kilometers ver te zien is. Aan inwoners in de wijde omgeving wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Op dit ogenblik is nog niet geweten of de rook giftig is. De brand zou ontstaan zijn in een berg plastic afval dat klaar lag om gerecycleerd te worden. Er is voorlopig geen sprake van slachtoffers. In het Midden-Oosten lijkt de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten opnieuw op te lopen. Teheran heeft er vanmiddag opnieuw mee gedreigd om veel harder terug te slaan als het land opnieuw wordt aangevallen. Daarbij zou wapentuig zoals raketten worden ingezet die tot nog toe niet gebruikt werden. In Washington lijkt het Iraanse dreigement maar weinig indruk te maken. Verschillende Amerikaanse media melden dat een aanval nakend is. President Trump heeft laten weten dat hij niet aanwezig kan zijn op het huwelijk van zijn zoon. Volgens waarnemers een belangrijke indicatie dat er iets op deel is. In Portugal zijn de moeder en stiefvader van 2 jonge kinderen die deze week aan de kant van de weg waren achtergelaten in voorlopige hechtenis geplaatst. Een automobilist trof de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar dinsdag aan in het zuiden van Portugal. Ze hadden eten en drinken bij zich, maar geen identiteitsdocumenten. De vader van de kinderen had hen 10 dagen geleden als vermist opgegeven in Colmar, in het oosten van Frankrijk. De moeder en haar vriend werden uiteindelijk 180 kilometer noordwaarts gearresteerd in een café. De moeder wordt verdacht van slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden. Zonnig zomerweer, hier en daar wel een stapelwolk. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de komende dagen nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag iets minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Yes, dankjewel Dominique. 3 over 4, toch even de weg op. Op de Antwerpse ring reken je 10 minuten erbij richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. En ook richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan even kijken op de binnenring rond Brussel. 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de buitenring dan ook vertragen tussen Oudergem en Zaventem. Ring Tervuren zijn door werkende af en de opritten afgesloten. Het verkeer richting Tervuren rijdt beter om via Wezenbeek en keert dan ook best terug via de binnenring. En vanuit Tervuren richting Zaventem kan je ook omrijden via de Groenendaallaan.
3: Radio 2, Weekendwijzer.
4: Michael Joosens.
2: En ook de bekendste piraat van ons land, die wordt 25 jaar en dat gaat hij vieren. En jij gaat mee vieren, zometeen.

het is al lekker warm buiten, hoor. Als je nog niet bent buiten geweest, oelala. 30 graden en meer op dit moment, hoor. En dan heb je deze mannen, die ook nog wat Factor 50 op Radio 2 gooien. Nicky Jam en Enrique Iglesias samen en El Perdón. En als je dan toch nog naar buiten moet, smeren is absoluut de boodschap. De UV-factor ligt behoorlijk hoog vandaag. En je mag ook absoluut jouw benen ook al eens insmeren voor dit weekend. Want ja, ook weer een pak te doen natuurlijk. En we gaan er door tijdens Radio 2 Weekendwijzer. Zoals onder andere de verjaardag van de bekendste piraat van ons land. Want Piet Piraat bestaat 25 jaar en dat gaat hij vieren morgen met een gloednieuwe show. Die heet Boodschap in een fles en daar gaat hij zometeen alles over vertellen. Maar goed, eerst die andere muzikale piraat. Hè? Bryan Adams, zeer welkom

0: absoluut nog iets om in jouw agenda te duwen natuurlijk. Donderdag 15 oktober komt hij naar ons land. Richting de AFAS dan met deze Bryan Adams natuurlijk met al die geweldige songs. Er zijn nog een paar tickets, net even gaan kijken voor jou. Als je benieuwd bent, wel even gaan kijken natuurlijk naar afasdome.be. Maar goed, morgen vooral. Morgen is er de bekendste piraat van ons land met zijn verjaardag, want hij komt naar Antwerpen.
1: Radio 2. Radio 2 Weekendwijzer.
0: Ja, Piet Piraat. De Piet Piraat bestaat 25 jaar. En dat gaat hij vieren, of dat viert hij op dit moment al vooral met een nieuwe show. Maar morgen komt hij naar Antwerpen. Piet Piraat, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michael.
0: Ja, of Peter van der Velde natuurlijk. Ja. Want ja, jij vertolkt al 25 jaar die geweldige Piet Piraat. Morgen in Antwerpen. Ja, ik vraag me vooral af, ja, is die Piet Piraat meegeëvolueerd doorheen die 25 jaar, Peter? Of is hij nog exact dezelfde piraat als in het begin zo?
2: Wel, natuurlijk, die is geëvolueerd. Als je 20 jaar in dat figuurtje kruipen, dan is dat figuurtje van jou geworden. En dan, ja, dan ben je die figuur, hè. Dan moet je die niet meer spelen. Hè. Dan doe je die jas aan en je hoed zetten op en je zet terug 20 jaar. Ja. En in de verhaaltjes komt dat heel hard naar boven, natuurlijk. Je moet niet meer zoeken naar je personage. Dat is een automatisme geworden. Hè? Maar als ik op de scène kom en die kindjes hoor meebrullen, dan, en die ouders en die grootouders, ja, dan ben je terug jong. Hè? Dat houdt mij jong, hè, na 25 jaar. Ik noem dat altijd mijn gezonde en mijn plezante fitness.
0: Ja, dat is mooi, absoluut. Ja, de Piet Piraat zit in elke vezel van jouw lijf, Peter van der Velde. Dat is absoluut zo. Nu, er is een nieuwe show waar jij op dit moment mee rondtoert. Morgen dus twee stops in Antwerpen in de Stadsschouwburg. Boodschap in een fles. Wat gebeurt er in die show, Peter? Vertel eens.
2: Ja, wij spelen eigenlijk... we komen iemand tegen, Magda Magie. En de naam, de achternaam Magie, dat is een mysterieus iemand. Die komen wij tegen, of tezij, we vinden een boodschap in een fles. En nu blijkt dat dat een boodschap is die door Magda Magie ooit in een fles gestoken is. En we moeten dus opdrachten uitvoeren. En als we die opdrachten goed uitvoeren, dan krijgen we dan worden onze grootste dromen waar.
0: Oh.
2: En voor Bertus Bandiet, sinds 3 jaar mijn nieuwe scheepsmaatje, gespeeld door Remy de Smet, die vraagt natuurlijk om een stoere piraat te worden. Dat is zijn grootste droom. En Piet Piraat wil de grootste schat bezitten die er bestaat. En zo gaan ze dus met hun scheve sloep van eiland tot eiland en moeten ze dingen verzamelen, voorwerpen verzamelen. En als ze die verzameld hebben, die twee voorwerpen, dan gaan ze naar Dromeneiland. En in Dromeneiland, ja, daar gaan hun dromen waar worden natuurlijk. Hè. Of dat lukt, dat zie je dus morgen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Het is een show zonder pauze. Hij duurt 70 minuten. En we mogen toch wel zeggen dat het is een ontzettend leuke show om te spelen. Dat lezen we en dat horen we van de fans en van de mensen die ons al zoveel jaren volgen. En op Instagram en op social media wordt daar duchtig over geschreven van ja, we komen nog eens een keer.
0: Ja.
2: Er zijn mensen die 5 keer komen kijken.
0: Okay.
2: Dat vinden we natuurlijk heel, heel leuk. Ja, ja. En ja, Piet Piraat is al 25 jaar nog steeds alive and kicking. Hè? Dus dat is fijn. Dat is fijn om
0: Kijk,
2: te spelen.
0: Hij rockt als nooit tevoren, Peter van der Velde. Dus als je morgen gaat kijken in Antwerpen, het is in één rechte ruk door. Dus op voorhand even naar de wc gaan. Dat is wel belangrijk met de kinderen. Ja. Dat kan praktisch zijn, absoluut.
2: Er zijn nog enkele plaatsen en tickets kan je reserveren via 300.com en dan doorklikken naar shows en dan bij Piet Piraat. En dan kan je ze boeken.
0: Ziezo. Trouwens, Peter, mijn dochter van 3 jaar die komt morgen voor de allereerste keer kijken naar jou. Ze heeft vanmorgen in de auto het ganse repertoire aan het meebrullen geweest van Piet Piraat, dus dat komt zeker goed. Je bent gewaarschuwd morgen.
2: Oh, dat is geweldig. Dat is geweldig. Dan gaan we extra je best doen, zeker voor je dochter.
0: Super, voilà. Peter van der Velde, Piet Piraat, dikke proficiat nog eens met die 25 jaar Piet Piraat uiteraard. En ja, lap er nog 30 bij, man, toch?
2: Ja, ik zal beginnen met, laten we zeggen, we kijken iedere 5 jaar verder.
0: Dat is goed, voilà. Peter,

0: Ja, dit is hem, hè. De nieuwe song van Jelle van Daal. Ken je misschien nog wel als zangeres van Let's Go, hè? Een kleine 20 jaar geleden. Toen was dat toch redelijk stevige dansmuziek, maar tegenwoordig mag het allemaal iets meer op het gemak voor deze Let's Go. Enfin, Let's Go niet, Jelle van Daal vooral natuurlijk. Hè? Zoals op deze Kleuren in de Regen. Toffe song, mooie boodschap ook. Het gaat over iemand vinden in je leven die rust brengt en waar je ook altijd op kan rekenen. Ik ben fan sowieso. Zeg, dit weekend, ja, prachtig weer. Toch niet meteen het moment om te rustig aan te doen, uiteraard met dat fantastische weer. En de collega's van de regio's, die hebben echt van alles gevonden bij jou in de buurt om te gaan doen dit weekend. Dat is voor zometeen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Mannekes, Bompie, ik heb gedroomd.
8: Over?
7: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
8: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
7: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
8: En morgen en maandag?
7: 20% korting op alles.
8: Serieus?
7: Oh, jij wist dat niet. Bompie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
9: Jawel!
10: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
17: Het is Bolt in de Aagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Radio 2.

0: Er is intussen ook Thomas uit Deurne in de app van Radio 2. Die stuurt het dak van de auto op dit moment volle bak open. En ook vooral natuurlijk schaamteloos meebrengen met al die geweldige songs op Radio 2. En daarvoor is het weekend natuurlijk, hè, natuurlijk wel. Vooral met deze Leda en twee Belgen en de collega's van de regio's hebben ook een stinkende best gedaan om ook dit weekend wat leuke dingen bij jou in de buurt te zoeken. Luister maar eens.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dag Wouter, wat is er dit weekend zoal te doen in Oost-Vlaanderen?
3: Wel, Michael, hello, hello, this is Night Oak, over. Ken je het nog, die legendarische serie Allo, Allo met Lieutenant Gruber en Herr Flick en Helga from de Gestapo? Wel, die kun je morgen alle drie persoonlijk ontmoeten, want de acteurs komen naar Maldegem. Het is daar dit weekend Railway to Liberty, een evenement rond de stoomtrein en de bevrijding. En als je een ticket hebt, dan kun je tussen 10 en 3 ook een babbeltje slaan met de cast van Allo, Allo. Zalig. Heb je het meer voor dieren, dan is de Lammetjesdag in Sint-Jan in Eremo misschien iets voor jou. Lammetjes knuffelen, crossen op het go-kartparcours en om af te sluiten nog een pannenkoek. Het kan allemaal bij Boer Steven, morgen van 10 tot 5. En als je van water houdt, zijn de kanaalfeesten in en rond Eeklo echt iets voor jou. Op heel wat plekken langs het Schipdonkanaal is er morgen van alles te beleven. Gratis muziek, knappe kunstenaars, toffe doe-activiteiten en je kunt perfect van de ene plek naar de andere met de fiets, want de totale afstand bedraagt maar 12 kilometer. Kanaalfeesten Eeklo, morgen van 10 tot 6.
4: Elke dag telt voor 2.
0: Als dat is weer de moeite, wat ook altijd de moeite is. Nog eens goed schaamteloos meebrullen met die geweldige a cappella-versie natuurlijk van J'aime la vie. Van onze Sandra Kim en de jongens en de meisjes van Impact.

0: ook een soort van zonnebloem uit Nederland, hè. Deze Rosam. En geef me tijd. Het is ruim 16:30, toch even de weg op. Want op de binnenring rond Brussel nog een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Maar daar is intussen wel de weg weer vrijgemaakt. Dat is het goede nieuws. En op de buitenring vertraag je ook nog tussen Oudergem en Zaventem. In Ter Vuur dan zijn er werkende af en de oprit afgesloten tot maandagavond. Het verkeer dat richting Ter Vuur rijdt, rijdt beter om via Wezenbeek om dan terug te keren op de binnenring. En vanuit Ter Vuur richting Zaventem kan je op dit moment omrijden via Groenendaal.
1: Je luistert naar Radio.

0: van Laurens uit Schoten. Die staat hier al met zijn tickets te zwaaien in de app van Radio 2. Ja, hij komt naar ons land natuurlijk. Deze Robbie Williams, 27 juli, midden vijver in Antwerpen, gaat zeer, zeer, zeer de moeite zijn. Ook Suzanne Freek gaat er onder andere optreden. Dus zeer straffe line-up, absoluut. Zeg, vanaf vandaag kan je trouwens alles leren over de oude Egyptenaren. En meer bepaald ook het verhaal, het leven van Tutankhamon. In Brussels Expo, hier in Brussel. Zeer toffe expositie met onder andere VR-toestanden. Je kan echt rondlopen alsof je echt in een piramide loopt. Gisteren ben ik er ook geweest. Kan ik echt wel aanraden als je kinderen hebt of gewoon geïnteresseerd bent in geschiedenis. En Peter Montbayou, die weet er alles over. Die maakt jou warm zometeen na Vanessa Amoroso.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Ja,
3: dat is waar, hè?
2: Francisca Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman?
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immoscoop, man!
15: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
16: Oh, zo familie!
15: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
17: Radio 2.

0: onlangs een gesprek met een goede vriend van mij. Het ging over mijn favoriete vakken op school vroeger. En dat was toch wel geschiedenis. En ik had eigenlijk twee periodes die me enorm boeiden. Dat was Wereldoorlog 2 en de Egyptenaren. Ja.
1: Radio 2, Weekendwijzer.
0: Ja, de tijd van Egyptenaren, dat is sowieso een superboeiende periode. En als je meer wil leren over de Egyptenaren, het oude Egypte, dan moet je vooral vanaf vandaag even afzakken richting Brussels Expo. Want daar vind je nu alles over ook een jonge farao, Tutankhamon onder andere. Ik heb Peter Montpaillet bij ons. Peter, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michael.
0: Peter, jij bent van de organisatie uiteraard Tutankhamon, The Immersive Exposition. Het is een mondvol, absoluut, maar dat is het ook wel, want het is bijzonder spectaculair. Hè? Gisteren zijn jullie geopend. Wat is er te zien, Peter? Vertel eens.
2: Er is eigenlijk heel veel te zien. Ik noem het altijd een verderzetting van de immersieve expos die we al meer gezien hebben, de Van Gogh Immersive en dat soort zaken meer. Waarbij hier in deze expo start je eigenlijk met een stuk geschiedenis, met artefacten, een aantal replica's, maar ook heel veel echte stukken uit Egypte. Dan ga je naar de hele uitleg over hoe zo'n mummie tot stand komt en de mummificatie. Dan is er uiteraard de indrukwekkende projectie, 360 graden projectie, 8 meter hoog,
0: ja,
2: over eigenlijk de ontdekking van het graf van Tutankhamon.
0: Uh-huh.
2: En dan daarna is er zelfs nog een VR-beleving waar je het Rijk der Doden verkent. En tot slot kom je dan eigenlijk ook nog in een ruimte waar je door het kamp van Howard Carter, als Howard Carter zelfs, je bent zelf Howard Carter, je verkent het kamp, je verkent heel die Vallei der Koningen en je ziet ook wat zich allemaal in dat graf van Tutankhamon bevindt.
0: En die Howard, Peter, even belangrijk om mee te geven, dat is de ontdekker van dat graf van Tutankhamon. Ja. Want dat is ook het speelfiguur van de expositie onder andere, hè? Toch?
2: Inderdaad, die heeft in 1923 eigenlijk het graf ontdekt. Bijzonder is ook dat onze koningin Elisabeth daar heel vroeg al bij betrokken was, omdat zij ook, net zoals jij, gefascineerd was door de geschiedenis van Egypte. En op die manier hebben we eigenlijk wel een sterke Belgische link met Tutankhamon.
0: Ja, oké. Ik was er gisteren ook bij tijdens de opening, Peter. Het is zeer de moeite, want je komt echt van alles te weten. Ik zeg het, ik vond het een van de meest boeiende periodes uit de geschiedenisles van op school. Maar vertel ons toch nog eens even drie dingen die we niet wisten over de Egyptenaren, Peter. Zo'n kleine geschiedenisles om ons warm te maken, ja, om toch eens richting de expo te gaan zo. Vertel eens.
2: Ik ben eigenlijk bij mezelf te raden gegaan. En wat wist ik zelf nog niet? Er zijn zo drie dingen die ik goed die in mijn hoofd zitten. In de zin van, die Egyptenaren die hadden bijvoorbeeld ijzeren dolken. Maar er was op dat moment nog geen ijzer.
0: Ah, ja.
2: Dus die hebben een techniek gevonden om uit buitenaards materiaal, uit meteorieten.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben zij een techniek op gevonden om met die meteorieten een ijzer te maken en eigenlijk ijzeren dolken te produceren.
0: Ja, oké.
2: Daarnaast, wat ik ook niet wist, is dat je kent waarschijnlijk het beeld van Tutankhamon op zijn strijdwagen, een beetje à la Ben Hur.
0: Mm-hmm.
2: Dat was voor Tutankhamon geen pracht en praal. Hij heeft echt met zo'n wagens deelgenomen aan gevechten en is echt in strijden getrokken in die strijdwagens eigenlijk. Dus het was niet zozeer een paradestuk.
0: Nee, oké.
2: En wat ik ook niet wist, is dat de farao's zelf en het volk, die dachten dat de huid van die farao's, dat die echt uit goud bestond. En vandaar ook die gouden maskers die we kennen, onder andere uit het graf van Tutankhamon.
0: Maar echt, Peter, ik mag toch wel zeggen, je bent op dit moment volledig geslaagd voor het examen, absoluut. Ja, mocht er een examen Egypte zijn, je bent er los door, Peter. Het is ongelooflijk, absoluut. Om maar te zeggen, je steekt wat dingen op als je gaat kijken op dit moment richting die expositie, Brussels Expo daar, die Tutankhamon Experience. Er zijn ook nog kaarten, want ja, jullie zijn net geopend uiteraard.
2: Ja.
0: Het is echt de moeite, voilà. Peter, dankjewel om ons warm te maken. En ik dacht, ja, bij wijze van Egyptesfeer, we gaan de Bengals nog eens draaien met Walk Like an Egyptian, hè. Is het goed?
2: Ideaal.
0: Voilà, Peter, dankjewel, bye-bye.

generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

is dus meer dan de moeite om eens richting Brussel af te zakken voor die expositie daarover. Tutankhamon, Brussels Expo, daar moet je vooral zijn. En het is super interessant. Super veel bijleren. Altijd plezant, hè?

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Goesting in mijn wereldreis.
3: Elke maand.
2: Lekker chillen in het paradijs.
3: Elke maand.
4: Win for life.
3: Win for life.
4: Win tot 5000 euro. Elke maand.
3: Elke maand.
4: Je leven lang.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Goeie. Wacht.
7: Rustig.
6: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
9: Mannekes.
10: Bombie.
9: Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En morgen en maandag?
9: 20% korting op alles. Serieus?
10: Oh, jij wist dat niet.
9: Bombie, we hebben nu drukken door.
10: Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel.
12: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Vlaanderen, de toekomst is hier.
14: Update beschikbaar.
13: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
14: Update voltooid.
13: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo
17: koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
15: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leuven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Go yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
18: Onze lieve Van Geel zit op dit moment onder de palmbomen tussen de allergrootste filmsterren op Cannes, op het filmfestival daar. We gaan zo meteen eens even live naar daar, op de allereerste rij.
19: Elke dag.
20: Het is 5:00, goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Er is een sociaal akkoord bij kledingproducent Nike in Laakdal. Er vallen minder ontslagen dan eerst was aangekondigd. In Houthalen Helchteren is het eerste echte festivalweekend van het seizoen op gang getrapt. En de spanning in het Midden-Oosten neemt opnieuw toe. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal zullen er uiteindelijk maar 371 jobs moeten verdwijnen. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen in een sociaal akkoord dat vandaag door het personeel is goedgekeurd. Wim Schepens, er verdwijnen dus minder jobs dan aangekondigd.
21: Ja, dat is zo. In maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen, verspreid over 2 ontslagrondes. Die ontslagen waren volgens de directie nodig omdat de omzet gedaald was. De vakbonden waren het daar niet mee eens. Vorige week hebben ze ook 24 uur gestaakt. En dat protest heeft volgens de vakbonden resultaat gehad, want het aantal ontslagen is teruggebracht tot 371. Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond ABB VVV verwacht ook dat een aantal werknemers vrijwillig zal opstappen.
22: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling.
21: En voor wie toch gedwongen ontslagen wordt, hebben de vakbonden een extra ontslagvergoeding bedongen.
20: Dankjewel, Wim. Het is tijdens dit verlengde weekend extra druk aan de kust. Door het warme weer trekken veel mensen voor 1 of meer dagen naar zee. In Oostende wordt volop genoten van de zon en van wat verkoeling. Een verslag van Linde Koman.
23: Op een zonnige dag als vandaag heeft iedereen zo zijn eigen bezigheden op het strand.
24: We zijn onze voeten aan het insmeren met zand.
23: Velen hebben pas op het laatste moment beslist om te komen.
3: We hebben een beetje afgewacht omdat het mooie weer ging zijn. En vandaar dat we toch last minute nog gekozen hebben om naar de kust te komen.
8: Wij blijven maar 1 nacht. Ja, we zoeken de boef af.
23: De strandpolitie houdt op dit soort zomerse dagen alles extra in de gaten, zegt Simon Viers van de Oostendse politie.
11: Ze gaan rond op het strand, ze kijken waar incidentjes zijn. Het gaat ook heel vaak om verloren gelopen kindjes. Het blijkt toch wel echt nodig sinds een aantal jaar om daar actief op in te zetten en op het strand ook aanspreekbaar te zijn en zichtbaar te zijn voor de bezoekers.
23: Het is warm op het strand en velen zijn op zoek naar verkoeling.
16: Leuk om over de golven te springen.
23: Maar op de dijk kan afkoelen ook op een rustigere manier.
19: We zijn eigenlijk aan het genieten van een verfrissend drankje.
24: Een beetje plezier maken hier en een goed pintje drinken en het is goed.
23: Dit weekend start het zomerse festivalseizoen. Een van de eerste festivals is het Extrema Outdoor Festival in Houthalen Helchteren. En daar is voor ons Ferre Wintij.
25: Ja, en de fans van het zwaardere elektronische werk, die starten hun festivalseizoen traditiegetrouw hier op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen Helchteren. Vroeger een echt nichefestival, maar het genre is mainstream geworden en daar profiteert het festival zeker van mee. Intussen is het een vaste waarde geworden op die overvolle Belgische festivalkalender, want er zijn heel veel festivals en met een beperkt budget is het toch wel keuzes maken voor de festivalliefhebbers.
26: Allee, het is leuk, maar het kost heel veel geld. Dus daarmee heb ik het beperkt tot 2 festivals dit jaar.
27: Ik denk dat ik deze zomer 4 festivals doe. Dus €800. Ja, wel veel geld.
23: In het Midden-Oosten komen er hoopvolle signalen rond onderhandelingen om de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten te stoppen. Roel Pennemans, waar staan we?
28: De voorbije uur hebben zowel Iran, de Verenigde Staten als bemiddelaar Pakistan voorzichtig positieve signalen de wereld ingestuurd. De Pakistanse legerchef was voor gesprekken in Iran en hij sprak over bemoedigende vooruitgang. En ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam het woord vooruitgang in de mond. Hij zei dat er vandaag of de komende dagen mogelijk iets te melden valt. Dat blijft dus allemaal bijzonder vaag. Maar aan de andere kant is er dus wel wat hoop. Want ook het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei deze namiddag dat er minder discussiepunten zijn. Dat er anderzijds ook grote meningsverschillen blijven. Afwachten dus of er inderdaad een doorbraak komt.
23: Dankjewel, Roel. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben tienduizenden betogers geprotesteerd tegen de regering van premier Sanchez. De betoging werd georganiseerd door een aantal burgerorganisaties, maar werd gesteund door de conservatieve partij Partido Popular en de uiterst rechtse partij Vox. Vertegenwoordigers van die partijen liepen mee in de optocht. Ze eisten het ontslag van premier Sanchez en vragen nieuwe verkiezingen. De sociaal-democratische partij van Sanchez is verwikkeld in een aantal corruptieschandalen. Deze week nog opende de Spaanse justitie een corruptieonderzoek naar voormalig premier Zapatero, een bondgenoot van Sanchez. En in de haven van Dover in het Verenigd Koninkrijk is een nieuw systeem van extra grenscontroles tijdelijk opgeschort vanwege de grote verkeersdrukte bij het begin van een schoolvakantie. Door een nieuwe manier van werken zullen er geleidelijk aan extra controles komen waarbij vingerafdrukken en een foto in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het was vandaag meer dan 3 uur aanschuiven richting Dover en dat in de zomerswarme temperaturen. Door alleen de gewone controles uit te voeren zouden procedures sneller moeten verlopen en de verkeerschaos moeten verminderen. En in de... Nog een sportberichtje. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zo net de 14e etappe gewonnen. Dat was een zware bergrit. De Deen was de sterkste op een steile slotklim en haalde uiteindelijk voor de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. En dan nu het weer. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm met wat hoge wolken en maxima tot 30 graden. Aan zee steekt wel een matige zeebries op. Het wordt niet warmer daar dan 25 graden. Ook begin volgende week blijft het mooi met veel zon. Maxima rond 29 graden op maandag en 30 dinsdag. Vanaf woensdag minder warm, maar wel droog.
20: Bij sportkledingfabrikant Nike in Laaktaal zullen uiteindelijk maar 371 jobs moeten verdwijnen. Minder dan eerst aangekondigd. Daarmee begonnen we dit bulletin. Vakbonden en directie sloten een sociaal akkoord dat vandaag door het personeel is goedgekeurd. Meer op vrtnieuws.be.
18: Het is 6:05. Toch nog even de weg op, want de politie meldt een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent. Net na de Kennedy-tunnel zijn de linker- en de middenrijstrook versperd. Je rekent ook een half uur file vanaf Antwerpen-Zuid. Op de buitenring dan rond Brussel, 10 erbij tussen Oudergem en Zaventem. In Tervuur zijn door werkende af- en de opritten afgesloten tot maandagavond. Het verkeer richting Tervuur rijdt trouwens beter om via Wezenbeek en keert dan best ook om via de binnenring. Vanuit Tervuur dan richting Zaventem kan je ook omrijden via Groenendaal.
1: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: geweldige Texas. Inner Smile. Nou ja, wie op dit moment nog met een brede smile zit, en je kan hem eigenlijk geen ongelijk geven, hè, want hij zit daar op dit moment onder de palmbomen in Cannes aan de Côte d'Azur. Dat is onze Lieven van Gils. Lieven, een zeer goede namiddag.
1: Dag, Michael. Goedemiddag.
0: We moeten eigenlijk zeggen bonjour, Lieven, want ja, je zit op dit moment in het prachtige Cannes in het zuiden van Frankrijk. Is dat dan op dit moment als we aan het bellen zijn met een goed glaasje rosé, of wordt er ook gewerkt, Lieven, nu?
1: Er is al heel hard gewerkt de afgelopen week. Maar het filmfestival is afgelopen, dus er mag al eens een glaasje bij. Maar het is afgelopen en niet gedaan, want straks is er die prijsuitreiking.
0: Juist, ja.
1: En Michael, het palmarès, zoals het hier heet, en dan gaan we te weten komen wie de Gouden Palm mee naar huis mag nemen. Dat is de prijs voor de beste film. En jij weet dat we een Belgische film, een Vlaamse film, in competitie hadden. Coward van Lucas Dont. Staande ovatie van 13 minuten. Dat wil niet altijd alles zeggen. Maar hij is zeker niet kansloos. Hij is zeker niet kansloos. Hij kan natuurlijk ook een andere prijs winnen. Ik zeg maar wat, een acteurprijs of zo. Maar Lucas is een ambitieuze kerel. Hij zei tegen mij eergisteren, donderdagavond nog, van ik kan wel goed tegen mijn verlies, maar dat is eigenlijk niet zo. Dat is echt iemand met een winnaarsmentaliteit. Ik denk dat hij alleen heel tevreden gaat zijn als hij met de hoogste trofee naar huis kan. Maar goed, dat weten we dus straks.
0: Dat is spannend. Zeg, in de tussentijd, ja, die grote sterren der aarde, ja, die passeren daar gewoon langs jouw rozeetje, Lieven. Wie heb je zo allemaal al gespot de afgelopen dagen daar zo?
1: Op de rode loop, want langs mijn rozeetje, er rijden hier van die donkere limousines voorbij. Ja, ze houden zich meestal verstopt in hun hotels of in die limo's. Maar dan moeten ze natuurlijk uitstappen in de rode loper op. En Michael, maar minder sterren dan de voorbije jaren. Hollywood was de grote afwezige in Cannes dit jaar. Grootste ster, denk ik, John Travolta misschien. En die heeft een Palme d'Honneur gekregen, een soort van ere. Die was heel emotioneel, die begon bijna te wenen. En verder heb ik zelf ook interviews kunnen doen met onder andere Sandra Hüller, met Rami Malek, met Sebastian Stan, Javier Bardem, geweldige acteur,
0: ja,
1: van de weinigen die durft uit te halen naar onrecht in de wereld. En gisteren, Michael, Bardems lieftallige echtgenote, die was hier ook. En dan heb ik het over de ravissante Penelope Cruz.
0: Oh, jongens, toch? Penelope.
1: Gisteren kwam ze de rode loper af toen wij stonden te wachten op... Nee, eergisteren was dat. Op Lucas Dont. En samen met haar team stonden ze te dansen, man. Ze begonnen daar te shaken en met hun poep te schudden. En ik moet eerlijk zeggen, dat was mijn starstruck momentje
0: van het jaar.
1: Dansende, lachende Penelope Cruz.
0: Ja,
1: de rode loper.
0: Dus de filmkoning Lieve van Gils, die kan wel degelijk starstruck zijn. Dat hebben we dus nu ook bijgeleerd, voilà, na al die
1: jaren. Ik heb ook gevoelens.
0: Dat absoluut. Zeg maar, Lieven, die films die jij nu ziet, wanneer krijgen we die bij ons in België te zien in de zalen zo?
1: Dat is af te wachten natuurlijk. Coward bijvoorbeeld zal pas voor het najaar zijn. En dat is voor de meeste films. Dus wij hebben die hier nu gezien. Maar als het zover is, dan signaleer ik dat wel.
0: Voilà, dus dat is nog even wachten, Lieven, wat die films gaan geven. En ook vooral natuurlijk bij ons in de zalen te zien zijn. Maar goed, het is wel heerlijk weer. Ook hier in België trouwens. Misschien ook voor sommige mensen net ietsje te warm. En dan kan je natuurlijk in zo'n frisse, geairconditionede filmzaal gaan kruipen natuurlijk, met ook liefst een filmtip.
1: Ja, het is een goeieke, dat is te zeggen. Na al die cinefiele films die ik hier de afgelopen week gezien heb in Cannes, misschien iets om je te vermaken in de bioscoop. Sinds deze week kan je naar The Mandalorian en Grogu.
0: Ja, en dat is een van de schattigste beestjes op dit moment, Lieven. En daar gaan we dus zometeen alles over te weten komen. Tot zo.
1: Oké.

0: Dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
0: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue. Alles voor een glimlach.
5: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
6: bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
6: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B+ leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est si bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de

0: is toch weekend 30 graden. En nu vooral met beide voeten in die geweldige jaren 80 natuurlijk. Je bent Casey and the Sunshine Band en Give It Up. Ja, over 30 graden gesproken, je hoeft daarvoor niet naar Cannes in het zuiden van Frankrijk aan de Côte d'Azur. Maar we gaan daar toch nog even live naartoe. Ja, onze filmkoning van de VRT, Lieven van Gils, zit daar natuurlijk voor het filmfestival in Cannes. Lieven, rebonjour.
1: Rebonjour, ja, zo is het.
0: Zeg Lieven, jij hebt ook een filmtip natuurlijk mee voor de mensen die niet in Cannes zitten op dit moment. Mensen die thuis kunnen genieten van een topfilm. Je gaat het hebben over een van de schattigste figuurtjes op dit moment. Vertel eens.
1: Dan ga ik het hebben over Grogu. Ken je Grogu? Maar eigenlijk is het The Mandalorian en Grogu. The Mandalorian is een figuur uit het universum van Star Wars. Daar is een spin-off van gemaakt, een tv-reeks over The Mandalorian. The Mandalorian is een premiejager, maar door omstandigheden. Die laat zich inhuren, een vechtjas met een helm en een schild. Je ziet zijn gezicht eigenlijk bijna nooit. Maar door omstandigheden moet hij passen op een klein wezentje dat dus op den duur de naam Grogu heet. Dat komt allemaal tot uiting in die tv-reeks. En hij ontwikkelt een heel bijzondere band met dat kind, adopteert op een gegeven moment dat kind. Daar zijn al 3 tv-seizoenen van gemaakt. Je hebt daar misschien wel eens iets van gezien.
0: Ja,
1: en nu
0: absoluut, ja.
1: Een film met dus diezelfde personages. De Mandalorian wordt gespeeld door Pedro Pascal. En dan heb je Grogu. Schattiger bestaat niet in de filmwereld op dit moment, denk ik. Dat is zo'n ontwapenend wezentje. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, na alle cinefiele films die ik hier in Cannes heb gezien de voorbije weken, dat zou mijn tip van de week zijn. Dus puur entertainment. Laat je inpakken door Grogu en ook een beetje door de Mandalorian.
0: Voilà. Toptip door onze Lieve van Gils natuurlijk. Lieve, dankjewel. Het amusement daar nog in kan. En ook de groeten aan de vrouw van Javier Bardem. Mocht je ze nog spotten
1: als
0: daar.
1: Als die nog eens terug zou zien. En bedankt voor Lucas.
0: Absoluut. Lieve, dankjewel. En salut.
1: Oké, dag Michael. Fijn weekend. Hè. Tot de volgende.

het gaat weer gebeuren straks, hè. Om 8:30. Hebben ze weer de AFAS-doom afgehuurd natuurlijk. De OG's van K3, Karen, Christel en Kathleen. En ze gaan nog door tot zondag 7 juni met die heerlijke OG-shows. Ashok gaat vanavond heel veel plezier. En intussen kan ik al vast vertellen dat het richting de AFAS-doom best wel goed gaat. Toch nog even de weg op. Op de Antwerpse ring richting Gent is na de Kennedy-tunnel de weg vrijgemaakt. Nog wel een 30 minuten file vanaf Antwerpen-Zuid. En op de buitenring nog eentje, maar dan rond Brussel zijn in Tervuren doorwerken. De af- en de opritten afgesloten tot maandagavond.

0: cowboybotten van Dasha met Not At This Party. Zometeen naar de gitaren van Bon Jovi. And You'll Give Love a Bad Name. In Radio 2 Weekendwijzer.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
10: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
11: Go Yellow!
12: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
13: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
14: Wow, die werken echt super hard.
13: Ja, dat is de bouw, hè?
14: Maar gaan die daar zelf wonen?
13: Nee.
14: En gaan die daar ook niet werken?
13: Nee, nee.
14: Waarom doen die dan zo hard hun best?
13: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
14: Ook als het voor iemand anders is.
13: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
15: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
16: Het is Bolt in Daagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
17: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
18: stap met meer korting op de trein.
19: 40%, het zal wel zijn.
20: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
21: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
20: Plus naar Hassel eens gaan shoppen.
22: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
17: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: Ja, Thomas doet zijn best hoor. Lees ik in de FM Radio 2. We zijn aan het headbaggen met de kinderen op dit moment op ons terras in voorbereiding voor de barbecue. Wel lekker in zweet natuurlijk, want ja, het is lekker buiten. Op deze Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ga je ook nog barbecue vanavond met Radio 2 op de achtergrond. Duw dat ook maar eens binnen natuurlijk. Hè. Radio 2. En dus nog iets om in jouw agenda te duwen. Vooral een musical die wij samen gaan maken met Studio 100, Radio 2 en Studio 100 samen. Een feel-good musical vol nostalgie. Absoluut. Hallo Radio 2. Over de beginjaren van Radio 2 met ook de muziek. De legendarische hits uit de jaren 70 natuurlijk. Tijdens de beginperiode van Radio 2. Met ook in de hoofdrol onze Peter van de Veire trouwens. En ook Chris van Tongelen van de Romeo's. Chris van Tongelen vanmorgen trouwens nog te gast bij de Wake Watchers. En onze Anja Daams. Dus Peter van de Veire en Chris van Tongelen spelen samen de rol van Walter. Een licht chaotische, maar toch gedreven radioproducer uit de jaren 70. Daarover gaat het absoluut. En natuurlijk ja, al die geweldige songs uit de jaren 70. Die ga jij ook horen passeren tijdens Hallo Radio 2. Vanaf volgend jaar te zien in het nieuwe pop-up theater, Studio 100 Theater in Hofstade bij Sport Vlaanderen. Daar gaat dat ook plaatsvinden trouwens. En als je denkt, ik moet daar absoluut bij zijn. Goed plan, absoluut. Nu vooral even naar ons Radio 2 kanaal gaan op VRT Max of halloradio2.be om jouw kaarten te scoren voor volgend jaar. Dat is al feest. Ja, het was ook een feestjaar trouwens voor onze Gary Hagger natuurlijk. Want Gary is 63 geworden en ook het allermooiste bestaat intussen 30 jaar. En om dat te vieren, dat feestjaar goed in te zetten, dacht onze Gary, ja, ik ga nog eens een nieuwe song uitbrengen. En echt waar, hoe goed is die geworden? Als je hem nog niet hebt gehoord, maak maar even kennis met de nieuwe song van Gary. Beter dan goed is dit.
1: Ik

Hij is 63 jaar geworden, deze Gary Hager. En ook het allermooiste werd 30 jaar. En om dat te vieren, ja, moest er uiteraard een nieuwe song komen. En dat is deze Beter Dan Goed geworden, hè, van onze Gary Hager. Ik ben fan, echt. En met dat zoontje erbij, fantastisch. Zometeen Umberto Tozzi. En nu kijk eens hier in Radio 2 Weekendwijzer. George Michael.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Ah, lekker zomers uiteraard. Deze Umberto Tozzi met Gloria. Je hebt vandaag in jouw agenda kunnen duwen dat Piet Piraat 25 jaar is en dus speelt morgen een nieuwe show in de stad Schouwburg in Antwerpen. En als je echt alles wil leren over de oude Egyptenaren, dan moet je vooral naar Brussels Expo, want daar heb je Tutankhamon The Immersive Exposition. En dan zometeen het echte voorprogramma van jouw barbecue met album 200 en onze nieuws. En de best verkochte albums van het moment krijg je zometeen.

0: Wanneer zijn we daar geweest? In...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
5: Elke dag telt voor 2.
6: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
5: Radio 2.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
9: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
10: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
11: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
12: Europoint, Europoint.
13: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn.
12: Belisol.
13: Altijd zeker.
14: Kom nu zondag naar het Open Deur Weekend bij Belisol Gent, Locristi, Sint-Niklaas of Oudenaarde. We nemen de tijd voor u en uw project, met advies op maat. Profiteer nu ook van kortingen tot €220 per vierkante meter. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be.
12: Belisol.
13: Altijd zeker.
15: Tijdens de open deurdagen van Molecule in Vechten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
16: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
15: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
16: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
15: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op molecule.be.
17: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
18: Straks in de Radio 2 album 200 hebben we een nieuwe nummer 1. En het is een album van bij ons. Dat is voor na het nieuws van 6.

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal is het sociaal akkoord goedgekeurd. Er vallen minder ontslagen dan aangekondigd. Het eerste echte festivalweekend van het seizoen is op gang getrapt. En er komen voorzichtige signalen van mogelijk nieuwe onderhandelingen tussen de VS en Iran. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal zullen er uiteindelijk maar 371 jobs moeten verdwijnen. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen in een sociaal akkoord dat vandaag door het personeel is goedgekeurd. Wim Schepens, 371 jobs, dat zijn er minder dan eerst aangekondigd.
1: Ja, want in maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen, verspreid over 2 ontslagrondes. Die ontslagen waren volgens de directie nodig omdat de omzet gedaald was. De vakbonden waren het daar niet mee eens. Vorige week hebben ze ook 24 uur gestaakt. En dat protest heeft volgens de vakbonden nu tot resultaat geleid. Want het aantal ontslagen is teruggebracht tot 371. Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond ABVV verwacht ook dat een aantal werknemers vrijwillig zal opstappen.
2: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling.
1: En voor wie toch gedwongen ontslagen wordt, hebben de vakbonden een extra ontslagvergoeding bedongen.
0: Dankjewel, Wim. In Lanaken in Limburg woedt een zware brand in een verpakkingsbedrijf waar papier, karton en piepschuim ligt opgeslagen. De lokale brandweer krijgt de hulp van collega's uit Maastricht. Momenteel zou het vuur onder controle zijn, maar er hangt veel rook. Omwonenden hebben ook de raad gekregen om ramen en deuren gesloten te houden. Ook in de omgeving van Charleroi woedt nog altijd een zware brand in een recyclagepark waar afval wordt verwerkt. Het is tijdens dit verlengde weekend extra druk aan de kust. Door het warme weer trekken veel mensen voor 1 of meer dagen naar zee. In Oostende wordt volop genoten van de zon en van wat verkoeling. Een verslag van Linde Koman.
3: Op een zonnige dag als vandaag heeft iedereen zo zijn eigen bezigheden op het strand.
4: We zijn onze voeten aan het insmeren met zand.
3: Velen hebben pas op het laatste moment beslist om te komen.
5: We hebben een beetje afgewacht omdat het mooie weer ging zijn. En vandaar dat we toch last minute nog gekozen hebben om naar de kust te komen.
6: Wij blijven maar 1 nacht. Ja, we zoeken de boef af.
3: De strandpolitie houdt op dit soort zomerse dagen alles extra in de gaten, zegt Simon Viers van de Oostendse politie.
7: Ze gaan rond op het strand, ze kijken waar incidentjes zijn. Het gaat ook heel vaak om verloren gelopen kindjes. Het blijkt toch wel echt nodig sinds een aantal jaar om daar actief op in te zetten en op het strand ook aanspreekbaar te zijn en zichtbaar te zijn voor de bezoekers.
3: Het is warm op het strand en velen zijn op zoek naar verkoeling.
4: Leuk om over de golven te springen.
3: Maar op de dijk kan afkoelen ook op een rustigere manier.
8: We zijn eigenlijk aan het genieten van een verfrissend drankje.
9: Een beetje plezier maken hier en een goed pintje drinken en het is goed.
0: Dit weekend start ook het zomerfestivalseizoen. Een van de eerste festivals is Extrema Outdoor in Houthalen Helchteren. En daar is voor ons Ferre Windij.
10: Ja, en de fans van het zwaardere elektronische werk, die starten hun festivalseizoen traditiegetrouw hier op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen Helchteren. Vroeger een echt nichefestival, maar het genre is mainstream geworden en daar profiteert het festival zeker van mee. Intussen is het een vaste waarde geworden op die overvolle Belgische festivalkalender, want er zijn heel veel festivals en met een beperkt budget is het toch wel keuzes maken voor de festivalliefhebbers.
11: Allee, het is leuk, maar het kost heel veel geld. Dus daarmee heb ik het beperkt tot 2 festivals dit jaar.
12: Ik denk dat ik deze zomer 4 festivals doe. Dus 800 euro. Ja, wel veel geld.
0: En in Antwerpen is de Sinksefor officieel geopend. De Sinksefor is de grootste kermis van Vlaanderen en loopt nog tot 28 juni op Spoor Oost in Borgerhout. Met het mooie weer kon de start niet beter zijn, zegt voorkramer Jean-François.
13: De Sinksefor is een product van Antwerpen. Sinksefor is puur Antwerps. Meer Antwerps kunnen niet hebben. Er is heel veel animatie. Mensen wat verkleed zijn, die plezier brengen. Ik zie ook dat de attracties staan volop. Decadence is hier vol aan het draaien. Het is gewoon het moment van het jaar. Antwerpen, Sinksefor, lekker eten, attracties doen, een terrasje doen. Het is gewoon genieten.
0: In het Midden-Oosten zijn er hoopvolle signalen rond onderhandelingen om de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten te stoppen. Roel Pennemans, hoe ver staat het?
14: De voorbije uren hebben zowel Iran, de Verenigde Staten als bemiddelaar Pakistan voorzichtig positieve signalen de wereld ingestuurd. De Pakistanse legerchef was voor gesprekken in Iran en hij sprak over een bemoedigende vooruitgang. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam het woord vooruitgang in de mond. Maar dat blijft dus allemaal bijzonder vaag. Iets concreter is het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zegt dat er een akkoord in de maak zou zijn over een staakt het vuren en de blokkade van Hormuz, maar niet over het kernwapenprogramma. Vooruitgang dus, maar een akkoord is pas een akkoord als iedereen het volledig eens is natuurlijk.
0: Dankjewel Roel. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zo net de 14e etappe gewonnen. Een zware bergrit. De Deen was de sterkste op de steile slotklim en haalde het uiteindelijk voor de Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley. Voor Vingegaard is het zijn derde overwinning in deze Giro. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van de Portugees Eulalio en heeft nu meer dan 2 minuten voorsprong. Daarom vindt hij deze overwinning ooit ook de mooiste van de 3, zegt hij.
15: Oh, I think this one is the one I will remember the most. We made a plan from the start with the team, and my teammates did an incredible job the whole day. It's a super nice win.
0: Morgen opnieuw zonnig en zomers warm, maxima tot 30 graden. Aan zee iets frisser, 25 door een matige zeebries. Ook begin volgende week veel zon en warm tot 29 graden maandag en 31 dinsdag. Vanaf woensdag iets minder warm, maar het blijft wel droog. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal verdwijnen minder jobs dan eerst was aangekondigd. Daarmee begonnen we dit nieuws. Directie en vakbonden sloten daarover een sociaal akkoord dat vandaag ook door het personeel is goedgekeurd. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: 1913, er is een half uur file naar Antwerpen tussen het parkeerterrein in Ranst en Antwerpen-Oost. De weg is grotendeels versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Oudergem en Zaventem. In Ter Vuren zijn voor werken de af- en oprit afgesloten tot maandagavond. En op de binnenring is er in Groot-Bijgaarde 1 rijstrook versperd. Komt daar ook door een ongeval.
17: Album 200, samen met Ultratop.
18: Niels van der Loop.
16: Muziek die past bij die warme zaterdagavonds en die fijnste hitlijst van Vlaanderen. De albums die het meest gestreamd zijn, het meest verkocht, allemaal op een rij. In ieder geval, je zit hier op de juiste plaats.

0: Als je het hebt over populaire albums, ja, dan is de kans groot dat in die fijne lijst toch ook al muziek zit van ABBA. Naar welke muziek kijk jij trouwens uit vanavond? Laat het mij even weten in onze Radio 2-app. En laat dan ook maar even weten waar dat je op dit moment aan het genieten bent. Misschien wel van het goede weer. Muziek die past bij een warme zaterdagavond, dat is de bedoeling. Daarnet nog ABBA. Ja, ABBA-concerten, dat was een geweldige ervaring. Ik kan naar Londen gaan voor dat andere concert. Ook zo'n concert eigenlijk waar dat de leden van ABBA terug tot leven komen, zeg maar. Via allerlei techniciteiten. Maar wij kunnen er ook wel wat van, hè, van concerten. Vorig weekend kregen we trouwens op VRT, op zondagavond, het concert van Pommelien Thijs te zien in de Afwasdoom. Je kan dat nog herbekijken via VRT Max trouwens. En de kijkers van RTBF, die kregen op televisie vorig weekend Multitude, le film, een concert van Stromae te zien, geregistreerd tijdens die Multitude-tournee. Die tour van Stromae die zou in 2023 normaal gezien langskomen bij Rock Werchter ook, Paleis 12 ook, maar die werd dan ook weer vroegtijdig beëindigd. Stromae liet er op sociale media weten dat hij opnieuw met gezondheidsproblemen kampte. In ieder geval, de muziek die blijft hier week na week staan in de Radio 2 album 200. En dat is terecht. We draaien Papa Oeté nog eens een keer. VRT
1: Radio 2. 182.
0: Uit het album Racine Carrée.

Camille en Circus. Ja, ze doet het toch maar, hè. Op 163 staat ze zowat tussen Bruno Mars en Rihanna. Met haar album Circus. Nieuw album trouwens dat ze dit weekend bracht. Het nieuwe album van Camille heet 9 Levens. En de nieuwe single die bij dat album hoort, die heet Nu dat je weg bent. En klinkt zo.

0: Negen Levens heet dus dat nieuwe album van Camille. Ja, het zal nog wel even duren, denk ik. Volgende week misschien al dat album daar ook in staat in de lijst. Trouwens, vandaag gingen duizenden fans uit de Bol op dat nieuwe album van Camille. Deden ze in Oostende aan de Zeedijk. Gratis optreden daar. Duizenden fans. Heerlijk weertje voor de voorstelling van het album van Camille.
1: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
2: Ontdek het volgende week elke dag in Radio 2 Spits.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
2: Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar niet WK.
5: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Code yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Dus ook voor klanten.
8: Yep. Go voor info naar telenet.be.
2: Radio 2. 128.
10: Yeah.

0: lekker stoer. De Radio 2 album 200. Hotline Bling van Drake. Won meerdere Grammys. Een jaar of 10 geleden startte het album Views van Drake. Ever since I left the city. Hotline Bling. En Neil Diamond heeft een nieuw album uit. Wild and Hard. Kwam vorige week al binnen in het album 200. Een Vlaams dansfeest is pas volledig geslaagd wanneer Sweet Caroline van Neil Diamond door de luidsprekers heeft gescharreld. Maar er is dus nieuwe muziek.
1: 125.

0: Heerlijk toch? Ja, dat hoor je niet zo vaak voorbij komen bij Radio 2. Dat is het fijne met Radio 2 album 200. Soms komen er albums voorbij waar je dan nog eens tracks in terug hoort. Kraftwerk, Radioactivity. Gereleased in 1975, dat is nu dus 50 jaar al. Die verjaardag die wordt gevierd met een heruitgebrachte feesteditie voor de echte liefhebbers. Nieuw binnengekomen met dat speciale feestalbum op 105. Ze treden trouwens nog op, hè? Zoals deze zomer op Rock Zottegem op zaterdag 11 juli. Op D313 1 uur file rijden naar Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. De weg is grotendeels versperd door een ongeval daar. Op de binnenring rond Brussel vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Zelk. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. En op de buitenring zijn in Tervuren de af- en oprit afgesloten. Komt daardoor werken.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2.
3: 104.

0: Suzanne en Freek, ja, ze zijn volop terug aan het optreden. Nu, in die zaal, de Gelder Dome, is het zo warm dat de bezoekers naar buiten moeten gaan door de hitte.
1: VRT Radio 2. 92.
0: Ja, gisteren in Nederland, niet alleen bij ons zo warm, ook in Nederland heel warm. Dat heeft dus een effect als je naar ja, optredens gaat kijken. Nou, hier.

0: Ze is er ook altijd bij. Sabrina Carpenter met dat album Short and Sweet, nummer 92. 11 plaatsen vooruit ten opzichte van vorige week. Ja, dat is nu ook niks, hè. In zo'n hitte, zo'n espressokken. Maar wat doe jij tegen de hitte? Misschien niet naar een concert gaan. Want naar een concert gaan, zeker een heet concert van Suzanne en Freek, dat kan wel eens zorgen voor verhitte toestanden. De EHBO-mensen hebben daar extra werk gehad in de Gelderroom in Nederland door de hitte. Genieten in Bredenen van een barbecue stuurt Wim van den Hoek terwijl ik naar de Radio 2 album 200 luister. Christel de Middel uit Harelbeke die zegt, voor mij is het eigenlijk ook al een beetje te warm. Ik zit binnen naar mijn vissen te kijken met Radio 2 op de achtergrond. Meer moet dat niet zijn. Ja, soms is er niet meer nodig dan dat. Gewoon jezelf amuseren. Zijn er ook die blij zijn met de muziek die je kiest? Edmond van den Houwen bijvoorbeeld, die zegt, na zoveel jaren Kraftwerk nog eens op de radio. Super, doet denken aan de muziek uit de kosmos. Wij gaan door uiteraard met goede muziek. Zullen we nog eens de Skeps bovenhalen zo meteen?
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshina Bas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed?
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed?
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Light Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Radio 2.
9: Radio 2.
8: 90.

blijft goed, hè. Ook op Rock Zottegem trouwens, op vrijdag 10 juli, de Scabs. Ze geven ook weer concerten, de Phoenix Tour. Dit kwam met hun album Royalty in Exile uit 1990. Telefoon 2, VRT, Radio 2. 82.

0: moment. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

plaatsen vooruit in de album 200. Naar 81, Ed Sheeran en Divide, dat album. Ja, gisteren toch wel een bommetje in de muziekwereld. Ed Sheeran stopt ermee na 15 jaar. Ja, niet met zingen, maar wel bij Warner Music. Dat is het label, het platenfirma eigenlijk, hè, waarmee het dus uitgroeit tot ja, een van de grootste artiesten ter wereld. Hij heeft een verklaring gegeven, heeft gezegd ja, dat hij eigenlijk op zijn 18 jaar daar al zit. Al heel lang eigenlijk, dat hij kennis maakte met de labelmanager Ed Howard, bij wie hij zelfs op de sofa sliep toen zijn carrière doorbrak. Hij zegt dat er geen ruzie of conflict is. Volgens hem gaat het gewoon om een persoonlijke, professionele verandering. Hij begon als singer-songwriter die in pubs speelde, maar groeide ondertussen uit tot ja, die wereldster. Hè, als ja, man die tournees doet, die groter zijn dan je kan inbeelden. En nu hij vader is van twee kinderen, voelt hij dat het tijd is voor een nieuwe aanpak in zijn carrière. Hij heeft zowat 200 miljoen platen verkocht ondertussen. En dan vraag je je af natuurlijk, wat nu? Ja. Radio 2. Wat zijn volgende stap wordt of hoe hij nieuwe muziek gaat uitbrengen, dat is voorlopig nog niet bekend. Wordt in ieder geval vervolgd. VRT Radio 2. 59.

Ondertussen een legendaars album geworden, hè? The Fame. Op nummer 59 in de Radio 2 album 200. En we gaan naar de K-pop Demon Hunters cast. Heel lang hebben ze in de top 10 gestaan, ondertussen toch wel afgezakt, naar nummer 50, die original soundtrack van de K-pop Demon Hunters. Met dat nummer Golden op Radio 2. Ja, zo gaat het snel vooruit dan vandaag.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Straks muziek van Harry Styles onder andere. Billie Eilish komt er nog voorbij in de lijst. Maar ook muziek van bij ons. Aaron Blommaert staat hoog deze week.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Lanaken in Limburg heeft een zware brand gewoed in een verpakkingsbedrijf waar papier, karton en piepschuim lag opgeslagen. De brandweer moest de hulp inroepen van korpsen uit de buurt en van de collega's uit Maastricht. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken.
5: Op dit moment hebben we de brand onder controle. Zijn we dus bezig met het nablussen te organiseren. Wat niet uitsluit uiteraard als die karton 2 miljoen kilo lag daar gestockeerd in dat magazijn. Maar ook alles wat te maken heeft met isomos dat uit elkaar wordt getrokken, dat daar terug eigenlijk vuur komt uit die asresten. En dan moet er dus nageblust worden. Ik heb begrepen van de brandweer, ze houden er rekening mee de hele avond nablussen.
4: Vanaf vandaag kan je in het KMSK in Antwerpen naar Geestgrond, een solo tentoonstelling van de Britse beeldhouwer Anthony Gormley. Het is de eerste keer dat de kunstenaar zo'n grote overzichtstentoonstelling krijgt op het Europese vasteland. Er zijn meer dan 100 werken te zien. Het grootste werk vult een volledige museumzaal. Het was een hele uitdaging voor het museumteam, zegt directeur Carmen Willems.
6: Anthony Gormley wilde geen gebruik maken van onze klassieke tentoonstellingszaal. Meteen zijn oog vallen op de witte iconische museumzalen. Daar hangt normaal onze permanente collectie. Ook onze grote collectie van Ensor is daar aanwezig. Maar we zijn de uitdaging aangegaan. We hebben de zalen vrijgemaakt. Er staat hier een installatie die 40 ton weegt. We hebben dus ook heel goed moeten kijken naar de stabiliteit.
4: Bij de gasexplosie in een mijn in China zijn uiteindelijk 82 mensen omgekomen. En geen 90 zoals eerder vandaag gemeld. Er zijn wel nog 2 vermisten. Op het moment van de explosie bevonden zich zo'n 250 mensen in de mijn. Zowat 150 onder hen konden worden gered. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ontploffing. Eventuele verantwoordelijken moeten worden gestraft, zegt de plaatselijke overheid. De veiligheid in Chinese mijnen is de laatste jaren al fel verbeterd, maar toch sterven er elk jaar nog heel wat mijnwerkers tijdens de uitoefening van hun job. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard daarnet de 14e etappe gewonnen. Een zware bergrit. De Deen was de sterkste op de steile slotklim en haalde het voor de Oostenrijker Felix Gall en de Australier Jay Hindley. Voor Vingegaard is het zijn 3e overwinning in deze Giro. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van de Portugees Eulalio en heeft nu meer dan 2 minuten voorsprong. Hij vindt deze overwinning daarom de mooiste van de 3. Zegt hij.
7: Oh, I think this one is the one I will remember the most. We made a plan from the start with the team and my teammates did an incredible job the whole day. It's a super nice win.
4: Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm. Maxima tot 30 graden, aan zee 25 door een matige zeebries. Ook begin volgende week veel zon en warm tot 29 graden maandag. En 31 dinsdag vanaf woensdag iets minder warm, maar het blijft wel droog. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, Dominique. We zijn weer helemaal mee met het nieuws. Even kijken op de weg, want op de E313 naar Antwerpen is de weg ondertussen vrijgemaakt. Dat is goed nieuws. Iets voor Antwerpen-Oost is dat. De file lost erop. En op de buitenring rond Brussel zijn de af- en oprit naar en van het Vierarmen kruispunt nog afgesloten. En dat is daar nog tot maandagavond. Je bent gewaarschuwd.
8: Album 200, samen met Ultratop.
1: Niels van der Loo.
2: Yes, alleen maar winnaars. De 200 meest gedraaide albums, meest gestreamde albums op een rij. Daar kies ik dan een aantal albums uit en de beste tracks. Komt alleen maar goed hier vandaag.

Mr. DJ, zingt Bruno Mars. Ah, zeg ook eens even goeiendag. Kan in onze Radio 2-app natuurlijk. Wat doe je nog zo laat op deze zaterdagavond? Misschien ook genoten van het goede weer. Bruno Mars is erbij, maar ook Fleetwood Mac natuurlijk. Rumours staat in de lijst. Het beroemdste album van Fleetwood Mac eigenlijk. Vaak gezien als een van de beste rockalbums ooit gemaakt. Verscheen in 1977. Rumours van Fleetwood Mac. En verkocht meer dan 40 miljoen exemplaren wereldwijd. Ik heb die nummers eens beluisterd. Die gaan eigenlijk allemaal van dat album over liefdesbreuken, jaloezie, verdriet en ga zo maar door. Ook het volgende nummer dat je eraan komt, ja, wordt hij niet heel blij van, maar blijft wel een steengoed nummer. Fleetwood Mac en The Shame.

Katy Perry, dat is toch altijd een feestje. Teenage Dreams heet het album. Niet altijd een feestje volgens sommige voetbalfans reageren nogal verdeeld op de aankondiging dat Katy Perry de openingsceremonie van het WK voetbal zal headlinen dit jaar. Veel supporters vinden haar geen goede keuze, vragen zich af welke nummers ze nog kan brengen, omdat ze volgens die supporters te weinig recente hits heeft. Sommigen noemen de beslissing zelfs een ramp voor het WK. Gelukkig zijn er ook fans die haar verdedigen en zeggen van bijvoorbeeld Firework, ideaal toch voor een voetbalfeestje. Dat denk ik dan ook. Hè? Altijd een feestje met Katy Perry. Ze komt trouwens ook naar ons land, 27 juni om precies te zijn, naar Werchter Boutique. Dus je moet helemaal niet naar Amerika gaan of naar Canada. Katy Perry komt gewoon naar Werchter, 27 juni.

0: Ja hoor, je luistert naar de Radio 2 Album 200 met alleen maar de beste tracks van de meest populaire albums op dit moment. En ik had dan ook nog eens muziek beloofd die past bij deze temperaturen. Sade is toch ideaal daarvoor. Met haar album Promise. Ja, een beetje soul, een beetje jazz, een beetje pop. Het nummer gaat eigenlijk over verboden liefde. Vandaar ook de titel The Sweetest Taboo. Straks heb ik nog muziek van Olivia Rodrigo moet ik zeggen. En ook Somber komt eraan.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
9: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2, 32.

nummer graag voorbij komen in de lijst, hè. Somber, artiestenaam van Shane Michael Bruce. Singer-songwriter uit New York. Bekend geworden via TikTok, zo gaat dat tegenwoordig.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio 2, album 200.
2: Elke dag telt voor twee.
3: VRT
2: Radio 2.
1: 20.

Een song over ja, gezien willen worden, over liefde, waar je beter van wordt. En eigenlijk het, ja, het gevoel dat niemand gewoon wil zijn voor iemand anders. Ordinary. Ja, goed bezig, hè, deze man, op jouw radio. Op de buitenring rond Brussel ondertussen zijn de af- en oprit naar en van het Vierarme Kruispunt nog altijd afgesloten tot maandagochtend. Voor de rest, eigenlijk op dit moment, geen files.

0: Billie Eilish Hit Me Hard and Soft album op 18. En daarboven staat er op 17 Drake. Nee, die komt binnen met verschillende nieuwe albums, want die staat straks nog op 3. Drake met Iceman. Maar deze Billie Eilish, die blijft het ook altijd goed doen. Ja, waar is dan eigenlijk de muziek van bij ons? Waar zijn de albums van artiesten van bij ons? Ah wel, daar komt er eentje aan, zeg maar. En niet de eerste de beste. Op nummer 15 deze week, Bazaar met hun album Exit. En ik heb eigenlijk wel goed nieuws over Bazaar. Geen exit voor Bazaar, want ze kondigen 2 extra shows aan. Op zondag 27 en maandag 28 juni 2027 is dat dan in Roma in Antwerpen. Ik begin opnieuw, nog een keer, nog een keer. Bazaar neemt die songtekst dit jaar dus wel zeer letterlijk. Nog een keer en nog een keer. 10 jaar bestaan ze en dat vieren ze dus inderdaad op dat podium van de Roma. Eerst was er al die voorverkoop van 29 juni. Dat was heel snel uitverkocht en nu dus 2 extra shows. Die zijn beschikbaar, die tickets, al sinds gisteren. Het zal misschien wel snel moeten zijn als je wil gaan kijken. Dus surf even naar livenation.be of deroma.be als je naar Bazaar wilt gaan.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2, album 200.
1: Radio 2.
3: Niels van der Loo, 15.

0: Vorige week op 2, deze week op 15. Dat zijn wel 13 plaatsen naar beneden. Maar ze houden wel mooi stand door Bazaar met Exit. 7 keer Taylor Swift deze week. Maar ook 6 keer Michael Jackson in de Radio 2 album 200. Ah wel, Michael komt eraan zometeen.
1: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2. 30.

0: American Girls, Harry Styles. Daar komt het zijn nieuwste album. Vorige week op 10, deze week op 9. Eén plek naar boven dus voor Harry Styles. Hij gaat trouwens zijn wereldtour aanpassen. Waarom? Omdat fans geklaagd hebben, veel fans hebben geklaagd, over slecht zicht tijdens concerten. Ja, niks zo verschrikkelijk als €50, €100, €200 betalen voor een ticket en dan eigenlijk niet goed kunnen zien. Nu, blijkbaar door de opvallende podiumelementen eigenlijk, door het speciale ontwerp, konden heel wat mensen die gingen kijken amper zien eigenlijk. Ondanks dus dure tickets, zijn team belooft nu aanpassingen om dat zicht dus te verbeteren. Fans reageren zoals altijd aan positief, maar ook negatief. Sommigen die noemen het podium gewoon slecht ontworpen. Anderen die zeggen, hoe dan ook al konden we niet alles zien. We hebben Harry misschien niet constant kunnen zien, maar we hebben toch genoten van zijn muziek.
1: Radio 2, album 200.
2: Elke dag telt voor twee. VRT. Radio 2.
0: Olivia Dean. Yes, Dean die staat op 7 deze week. 3 plaatsen naar beneden ten opzichte van vorige week.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig, schat.
1: Rustig is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat.

0: Ja, het is een talentje hoor. Ray. This Music May Contain Hope, zo heet het album. Er staan heel fijne nummers op, ook dit hier. Click Clack Symphony. En symphony is letterlijk te nemen. Dus eigenlijk gesymfoneerd. En gemaakt door Hans Zimmer. Michael Jackson staat op 5. 4 is voor Pommelien Thijs en Gedoe. En het gedoe haal ik dan...
1: Radio 2, album 200.
2: VRT, Radio 2.
0: 4. Spannend, hè? Het wordt Atlas.

0: 1.
1: En dat is een hele straffe. Niet binnengekomen en meteen op 1. Oorsprong van Aaron Blommaert. Dat album staat ook DNA. Heel graag tot volgende week. En veel plezier met Dirk.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedenavond, 14 Nieuws met Alain de Korte. In Lanaken in Limburg heeft een zware brand gewoed in een verpakkingsbedrijf. Het vuur was zo hevig dat de plaatselijke brandweer hulp heeft ingeroepen van collega's uit Nederland. Intussen is de brand onder controle en wordt er alleen nog nageblust. Slachtoffers vielen er niet, maar de schade is wel groot, zegt burgemeester Marino Keulen.
4: Dat is natuurlijk toch wel kolossaal, een magazijn wat eigenlijk helemaal in de as is gelegd. 2 miljoen kilo aan stok wat karton betreft, dan ook heel wat Isomo. Daar stonden ook blijkbaar 3 unieke oldtimers ook gestald. Dat is dus allemaal in de brand gebleven. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk een heel zware schadepost voor de eigenaar.
3: In het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn 2 trams op elkaar gebotst vanmiddag. Daarbij zijn zeker meer dan 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er erg aan toe. Het is dit weekend extra druk in Düsseldorf. Een Japans-Duits festival lokt zo'n 100.000 mensen naar het centrum van de stad in het Ruhrgebied, langs de boorden van de Rijn. Naar het voetbal dan. Tender en Lommel bepalen momenteel wie volgend seizoen in de hoogste klasse mag voetballen, nadat de heenwedstrijd op 3-2 eindigde. In het voordeel van Lommel zitten we nu in het slot van de terugwedstrijd. Johan de Kaluwe, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Blijft Tender in eerste of promoveert Lommel weer naar de hoogste klasse?
5: Op dit moment is het Lommel dat zal promoveren naar de eerste klasse. Want de 0 tegen 0, zoals je aangaf, de heenwedstrijd met 3-2 gewonnen. En het is Dender dat de eerste helft heeft gedomineerd. Nauwelijks doelpogingen van Lommel. Van Lommel inderdaad, dat goed aan het verdedigen is. En ook op een goede doelman kan rekenen. Dat is Matthias Piklak. En ook wat pech natuurlijk bij Dender. Want in de eerste helft een Simba tegen de paal. En ook in de tweede helft Berthe de paal getroffen. Dus wat dat betreft zit het niet mee. Maar de spanning is er natuurlijk nog altijd. We spelen nog, denk ik, een minuut of 10 met een doelpunt van Dender. Krijgen we verlengingen? Blijft het hier 0-0 of scoort Lommel? Dan gaat Lommel naar de hoogste klasse. En zo ziet het er op dit moment uit, want de tussenstand kort voor het einde is 0-0.
3: Dankjewel, Johan. FC Barcelona heeft de Champions League voetbal bij de vrouwen gewonnen. In de finale versloeg het Lyon met 4-0. Voor Barcelona is het al de 4e eindoverwinning in de Champions League. En in de Formule 1 heeft George Russell de sprintrace van Canada gewonnen. De Brit was sneller dan zijn landgenoot en wereldkampioen Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli werd de 3e. Vanavond om 10:00 staat er nog de kwalificatie voor de echte grote prijs van Canada op het programma. Die race zelf wordt dan morgenavond gereden. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm, maximaal tot 30 graden in de Kempen. Aan zee 25 graden door een matige zeebries. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 2, 80, 90 en Nillies.
0: Dirk Gijs.
7: Geen Pommelien of Aaron Blommaert. Ja, dat was voor in de album Top 200 natuurlijk. Hè, maar bij ons enkel het beste uit de jaren 80, 90 en de Nillies. Welkom erbij.

Ronan Keating met een waarheid als een koe. Het leven is als een rotsbaan. Je moet je er zelf aan overgeven en gewoon meedoen, pakken wat er komt. It is what it is. Het is trouwens een collega, die Ronan Keating. Komt uit Boyzone. Solo, heel veel succes. En het is ook een radio-dj en tv-presentator. En nu, feestje bouwen met Cool and the Gang. Celebration. Come on!

Jasmin en Porselein. Ken je Touch of Joy nog? Natuurlijk ken je ze nog. We gaan ze dadelijk spelen, maar er is nieuws. Want ze hebben een nieuwe single en die klinkt zo. Ja, ik voel het. Natuurlijk zijn we klaar voor de zomer met zulke temperaturen. If you're ready for the summer. De nieuwe dus van Touch of Joy, van Sandy Boots en van Sergio Quizquater. Ze hebben in de 90s hele grote hits gescoord. We gaan er zo meteen nog eentje laten van horen. Maar toch wel fijn dat ze weer muziek maken. En vooral omdat Sergio eind vorig jaar dus een zware hartoperatie heeft ondergaan. Maar hij is terug met een nieuwe single dus. En deze kennen we allemaal nog. Here we go.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpjes.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heelke.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en

Ja, het is muziek die de oversteek maakte over de grote plas richting de States, Your Soul Sister, and the way to your heart. Als we toch die oversteek gemaakt hebben, dan gaan we nu naar Brazilië met jazzmuzikant Sergio Mendes. Geweldige muziek heeft hij gemaakt en dat vinden Black Eyed Peas ook, want ze hebben hem geremixed, Masquerada.

strafste Belgische band ever, denk ik. Mag ik toch wel zeggen, Clouseau en de tegenpartij. Ik heb straks veel muziek en het is muziek die je associeert met de gym, met workout, met powerliften of met boksen natuurlijk.

Radio 8290 Nelies met Janice Wilson, zo heet ze voluit. En I Love Your Smile. Ja, je wordt er gewoon goed gezind van dat liedje als je dat hoort. Maar dat kan ik van meerdere liedjes zeggen. Ik heb dat ook bij dit bijvoorbeeld. Heerlijk op tempo. Het goede doel met een ode aan ons

Eurythmics en Sweet Dreams. Ik heb nog nieuws. Maar eigenlijk niet zo goed nieuws, want de Deense popgroep Aqua, wereldbekend met de hit Barbie Girl, ze stoppen met optreden. Ze hebben een carrière van 30 jaar en nu sluiten ze hun tourleven af. Ze hebben goed geboerd, ze mogen zich de succesvolste Deense muziekgroep aller tijden noemen. Ze hebben alles samen 33 miljoen platen verkocht, dat is gigantisch. Aqua werd in 1995 opgericht, groeide in 2 jaar uit tot een sensatie met hun debuutalbum Aquarium. En Barbie Girl, ja, dat was goed voor 2 Grammy nominaties. Het is ook een van de best verkochte singles ooit. Ze hebben wel problemen gekregen met speelgoedfabrikant Mattel. Die kon daar niet om lachen. De maker van de Barbie-poppen. Maar kijk, rond 2000 was er een rechtszaak. En omdat de dubbelzinnige tekst de reputatie van de Barbie-pop zou schaden, hebben ze dat niet gewonnen. Dus de rechter wees de zaak af. Dus na 30 jaar treedt Aqua niet meer op. En we moeten Barbie Girl dus nog eens spelen. Hè. Radio 1.

0: Wat een heerlijk nummer. En wij maar meebrullen zonder dat we weten wat we zongen natuurlijk. Want het is in het Cameroens. Je hoorde Wes en Alane. Zometeen. Yes, Owner of a Lonely Heart.
1: Radio

0: goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Tijdens een loopevenement in Gerardsbergen hebben onderzoekers van de Universiteit Gent een uniek experiment uitgevoerd. Ze wilden achterhalen hoe het lichaam van de lopers reageert op de hitte. En daarom kregen sommigen van hen een speciale pil die ze voor de wedstrijd moesten inslikken. Onderzoeker Gilles Bourgeois.
1: We hebben dus een tiental lopers die een temperatuurpil hebben ingeslikt, waarbij dat we eigenlijk tijdens de wedstrijd hun temperatuur kunnen gaan monitoren. En wanneer een kritieke grens bereikt van om de 39 graden Celsius, zien we dat dat eigenlijk wel een negatieve invloed heeft op prestatie, maar ook op veiligheid. Ja. Het cardiovasculair systeem, het hart- en bloedvaten, maar ook de nierfunctie zal een stuk onderdrukt worden wanneer de temperatuur te hoog wordt.
0: Aan de hand van de resultaten hopen de onderzoekers sporters tips te kunnen geven hoe ze zich op hitte kunnen voorbereiden. In het voetbal speelt SK Lommel volgend jaar na bijna een kwart eeuw weer in de hoogste klasse. Het verslag is van Johan de Kaluwe.
2: Volgend jaar weer drie Limburgse ploegen op het hoogste niveau, want de 0-0 hier in Denderleeuw was voldoende na de 3-2 winst in de heenmatch. Dender domineerde de eerste helft, zette druk, maar Lommel bleef goed in de organisatie. En Simba trof de paal en doelman Piklak speelde op hoog niveau. Hij pakte ook in de tweede helft uit met enkele geweldige reddingen en had ook het geluk aan zijn kant toen Berthe de paal en de deklat deed trillen. Lommel wou de nul houden en slaagde dus ook in dat opzet. 23 jaar na het faillissement en 6 jaar na het toetreden tot de City Football Group is Lommel terug. De meegereisde fans pakten nog uit met een veldbestorming en zullen ongetwijfeld in Noord-Limburg verder vieren. Dender moet na 2 seizoenen ontgoocheld terug naar de Challenger Pro League.
0: En in die hoogste klasse wordt vanavond de slotspeeldag in de Europe Playoffs afgewerkt. Standaar is als leider aan die slotspeeldag begonnen en neemt het op tegen Charleroi. Het heeft 2 punten meer dan Genk dat op bezoek gaat bij Oud-Heverlee Leuven. Tom Boudeweel, jij bent voor ons in Luik voor die wedstrijd tussen Standaar en Charleroi. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0, maar het eerste opstootje aan de rand van het terrein tussen de aanvoerder van Charleroi, Ouzou, en Mortensen. En ze gingen al neus aan neus staan, want het is een broeierig sfeertje in de vurige steden in Luik. Want het is de chocwallon en er is nog wel wat om te spelen. Charleroi die zijn uitgeschakeld voor die barragewedstrijd tegen nummer 5 van de Champions Playoffs. Maar staan daar dus aan de leiding en ze dromen van die barragewedstrijd om alsnog weer Europa in te gaan. En vandaar dat het stadion helemaal is volgelopen. Maar het is toch de uitploeg die het best is begonnen met de bal tegen de paal van Schindler. Het openingskwartier is bijna volgemaakt. Nog geen doelpunten, maar wel veel sfeer. 0-0.
0: Oké, bedankt Tom. Ook in Oud-Heverlee Leuven tegen Racing Genk en Antwerp-Westerlo is nog niet gescoord. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm. Maxima tot 30 graden in de Kempen, aan zee 25 graden door een matige zeebries. Meer op veertiennieuws.be.
4: Het is 3:09.
5: Radio 2 80 90 en Nillies.
4: We openen met Virgil Sharkey.
6: Dirk Gijs.

Feelgood Sharky, A Good Heart is Hard to Find. Dat was in de 80's al het geval. Dat zal nu niet veel anders zijn, zeker. We hebben zonnige muziek, want ja, misschien zit jij op dit moment ook wel te genieten op je terras van de beste hits hier in Radio 2, 80, 90 en Nelly's. Dit past er ook wel bij, zo'n Bob Marley, Iron Lion's Eye.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dan zitten we bij de producers Stock Aitken en Waterman. En uit diezelfde stal komt ook Kylie Minogue en daar is nieuws over. Want deze week kwam er van Kylie een Netflix-documentaire uit. En daarin onthult ze dat ze 5 jaar geleden opnieuw kanker kreeg. En ze heeft dat gewoon stilgehouden. Nu, 20 jaar geleden, in 2005, is ze al eens succesvol behandeld. Dat was toen borstkanker. En dat zorgde toen voor een danige mediastorm. En daar had ze nu helemaal geen zin in. Gelukkig heb ik alles weer doorstaan. Alles gaat goed. Popmuziek geeft me kracht. En mijn passie voor muziek is groter dan ooit. Dus alleen maar goed nieuws van Kylie Minogue. Dit is ze met Spinning Around.

Wim Leijs en Raak. Het was toen ook echt Raak, want dat is toch wel een stevige hit voor hem. Hè? En nu, Désirless, Voyage, Voyage. We hebben op dit moment zulke temperaturen dat reizen eigenlijk helemaal niet aan de orde is. Maar we draaien hem graag, want het is gewoon een keigoed nummer. Désirless.

0: Ja, dat de muziek van Metallica in de top 30 en soortgelijke hitparade stond, dat was toch redelijk uniek. Top 10 zelfs voor deze Nothing Else Matters. Lars Ulrich en James Hetfield schreven het gigantische hit.
1: Je luistert naar Radio 2 in

Avril Lavigne, Canadese zangeres. En de perfecte song op het perfecte moment. Het was 2002, skaten was cool. De baggy trousers die erbij hoorden. De hele cultuur. En ja, het was een stevige hit. Stevig nummer ook, hè. En nu exotiek uit het Gentse. Dit zijn Dinky Toys en Out in the Streets. Ah, op zo'n zonnige zaterdag moet kunnen.

gaan niet klagen, zeker niet zeuren. We gaan goede muziek spelen bij Radio 8290 Nillies. Wat dacht je van Dr. Hook? De grootste hits scoorden ze in de 70s, maar in 82 was het prijs met deze Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

is een multitalent van choreograaf tot een zangeres met een eigen carrière. Ik heb het over Paula Abdul, Joris met Straight Up. En nu naar 92 met Billy Ray Cyrus, toen er van Miley nog geen sprake was.

0: iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand. Op nmbs.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

stemplaatsing, dat is zo speciaal. Je herkent ze uit de duizenden natuurlijk. Hè? Anastasia, goede vriendin van Natalia trouwens. Joris met I'm Out of Love, I'm Out of Here. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we terug voor een nieuwe Radio 2 80, 90 en release. Plaatje met de Kreuners, nu of nooit.

0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. En we beginnen met het filmfestival van Cannes, want daar is de uitreiking van de filmprijzen vanavond op een Belgisch feestje uitgedraaid. Met heel wat prijzen, al ging de Gouden Palm, de belangrijkste prijs, niet naar een Belgische film. Wim Schepers?
1: Nee, die was voor de film Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mangiu, die daarmee zijn tweede Gouden Palm wint. Maar toch is deze 79ste editie van het festival een succeseditie geworden voor de Belgische cinema. De jonge acteurs Emmanuel Macquia en Valentin Campagne uit de film Coward van regisseur Lucas Dont kregen samen de prijs voor beste acteur. De Belgisch-Franse actrice Virginie Efira kreeg samen met een Japanse de prijs voor beste actrice voor de film Soudain. En de film Notre Salut van de in Brussel wonende Franse regisseur Emmanuel Maar kreeg de prijs voor het beste scenario. Nog opmerkelijk, de Russische regisseur Zviagintsev deed een oproep naar zijn president, Vladimir Poetin, om het bloedbad in Oekraïne te beëindigen.
0: Oké, bedankt Wim. De dodelijke balans van de droneaanval in Luhansk gisteren is opgelopen tot 18. Er zijn volgens de Russische autoriteiten nog 3 vermisten. De regio Luhansk in Oekraïne wordt bezet door Rusland en volgens Rusland heeft Oekraïne een droneaanval uitgevoerd op de slaapvertrekken van een school. Het spreekt van een terroristische daad en zweert wraak. Oekraïne ontkent een burgerdoel te hebben aangevallen en zegt dat het een militaire eenheid in Luhansk had aangevallen. Voetbal in de Europlayoffs wordt momenteel de slotspeeldag afgewerkt. Standaard is daar als leider aan begonnen en speelt tegen Charleroi. Stef Wijnans, jij volgt Oud-Heverlee Leuven tegen Genk. En de Limburgers moeten winnen om nog over Standaard te springen in de stand. Slagen ze daar momenteel ook in?
2: Ja, daar slagen ze in. We zijn 8 minuten ver in de tweede helft en het staat 0-2. En Genk heerst heel erg makkelijk. In de eerste helft scoorden ze via 2 Japanners, Ito en Yokoyama. Maar die hadden nog kansen. En ook Biboet had nog een kans, nog een bal op de lat. Dus het had zeker 0-4, 0-5 kunnen staan voor Racing Genk. Dat hier makkelijk cruist voorlopig. Dus zij doen wat ze moeten doen. Maar Standaard doet dat niet. En die staan nog altijd op 0 tegen 0. Dat betekent dat Racing Genk voorlopig de winnaar is van de Europlayoffs. Maar we spelen nog zeker 40 minuten in beide wedstrijden. Dus Standaard moet scoren om over Genk te geraken. Genk doet het alvast goed. 0-2.
0: Dankjewel Stef. Ook Antwerpen en Westerlo spelen momenteel nog tegen elkaar. Daar staat het 1-0 voor Antwerp. En Lommel speelt na bijna een kwart eeuw volgend seizoen weer in de hoogste klasse. Het was in 2 waragewedstrijden sterker dan Dender, dat dus degradeert. Op een plein in het centrum van Lommel volgden zo'n 3000 supporters de wedstrijd op een groot scherm. De fans reageerden uitgelaten. Na een terugkeer van dus bijna een kwart eeuw op het hoogste niveau.
3: Ja, fantastisch!
4: Verdiend gewonnen!
5: We zijn kampioen!
6: Moeten we dit seizoen hebben gespeeld, vind ik dat wel echt als we dat verdienen. 100%.
7: Ze wachten er al 23 jaar op. We hebben er 2 jaar geleden al kort bij gezet tegen contract. Het is toen niet gelukt. Dus daarom zijn wij trots als supporters en mogen de spelers zelf ook trots zijn.
0: En nog in het Limburgse voetbal gaan Wouter Franke en Sint-Truiden na dit seizoen uit elkaar. Het contract van Franke loopt af en wordt niet verlengd, dat is zo net meegedeeld. Franke werd in april van vorig jaar coach bij Sint-Truiden en loodste de Limburgers dit seizoen naar de 3e plaats in het klassement en een Europees ticket. Waar Franke volgend jaar aan de slag gaat, is nog niet bekend. En na een heldere nacht krijgen we morgen opnieuw zonnig en zomers warm weer. Maxima tot 30 graden in de Kempen. Aan zee is het wat minder warm door een frisse zeebries. Daar 25 graden. Meer op sporza.be en 14nieuws.

0: nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Ontspannen.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: 11 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Geen gouden palm voor de Belgische films vanavond op het filmfestival van Cannes. De belangrijkste onderscheiding ging naar Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu. Zijn tweede gouden palm is dat overigens. Maar niettemin kleurde de uitreiking vanavond in Cannes wel heel Belgisch. Uitleg door Wim Schepens.
1: Toch is deze 79e editie van het festival een succeseditie geworden voor de Belgische cinema. De jonge acteurs Emmanuel Macquia en Valentin Campagne uit de film Coward van regisseur Lucas Dont kregen samen de prijs voor beste acteur. De Belgisch-Franse actrice Virginie Efira kreeg samen met een Japanse de prijs voor beste actrice voor de film Soudain. En de film Notre Salut van de in Brussel wonende Franse regisseur Emmanuel Maar kreeg de prijs voor het beste scenario.
0: In Denemarken gaat de uitredend premier Mette Frederiksen proberen een nieuwe regering te vormen. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor de parlementsverkiezingen zo'n 2 maanden geleden, maar bleef wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering op de been te brengen mislukte. Een poging van Frederiksen. En het was nadien haar rechtsliberale uitdager Paulsen die het probeerde, maar ook die poging mislukte. Nu is dus Frederiksen opnieuw aangesteld om te proberen een regering in Denemarken te vormen. Racing Genk heeft de Europlayoffs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag wipte het nog overstaan daar in de stand, dankzij een overwinning bij Oud-Heverlee-Leuven. Het verslag is van Stef Wijnands.
2: Racing Genk dus en niet standaard speelt volgende week de barrage om een Europees ticket. Genk speelde een uitstekende eerste helft en werd maar karig beloond met 2 doelpunten van Ito en Yokoyama. De score had bij de pauze immers veel hoger kunnen oplopen. Maar hoe vlot Genk ook voor de rust combineerde, zo slap verdedigde het erna. OHL voetbalde een kans of 5 bij elkaar en had Genk nog in nauwe schoentjes kunnen brengen. Intussen hoorden de Genk-fans in het stadion dat Standaar in eigen huis met 0-2 werd afgetroefd door Charleroi en dat de winst in de Europlayoffs dus voor de Limburgers is. Volgende week zondag speelt dus Genk en niet Standaar tegen AA Gent of KV Mechelen.
0: En als alles goed is, gaan we nu nog naar Luik, naar Tom Boudeweel. Want Tom, bij jou, jij zat die match tussen Standaar en Charleroi te volgen. Het is daar heel onrustig blijkbaar.
3: Ja, het venijn zit in de staart. Er is heel veel herrie geweest na het laatste fluitsignaal. Niet zozeer door de ontgoocheling van de Standaard supporters, maar door het uitdagend gedrag van de doelman van Charleroi. En dat kon ze hier niet hebben, want het is en blijft de Waalse schok tussen de twee Waalse tenoren. En Charleroi dat komt winnen op Sclessin en daardoor de kans ontneemt van de Standaard om een Europees ticket te halen. Dat konden ze maar matig appreciëren. En ondertussen, het heeft zijn tijd geduurd, is de politie op het terrein gekomen en lijkt de rust een beetje te zijn weergekeerd. Maar grote anticlimax dus op het terrein en ook bij de supporters meteen na de wedstrijd.
0: Oké, dank voor de update, Tom. En we krijgen een heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op wat nevel. En dan zondag opnieuw heel veel zon en zomerse temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Nieuws met Alain de Korte. Een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nu heel nabij. Dat heeft ook president Trump vanavond bevestigd. Eerder op de dag waren er al positieve signalen te horen. Trump zegt nu dat de deal grotendeels onderhandeld is, op enkele details na. Mogelijk is er vannacht of zondag uitsluitsel. Details zijn er nog niet, maar de opening van de straat van Hormuz, belangrijk voor het scheepvaartverkeer van en naar de regio, lijkt wel deel van die deal uit te maken. Door het afsluiten van die route, door het conflict tussen Iran en de VS en Israël, stegen de energieprijzen de voorbije weken fors. Een Belgische galaavond op de prijsuitreiking van het filmfestival van Cannes vanavond. 3 prijzen gingen naar ons land. De jonge onervaren acteurs Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen samen de prijs voor beste acteur. Voor de film Coward van Lucas Dont. Een grote verrassing, zegt Lieve van Gils vanuit Cannes.
1: Dat is zot, hè. En iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Moet ik zeggen, niemand had dat verwacht, dat die twee met die prijs zouden gaan lopen. Valentin Campagne en Emmanuel Macchia, die komen nu op dat palmarès te staan. In plaats van, ik zeg maar iets, Javier Bardem of Sebastian Stan. Twee Hollywood-toppers die hier toch ook in de running waren. Dus het blijft toch wel, ja, blijft toch heel bijzonder. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om, ja, jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van streken weg van de straat.
0: Onze landgenote Virginie Efira werd beste actrice en de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En ook regisseur Lucas Dont, zo is dat, die was blij met de bekroning van zijn jonge acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: De hoofdprijs voor Dont werd het niet. De Gouden Palm voor beste film ging naar de Roemeense prent Fjord. Een team experts van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen vertrekt zondag naar Congo in Afrika om daar het ebola-virus te helpen bestrijden. Het gaat om een nieuwe variant van het virus die in Congo al meer dan 200 doden ondertussen heeft gemaakt. Laurens Liesenborgs van het instituut vertelt wat er in Congo precies gaat gebeuren.
3: We gaan onderzoeken hoe deze nieuwe variant zich verspreidt en zich manifesteert. Anderzijds gaan we helpen ook met diagnostiek, want eigenlijk een minderheid van de gevallen, maar 10% van de verdachte gevallen wordt momenteel getest. Dus dat moet beter. Dus wij gaan ook nieuwe diagnostische kits leveren. En ten derde helpen wij ook met het opzetten naar onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. We gaan nieuwe geneesmiddelen testen om hopelijk die hele hoge sterfte toch wat omlaag te halen.
0: Racing Genk heeft de Europlay-offs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag wipte het nog overstand daar in de stand, dankzij een overwinning bij Oud-Heveleer Leuven. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
4: Een anticlimax voor Standaar als bij wonder op de eerste plaats belandt. Alles zelf in handen om de barrage te spelen voor een Europees ticket. En dan thuis afgaan, net in de Waalse schok. Charleroi was de betere ploeg en maakte het verschil in het slotkwartier met goals van Romsaas en Bernier. Meteen na de match ging Charleroi-doelman Coné de thuisfans uitdagen. Het begin van een flinke knokpartij op het veld en in de tribunes. De politie bracht uiteindelijk de rust terug. En zo wint Racing Genk de Europlay-offs dankzij een sterke eerste helft met Japanse goals van Ito en Yokoyama en een slappe tweede periode zonder doelpunten. Genk krijgt zo een onverwachte tweede herkansing na de gemiste top 6 plaats in de competitie en de slappe play-offs.
0: En volgend seizoen opnieuw 3 Limburgse teams in de hoogste klasse, want na 23 jaar promoveert Lommel weer naar het hoogste niveau. De vreugde bij Lommel vanavond was groot, ook bij voorzitter Harm van Veldhoven.
5: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug!
0: En in Duitsland heeft Bayern München van coach Vincent Kompany de Duitse beker gewonnen vanavond nog. In de finale versloeg het Stuttgart met 3-0. Vannacht helder en nog lang zacht, rond 14 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op wat nevel of mist. Zondag opnieuw volop zon en tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Radio 2 Top 30.
1: Radio 2 Top 30.
2: Radio 2 Top 30.
1: Goeienacht. Radio 2. Verdwenen uit de radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Bar-ta-ta-ta.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier.

0: 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Volgens de Amerikaanse president Trump zitten de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in de laatste rechte lijn. De laatste details van het akkoord zouden worden besproken. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz weer volledig heropend zou worden als de deal rond is. Al wordt dat al meteen tegengesproken door Iraanse media. De voorbije dag waren er al positieve signalen te horen over de onderhandelingen, onder meer vanwege de Pakistanse regering die optreedt als bemiddelaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval liever met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. De Oekraïnse president Zelensky had daar eerder ook al voor gewaarschuwd. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. In de hoogste klasse van het voetbal in de Europlay-offs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Vraar, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het in triest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Euro Playoffs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En in de grote prijs Formule 1 van Canada heeft George Russell na winst in de sprintrace ook de beste tijd neergezet in de kwalificaties. De Brit, die rijdt voor Mercedes, was sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot Antonelli. Dat is de leider in de WK-tussenstand. De komende avond start Russell dus van op de polepositie in de grote prijs van Canada. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Het is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Job Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest, nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de schietpartij zou ook een omstander geraakt zijn. De